0: zelf betaalt bij een doktersbezoek. Dat geld mag omhoog. Op dit moment bedraagt het deel dat je zelf betaalt bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, namelijk 1 of 3 euro. Een stijging kan voor de minister van Vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg. Dat zei hij in Ter Zake dinsdagavond.
1: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
0: De discussie over het remgeld is al langer aan de gang. Vorig jaar stelde N-VA-voorzitter Van Peel nog voor om te besparen door het remgeld te verhogen. Het weer dan nog. Vannacht regen in het centrum en het oosten van het land. In het zuidoosten ook kans op onweer met mogelijk veel regen tot 30 liter per vierkante meter. En minimaal vannacht rond 11 graden. Ook overdag krijgen we regen in het centrum en het oosten. Elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger. En maxima tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

liefde bij niemand en zelf een beetje gespaard. Kijk, ik wou dat je het wist, ik heb u jaren gemist. Waarschijnlijk had ik nooit gerapt zonder die lulie zijn kist. Vergeet nooit wie je zijt, wat er u overkwam. Ik dacht, die shit ligt aan mij. Gelukkig spreekt je mijn zus. Ik heb de dagen geteld tot het gedaan is met hem. Ik overleef wel op aarde totdat hij brandt in de hel.

0: Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer begeleiden door de straat van Hormuz. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociaal media kanaal Truth Social. Volgens Trump is die pauze er om te bekijken of er een overeenkomst kan worden afgerond met Iran over vrede en over de straat van Hormuz. Eerder dinsdagavond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd dat de aanvallende fase in de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Ook hij had het over de straat van Hormuz en dat de volgende stap een overeenkomst is met Iran over de heropening.
2: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal, a full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
1: De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zal wel voorlopig van kracht blijven. Oekraïne heeft dinsdagavond een drone-aanval uitgevoerd op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens Russische autoriteiten zijn er 5 doden gevallen. Oekraïne meldde eerder dinsdag dat in verschillende steden in totaal 21 doden waren gevallen door Russische luchtaanvallen. Rusland kondigde een staakt het vuur aan op 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky kondigde een staakt het vuur aan vanaf vannacht. En in Venetië gaat deze week de 61ste kunstbiennale van start. Het grootste kunstenfestival van de wereld is dat. Op de biennale hebben de deelnemende landen elk hun paviljoen. Ons land wordt vertegenwoordigd door performancekunstenaar Miet Warlop. Ook Rusland en Israël hebben zo'n paviljoen en over hun deelname is bijzonder veel controverse. Wat Rusland betreft, hun paviljoen is enkel deze week open voor de pers. Dat is een tussenoplossing, zegt onze cultuurman Joris Vergeijlen.
3: Dat heeft ervoor gezorgd dat er nu een soort van compromis à la Belge op zijn Venetiaans uit de bus is gekomen. Dus deze previewdagen, vandaag tot en met vrijdag, is dat Russisch paviljoen gewoon open. Ik ben er vandaag geweest. Je ziet daar Russische performers. Ik heb daar muziek gehoord. Ik heb daar Russische kunst gezien. Maar zaterdag, wanneer het echt opent voor het publiek, dan zal het paviljoen sluiten en dat blijft gesloten tot het einde van de biennale. Maar ja, al die beelden die zijn de wereld rondgegaan. Dus op die manier denk ik dat Rusland misschien toch wel zijn slag heeft thuisgehaald.
1: Het weer nog. Vannacht regen in het centrum en het oosten van het land. In het zuidoosten kans op onweer met ook veel regen tot 30 liter per vierkante meter. Minima de komende uren rond 11 graden. Ook straks krijgen we regen in het centrum en het oosten van het land. Elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger en maxima tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: opgenomen.
1: Cowboy.
0: Als u uw burgerservice nummer

0: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
1: Ah, alles is gesorteerd.
0: Kast. Voor de interieurlover, de...
1: Amai zeg, wat een eyecatcher.
0: Kast. Welke kast je ook zoekt.

0: Radio Brussel.
1: 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Als het van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, dan mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Op dit moment bedraagt het deel dat je zelf betaalt bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, namelijk 1 of 3 euro. Een lichte stijging kan voor de minister van vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zei hij in Ter Zake gisteravond.
2: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
1: In Brazilië heeft een tiener 2 schoolmedewerkers doodgeschoten. Dat gebeurde in een school in Rio Branco, een stad in het Amazonegebied. Er raakten ook nog 2 andere mensen gewond. De vermoedelijke dader is een 13-jarige leerling van de school. Hij gebruikte het wapen van zijn vader. Zowel de jongen als de vader werden opgepakt. De regering van de deelstaat heeft alle lessen op openbare middelbare scholen voor 3 dagen opgeschort na het geweld. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op een boot in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen gedood, meldde het Amerikaanse leger. Volgens de VS ging het om drugsmokkelaars en voerde boot op een gekende smokkelroute. Die informatie kan niet onafhankelijk worden gecheckt en de aanvallen zijn volgens experts ook in strijd met het internationaal recht. Sinds vorig jaar heeft het Amerikaanse leger zo al 185 mensen gedood in het Caribisch gebied en in de Stille Oceaan. Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Arsenal had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka in de rebound de enige goal van de wedstrijd scoren. Arsenal naar de finale dus, en dat voor de 2e keer in de clubgeschiedenis. Het is een ongelofelijke nacht, zei coach Mikel Arteta na de match.
3: Today is an incredible night. We made history again together, and I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. For the second time in our history, we are back in the Champions League final.
1: Arsenal speelt die finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Die match is vanavond. Vannacht nog regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer en minima de komende uren rond 11 graden. Ook overdag krijgen we regen in het centrum en het oosten van het land. Elders wel opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger. En maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op

0: zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 €.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer helpen om door de Straat van Hormuz te varen. Amerikaans president Trump pauzeert die operatie naar eigen zeggen om te kunnen nagaan of een overeenkomst met Iran kan worden afgerond over de Straat van Hormuz. Gisteravond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio al gezegd dat de aanvallende fase van de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Ook hij had het over de Straat van Hormuz en hoe de volgende stap een overeenkomst is met Iran over de heropening.
2: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
1: De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zou wel van kracht blijven. Het Nederlandse cruiseschip dat is getroffen door een mogelijke uitbraak van het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren aan de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid. De bemanning en passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. Wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn vandaag geëvacueerd worden naar Nederland. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. Voor minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Nu bedraagt dat deel bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft betaald, nog minder, 3 of 1 euro. Een lichte stijging kan voor de minister van Vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zo zei hij gisteravond in Ter Zake.
3: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
1: En voetbal. Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Arsenal had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenwedstrijd op 1-1 was geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka het enige doelpunt van de wedstrijd scoren. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Hun halve finale is vanavond. Vandaag eerst regen in het centrum en oosten van het land, elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het overal droger, bij maxima tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
1: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
0: Ah ja?
1: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs.

0: Goedemorgen, het is 6:00.
1: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Jannik Aerts.
2: Er zijn meer onthaalouders gezocht. Om meer opvangplaatsen voor baby's en peuters te creëren, zijn er meer onthaalouders nodig. Want er zijn er de laatste jaren steeds minder. De komende 3 jaar moeten er in de kinderopvang meer dan 11.000 plaatsen bij komen, omdat veel baby's en peuters nu ook geen opvang vinden. Dat zegt Ferm, een organisatie die ook kinderopvang aanbiedt.
3: De vraag naar kinderopvang blijft stijgen, terwijl het aantal opvangplaatjes en het aantal onthaalouders in Vlaanderen daalt. Er worden wel extra opvangplaatsen gecreëerd in groepsopvanglocaties, maar die kunnen die niet opvangen. En daarom vinden we het natuurlijk belangrijk om aandacht te geven aan die opvangvorm van onthaalouderen.
2: De overheid heeft nu geld voorzien voor nieuwe onthaalouders en er bestaat ook een werknemersstatuut waardoor onthaalouders meer zekerheid krijgen dan vroeger.
4: De operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation.
2: De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer helpen om door de straat van Hormuz te varen. De Amerikaanse president Donald Trump pauzeert die operatie omdat hij het nodig zou vinden om te kunnen nagaan of er een akkoord met Iran mogelijk is over de straat van Hormuz. Gisteravond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, al gezegd dat de aanvalsfase van de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens hem zijn dus die doelen bereikt en ook had hij het over dus die straat van Hormuz en hoe de volgende stap voor een akkoord moet zijn.
4: We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal, a full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
2: In het voetbal heeft Arsenal zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Het won gisteravond met 1-0 van Atletico Madrid nadat het de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of de titelverdediger Paris Saint-Germain. Hun halve finale is vanavond. Wolken en regen vandaag die wisselen elkaar af. Enkel in het westen blijft het wel meestal droog, maar het is nog altijd fris bij temperaturen tot 14 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger bij zo'n 15 graden dan.
5: Bij Profel Ramen en Deuren is onze offerte uw factuur. Dat is een glasheldere belofte.

0: naar twee nat geregende hondjes die één keer goed met hun pels gaan schudden. En dan kunnen we er tegenaan. Goedemorgen allemaal.
1: Je luistert naar Studio Brussel.

0: we zijn hier met al onze juice. Lizzo, goedemorgen.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
1: De aanwezigheden.
0: Ja, er gebeurt iets raars met twee individuen die elke dag, dag in dag uit, samen radio maken. Want wij, ja, wij worden ze toch stilaan zo één persoon of zo. Allee, er zijn dingen van ons lichaam die samensmelten, ook al willen we het niet, Dries.
3: Ja, dit klopt. Dit is waar Fien en Thibault ons voor gewaarschuwd hadden. Je wordt op den duur echt een getrouwd koppel, want wij komen dus op de redactie toe om 5:00 's ochtends. En wij zeggen bijna simultaan, ik heb slecht geslapen. Ik ook. Ja, ik ook.
0: Ja,
3: en
0: voilà.
3: Dat is iets raar.
0: Dat is echt iets raar.
3: Maar ook iets heel mooi.
0: Heel mooi. En misschien zijn er nog wel mensen die minder geslapen hebben. Het is woensdagochtend.
3: En het is een kak woensdag. Mogen we ook even benoemen, hè?
0: Ja, want wat is er met ons dan ook nog eens vanochtend samen gebeurd? Nat van de regen op de fiets.
3: Ja, ja.
0: Kom ik toe. Ah, en zei jij ook nat van de regen? Ja, schatje, ik ben ook nat van de regen.
3: En daarboven ook nog twee zwartgeblakerde toast. Lekker verbrand, dus het kan allemaal niet meer erger dan dit.
0: Maar voordat je wegzapt, dit is ons kleine moppermomentje. Dit was het ook maar.
3: Ja.
0: De nieuwslezer is ook ziek.
3: Ah ja,
0: dat is ook nog een mooi.
3: Net afronden.
0: Nee. Maar dus dit was het. En nu schakelen we over naar jullie. Want we vragen ons af, zijn er luisteraars, Studio Brussel luisteraars, die misschien al heel lang luisteren naar deze prachtige zender, die Hans Otte hier nog bezig hebben gehoord? We gaan hem hier namelijk uiteraard eren vanmorgen in de show, na het nieuws van zijn dood gisteren. En we zoeken dus mensen die Hans Otte nog hier op Studio Brussel gehoord hebben. Als er fans van Bazaar al uit hun bed geraakt zijn, aanwezig zijn hier op deze vroege ochtend, die op de showcase waren gisteren, laat ook even van je horen in de app. En het is natuurlijk die prachtige administratief medewerker Jos, die alles leest. En zij is onze zonnestraal forever and ever, Dries.
3: Wauw.
4: Zo mooi. Ik ben hier al druk aan typen, want we krijgen veel berichten binnen en ik antwoord natuurlijk op de luisteraars.
0: Ja, maar het is veel, er is ook heel veel nieuws, dus dit belooft een interessante ochtendrit te worden. Wie is al aanwezig?
4: Gert uit Herenthout is aanwezig. Die zegt, tjaka, de week in twee, we bollen over de andere helft weer door. Wat vliegt de tijd? Sonja uit Meeuwen-Gruithoorde, al twee uur op en anderhalf uur aan het werk.
0: Proper.
4: Courage aan iedereen die al hard aan het werk is. En Sven uit Huis op den Berg die zegt, good morning Subru, are you ready?
5: Studio Brussel. Hey, ik ben Alice May en ik sta op nummer 1 in de afrekening. Dikke merci om te stemmen. Stem voor jouw favorieten via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Hey,

0: Hey, goedemorgen, welkom terug in de herfst. Keen met Summer Only We Know. Het is 6:15.
1: Maar dat is mooi.
0: Ja, wie is er aanwezig samen met jou daar en je toast en je tandenborstel in je mond of achter het stuur al? Jos.
2: Zoe uit Mechelen, Erik uit Zelzaten, Jan uit Heuzezolder, Terry uit Tiksmuiden, Chantal uit... Nee, wacht. Chantal uit Louage, dat klopt niet, denk ik.
0: Louage? Ja, Louager.
2: Oké, ja. Ben uit Arendonk, Guy uit Diepenbeek, die zegt... Goedemorgen, Eva en Dries, de groeten van Guy. En ook Will is al wakker.
0: Volgens mij is daar achternaam. Louage.
2: Ja, toen ik het zei, dacht ik het ook.
0: Ja, maar weet je, het kan ook vandaag een plaatsnaam zijn.
1: Louage. Mooi. Goedemorgen, dag Will ook. Kom jij ook uit een niet zo bekende gemeente?
3: Goedemorgen, Eva en Dries. Nou ja, ik kom wel uit een bekende gemeente, ja. Uit Nederland.
1: Uit Nederland.
0: Ah, de gemeente Nederland met postcode... Ja.
1: Dag Will, je bent achter het stuur, want ik hoor precies een auto.
3: Ja, klopt. Ik ben al vanaf 2 uur al aan het rijden in de regen richting Nederland.
1: Vanaf 2 uur aan het rijden.
0: Ja, dat is toch een heel heftig uur om te vertrekken. Normaal, als je zo vroeg op reis vertrekt, vind ik de limiet 4 uur.
1: Ja.
0: Om op tijd te zijn voor zo'n zwarte zaterdagen enzovoort. Maar jij doet het vanaf 2 uur, wat vrij onmenselijk is. Waarom, Wil?
3: Omdat ik geen rijtijd meer had nadat ik gebaald had. Dus ja, dan moet je wel 9 uur een beetje rust pakken. En dan gaan we weer, hè.
0: Hij rijdt met een camion, denk ik.
3: Maar ja.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ben je truckchauffeur, Wil?
3: Ja, dat ben ik, ja.
0: Ah.
1: Oké, wacht. Dat is een goed ding, want ik heb nog een vraag voor jou, Wil. Ik vraag me al heel lang af wat het cijfer op zo'n camion betekent. Daar staat altijd bijvoorbeeld 90 of 80 op de achterkant van een camion. Wat betekent dat?
3: Ja, dat je eigenlijk met 80 of 90 kilometer mag rijden in bepaalde landen. Kijk, in België mag ik 90 en Duitsland 80.
1: Ja, maar dat wordt toch nooit gerespecteerd? Want camions rijden toch sneller dan dat? Als er zo 60 staat op de achterkant van een camion, dan is het toch vaak sneller dan dat?
3: Ja, ik weet ook niet waarom die mensen dat doen. Het zijn meestal mensen met witte kentekens.
1: Ah, oké. Okay. Witte kentekens.
0: Ja, oké. Okay. Schrijf je dat bij op je lijstje? Dries leert elke ochtend bij, hè?
1: Dankjewel.
0: Dus dit gaan we erbij schrijven. Wil uit Nederland, dankjewel. De wereld is terug iets... Ja. Iets behapbaarder, Dries, vanochtend.
1: Dus ik heb geleerd dat bijna alle camionchauffeurs te snel rijden. Dat is wat ik geleerd heb.
0: Hey Wil, een hele fijne regenachtige rit daar. De ruitenwissers, laat ze maar meetikken op het ritme van Jungle Carry On. Salukes!
4: Hey guys, we're Jungle, and you are tuned into our favorite radio station, Studio Brussels. Life is music.

0: heerlijke summer vibes jungle. Er is ook Vinnie uit Jansen die aanwezig is. Er is ook Sarah uit Halemeers. En er is ook Joris uit Neukermans. Jos?
1: Ja, Eva, ik heb het begrepen.
0: Allee, zeg, de volgende is Benson Boone.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks.

0: These beautiful things that I've got.
1: Dank je voor These Beautiful Things, Benson Boone. Ik ging net vragen, zijn er al wekkerjagers aanwezig? Maar Daaf uit Sint-Gilliswaas beantwoordt mijn vraag. Oh, is die wekker gisteren geraden? Nee, dat wil zeggen dat we vandaag om 19:30 voor €7.500 aan eten spelen. En ik ben wakker geworden met een gevoel.
2: Oh.
1: Ja, je kan ermee lachen, want ik weet, je bent een heel rationeel type.
2: Ja.
1: Maar ik geloof er wel in dat je sommige dingen echt kan voelen. En ik ben heel sensitief. En de wekker gaat geraden worden. En lach er nu maar mee. Ja. Want we zullen straks om 19:30 nog eens spreken.
2: Maar je weet dat je dat elke dag zegt?
1: Nee, maar nu... Nee, dat is, nee, maar vandaag is het echt.
2: Oké.
1: Okay. En wordt geraden, de wekker, straks.
2: We zullen zien.
1: Misschien wel door jou. 19:30 is het bijna. Jannik, er zijn meer onthaalouders nodig.
3: Ja, Eva, want er zijn er de laatste jaren steeds minder. De komende 3 jaar moeten er in de kinderopvang meer dan 11.000 plaatsen bijkomen, omdat veel baby's en peuters nu geen opvang vinden. De overheid heeft nu geld voorzien voor zo'n nieuwe onthaalouders en er bestaat ook een werknemersstatuut waardoor die onthaalouders ook meer zekerheid krijgen dan vroeger. En de Verenigde Staten zullen even geen schepen meer helpen om de Straat van Hormuz door te varen. De Amerikaanse president Donald Trump pauzeert die operatie vooral omdat hij het nodig vindt om te kunnen nagaan of er een akkoord is met Iran of dat dan mogelijk is om de Straat van Hormuz te heropenen. Nu, de VS zou de Iraanse havens wel blijven blokkeren.
1: Het weer hebben we al een beetje verklapt, Jannik, maar nat.
3: Ja, het gaat zo blijven, denk ik ook. Hè. Grotendeels toch wolken en regen. Enkel in het westen zal het meestal wel droog blijven en het is ook fris. Temperaturen tot 14 graden.
1: Dank je.
4: Studio Brussel.
5: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
4: Eva en Dries.
1: We hebben nu de hotshot voor jou, wat tegelijkertijd het WK-anthem wordt voor het WK in de States.
6: Ja, er is veel over te doen, hè, over dat supporterslied voor de Rode Duivels. Het is Kiss the Grass, Allé Allé, het nummer van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Ze hebben dat hier trouwens in onze show vorige week voorgesteld. En ik zag gisteren een video met de reactie van officiële supportersclub van de Rode Duivels. Het is echt een prachtige video. Je moet hem zeker eens gaan bekijken. Het is in het West-Vlaams, dus zet je radio misschien ietsje luider. Ik heb een fragment meegenomen. Maar dit is dus wat die supportersclub van de Rode Duivels vindt van het nummer Allé Allé.
7: Ik heb hier exclusief bij mij het nieuwe officiële WK-lied van Sylvie Kreusch en Elvis Romeo. Dit officiële WK-nummer moet opzwepend zijn. Voor zowel de supporters als de Rode Duivels zelf. En vooral ook intimiderend. Want ik ga lusteren wat het voldoet aan onze strenge eisen. Dat is al goed. Oei, dat is vrouw, dat is zo, dat is voorzetten. Dat is voorzetten. Oké, als je opletten, die

0: hypnose dan?
1: Ja, gast, dat is fantastisch, hé. Dat is een nummer dat heel staat op de meezing, David. Allee, allee, shot the ball in the hole.
2: En nu is het nog maar juist aan het refrein voor hem lekker bent te knikken. Ja. Ja, wat moet erop zijn?
3: En dan, het beste van die hele sketch is... Ze zetten zich klaar in koorformatie en verdelen alle supporters in kopstem en falsettostem en sopraanstem. En dan gebeurt er dit.
1: Randy tot de kopstem, Jonathan, heel crescendo tot het einde van de derde kers en de rest is staccato, oké? Treffen!
3: Ik onthoud vooral, het refrein is een absolute meezinger, of je het nu wil of niet. Met heel veel dank uiteraard aan de vrienden van De Ideale Wereld die deze beelden aan ons bezorgden. Hier heb je hem, Sylvie Kreus, Romeo Elvis, Kiss the Cross.
4: De beste muziek.
1: Elvis, ja,
3: ik onthoud vooral, het refrein is een absolute meezinger, of je het nu wil of niet. Met heel veel dank uiteraard aan de vrienden van De Ideale Wereld. Die

0: Cash en Romeo Elvis. Kiss the Grass.
1: Hallo, ik ben Sophie Kreusch.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De Hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

0: we having fun yet? Het is nog maar iets over 6:30. Dat is oké als je nog een beetje aan het brommen bent, hoor.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Ah, dat spelletje. Ik kijk er naar uit om iemand te horen raden wie of wat het nummer zingt zo meteen over een paar minuten. Ja, je kent het gegeven van het spel. Je raadt dus de artiest voor de zang begint. Eva, zullen we een testje doen bij jou?
0: Oké, ik ben niet voorbereid.
2: Maar... ik heb een nummer klaarstaan met een hele mooie intro. En het is aan jou om
0: kort.
2: De... ja, het is een heel korte intro, maar het is een hele mooie intro. Aan jou om te raden wie het zingt. Doe maar.
3: Did you know the odds to
2: ja, te laat.
0: Maar ja, dat is belachelijk.
2: Zo gaat het spel.
0: Dat is belachelijk. Dat is echt belachelijk. Is het even moeilijk, want nu gaat iedereen weglopen van de radio.
2: Nee, het is veel makkelijker.
0: Veel makkelijker. Kijk, doe een spelletje mee, het is wel plezant. Raad de intro voor de artiest begint te zingen. In het geval van Ray onmogelijk, maar in jouw geval zeer mogelijk.
1: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
4: Ray, and you're listening to
1: Eva en Dries.
4: Studio Brussel.
1: Eva en Dries.
4: Life is music.
1: Life is music.

0: hoop echt dat jij op deze epische tonen van Hans Zimmer uit je bed gestapt bent. Dan kan het alleen maar een legendary woensdag worden. Allee, met uw klikken en klakken eruit. Ray.
1: Zeg, Sharon, je hebt toch zo'n campingvurken, een tent, een luchtmatras, een slaapzak, een bluetoothspeaker en zo'n karken om dat in te doen, hè?
2: Ja.
1: Mag ik dat lenen?
2: Ja, wanneer?
1: Elk weekend deze zomer.
2: Ja, maar waarom zo specifiek?
3: Ben jij ook nu al bezig met de zomerfest?

0: zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
2: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Bij Séparé XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Séparé XL.
5: Let's see you shine.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
7: Oh, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.
10: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
11: Check, check, check. Check de promo.
10: Aldi, altijd vers, altijd slim.
12: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Mannekes!
14: Pompie!
13: Ik voel me de max!
14: Wij ook!
15: Altijd als we in de gamma zijn!
14: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
15: Oh my god!
13: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
14: Die zijn nog verbeterd, hè?
15: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
14: Geven ze korting?
13: 30% op alle verf!
15: Dan pak ik 10 potten mee!
13: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
15: Ja, ja!
16: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
13: Gamma, jouw verfexpert!

0: vaak aan Triggerfinger gedacht. Op die nieuwe Foo Fighters zitten er zo wat Triggerfinger akkoordjes of zoiets. Nu gewoon de classic All This Dancing Around om jou uit jouw bedden te stampen om 7:50.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Van alle snelle Jelles en vlugge Vanessa's, wie heb je uitgekozen, Jos?
3: Een Joren vandaag. Joren uit Deerlijk.
2: Ah, goedemorgen, dag Joren.
4: Goedemorgen.
2: We kennen
0: Deerlijk. Deerlijk, dat is van Niels de Stadsbader en...
2: Oei, wacht, dat weet ik.
0: Julie Vallo is ook van Deerlijk.
2: Ah!
0: Heb je het gehoord, Joren?
4: Ja, dat weet ik, dat weet ik.
0: Ja, ja, ze zit even weer zonder job, maar we gaan het straks uitleggen na het nieuws van 7:00. Nu is het all focus, all eyes on die Joren uit Deerlijk.
2: Joren, ben jij een snelle in de ochtend?
4: Goed van wel, ja. Ik ben heel vaak op de baan 's morgens, dus goed van wel.
2: Oei, maar dat is niet per se positief dat je snel op de baan bent. Maar ik hoop dat je in dit spel vooral heel snel bent.
0: Joren uit Deerlijk krijgt 15 seconden te horen van een heel mooi lied. En aan jou om te zeggen van wie het lied is voor de persoon begint te zingen. Joren, wij hebben alle vertrouwen in u en iedereen die daar stiekem zit mee te spelen. Morgen kan jij eens proberen. Hè? Want de Joren doet dat hier even op de radio, waarom jij morgen niet? Joren, are you ready?
4: Ik ben klaar.
0: Wie is dit?
4: Oh my god.
0: Mooi, hè?
2: Ik heb het vanmorgen nog gegeten, ja, maar... bij mijn granola. Kom aan!
4: Nee, je gran... Nee, totaal geen idee.
0: Hey, ik heb in mijn ontbijt nu ook hetgene zitten.
2: Heb je cranberries in je ontbijt?
0: Ik heb cranberries in mijn ontbijt. De cranberries met linger. Zeg je dat iets, Joren?
4: Jawel, ik dacht dat de cranberries waren, maar ik was niet zeker. Ik kon het niet zo heel goed horen.
2: Wow, Joren, dat is niet waar.
0: Je moet durven, jong. Hè?
4: Ja,
0: als je iets voelt, zoals ik vandaag voel, dat de wekker straks geraden wordt om 7:30, spreek dat uit en dan kunnen we er wat mee als mensensoort. Hè? Maar we gaan ernaar luisteren. Ja. Wij hebben het leren kennen in die ongelofelijke versie van Royal Otis. Maar die strijkers van de Cranberries, die zijn zo heerlijk om mee op te staan. Dag Joren!
1: Eva en Dries, Studio Brussel.

0: een kusje met een frisse ochtendadem. We hebben een berichtje gekregen van Diego uit Westerlo.
1: Hey, na laatste tip ben ik echt wel zeker wie de wekker is.
2: Straks bij Eva en Dries.
0: Wordt die wekker dus geraden om 7:30? Wat zijn de tips, Dries?
3: De tips zijn, het is een Limburger. En de wekker heeft iets te maken met het tijdstip 20:35.
0: Ja, en dus ik herhaal, hij wordt geraden. Er wordt hier tegengesproken, mijn gevoel.
3: We zullen zien.
0: We zullen straks zien na 7 uur.
2: Eva en Dries.
4: Studio Brussel.
0: Olivia Rodrigo.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Dit is Studio Brussel. Studio
2: Brussel. Goedemorgen, het is 7 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Jannik Aerts.
4: Er zijn meer onthaalouders nodig. De komende 3 jaar moeten er in de kinderopvang meer dan 11.000 plaatsen bij komen, omdat veel baby's en peuters nu geen opvang vinden. Er wordt wel geïnvesteerd in extra plaatsen, ook bij onthaalouders, maar het is moeilijk om mensen te vinden die de job willen doen. Dat zegt Ferm, een organisatie die ook kinderopvang aanbiedt.
5: Veel mensen weten bijvoorbeeld nog niet dat er ondertussen ook een nieuw werknemersstatuut bestaat. Nu met het nieuwe statuut dat er bestaat, is het zo dat onthaalouders vast inkomen krijgen, aangevuld met een onkostenvergoeding. En eigenlijk alle voordelen waar een andere werknemer van kan genieten. Dat maakt het nu wel veel aantrekkelijker.
4: Het Nederlandse cruiseschip waarop 3 doden vielen door het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren aan de Canarische eilanden. De bemanning en de passagiers zullen daar onderzocht worden. Het Hantavirus is een zeldzaam virus dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. En om een grotere verspreiding te voorkomen ligt het schip nu al een tijdje geblokkeerd bij Kaapverdië voor de kust van West-Afrika. Er zijn nog enkele mensen ziek. 3 daarvan worden vandaag geëvacueerd naar Nederland. Er zijn ook medische vliegtuigen onderweg naar het schip. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer helpen om door de straat van Hormuz te varen. Amerikaans president Donald Trump pauzeert de hele operatie omdat het nodig zou zijn om te kunnen nagaan of er een akkoord met Iran mogelijk is om de straat van Hormuz te heropenen. Gisteravond had Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio al gezegd dat de aanvalsfase van de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens hem zijn de doelen bereikt. Ook had hij het ook dus over die straat van Hormuz en over de volgende stappen in de vrede.
6: We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
4: In het voetbal heeft Arsenal zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Het won met 1-0 gisteravond van Atletico Madrid nadat het de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of de titelverdediger Paris Saint-Germain. Hun halve finale is vanavond. In het volleybal heeft Mazeik ook de tweede wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. De Limburgers hadden ook al die eerste wedstrijd gewonnen. Als ze Roeselare nog 1 keer kunnen kloppen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Wolken en regen wisselen elkaar vandaag af. Enkel in het westen blijft het meestal droog. Het is ook fris vandaag bij temperaturen tot 14 graden. Morgen is het opnieuw droger en zonniger bij zo'n 15 graden dan.
7: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
8: maatkasten.online.
2: Hajo, 144 kilometer file voorlopig.
9: Ja, en niet al te grote problemen voorlopig. Wel opletten op de E313 van Antwerpen naar Hasselt. Daar vertraag je een kwartier. Van Ham tot Beringen komt door een defect voertuig daar. Naar Antwerpen voorlopig een normale spits met vertragingen van maximum 20 minuten. Vooral op de E34 dus en op de E313. Dan van Brussel naar Leuven opletten op de E40. Net voor Sterbeek is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Het is een beetje aanschuiven daar. De binnenring rond Brussel 20 minuten erbij tellen tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En op alle andere plaatsen blijven de vertragingen heel beperkt.
10: Oprit en terras op jouw maat.
11: Hearthstone.
10: Zo steengoed voelt buiten.

0: hier even veel op het spel vanochtend. Mijn gaves als helderziende. Ja. En vooral ook €7.500 aan eten voor wie de bekken raadt.
1: Luister naar Studio Brussel. Life is music.

0: On Fire, 5 over 7. Welkom. Brussel.
1: Goedemorgen.
2: Eva
1: en Dries.
0: Wij voelen natte geiten.
3: Ja, je wordt wakker in een wereld met regen, regen en nog eens regen.
0: En fijn dat de radio geen geur heeft, want wij ruiken zo'n beetje naar natte hond.
3: Ja, dat is waar. Maar weerman Bram heeft verteld dat het stilaan in intensiteit zal afnemen, de regenbui. Dus brighter times are coming.
0: Ja, en morgen geen regen, hoorde Jannik daarnet, hoorde ik hem vertellen. Je wordt wakker ook wel op een top voetbaldag. Want vanavond is de terugmatch Bayern München van Compagnie tegen PSG. Dat was die spektakelmatch van vorige week. 5-4 was het toen. Gaat opnieuw een spannende match worden. De belangrijkste match misschien in Compagnie zijn trainerscarrière. Maar hij is super chill. En dat is waarom we zo fijn vinden, Vincent Kompany. Voor het eerst heeft, je hebt het net ook gehoord in het nieuws, heeft Arsenal zich al kunnen plaatsen voor die Champions League finale. Mede dankzij Leandro Trossard, onze rode duivel. Kiss the grass, Dries. En dan is er ook nieuws over deze topper.
4: 5 in the ballgame for Austin. Van Loo at the end of the quarter. Got it! Welcome to DC, Julie.
0: Ja, een scenario dat zich helaas herhaalt voor Julie van Loo, want ze is weer even zonder werk. Onze Belgian Cat, onze top basketbalvrouw. Haar contract bij de LA Sparks in de WNBA werd stopgezet.
3: Hoe kan dat toch?
0: Ja, en nu kan ze de komende 48 uur opgepikt worden door andere WNBA-teams.
3: Die is toch keigoed en zo. Ik snap niet hoe die wereld aan elkaar...
0: Ja, maar misschien is dat altijd... Allee, zo, ja, zij is zo goed. En als ik van één iemand kan zeggen die gaat op haar pootjes terechtkomen, dan is het over Julie van Loo dat ik het zeg. Maar waarschijnlijk toch wel stresserende 48 uur die haar wachten. Je hoort het nieuws uiteraard hier bij Studio Brussel. En dan eren we straks ook nog Hans Otte, ook een ex-Studio Brussel-stem die gisteren overleden is. BV-landschap reageert erop. We gaan dat ook hier doen op de radio. Als jij naar hem hebt geluisterd destijds, de tijden van commissaris O, dan mag je altijd in de app even laten weten waarom hij zo'n goede radiomaker was, volgens jou.
2: Studio Brussel.
1: Vrij.
2: Eva en Dries helpen jou aan een extra dag verlof.
3: Het is woensdag vandaag, maar als je het nog niet hebt meegekregen, nu vrijdag spelen we opnieuw Vrij op Vrijdag. Jawel. Je staat klaar om naar je werk te vertrekken, maar je speelt samen met je baas eerst een quiz. Als je die quiz wint, moet je niet vertrekken naar je werk en ben je vrij op vrijdag.
0: Amai, moest jij dit pitchen aan mij en ik ben een baas, ik geef je een aktentas vol miljoenen, want dit is een briljant idee. Door die 1e mei vorige week, vrijdag, hebben we allemaal nog eens gevoeld hoe zalig het is om vrij te zijn op vrijdag. We hebben nog niemand vastgelegd voor nu vrijdag, dus ga je als de wie de weerga inschrijven via VRT Max.

0: 20 over 7, freestylers van de Bonfunk MC.
1: Eva, mag ik nog iets kleins toevoegen voor alle mensen die luisteren nu over de wekker? Ja.
2: Lenderig for life.
3: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd,
6: maar dat was echt maar de helft hoor.
4: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1+1 gratis en nog veel meer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Studio Brussel. Ja,

0: Kies Studio Brussel.
1: Fijne dag nog.

0: setting started. Sam Fender, die wekker, dat is drummen in de app nu al.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Ja, bij ons kan je geen sloeve sigaretten kopen, maar verder zijn we eigenlijk een betere versie van een supermarkt. Als in, wij fixen uw karren vol eten aan huis, geleverd met recepten en alles erop en eraan. 7500 euro staat er op het spel. En als je daar niet zo geïnteresseerd in bent, misschien dan wel in wie die wekker nu eindelijk dan is, want we zitten er al weken achter te zoeken. Dit is alvast, Dries, jij lijst even op de gegokte namen.
3: Meteor, Jonas Gernaert, Wim Opbroek, Manu van Akker, Bart Peters, Riad Bari, Christophe de Slagerzanger, Pedro Elias, Mathieu Terijn, Jeroen van Dijk, Hugo Sigal, Paul de Grande, Farah de Aguirre en ook niet Bart Scholz.
0: Die zijn het niet.
4: In de app van Studio Brussel kan je van alles sturen. Onder andere steunbetuigingen voor Walvis Timmy, je frituurbestelling voor vrijdag, maar daar zijn we allemaal helemaal niets mee. Het enige wat je nu moet sturen in die app van Studio Brussel is het woord wekker en daarna een correct telefoonnummer dat van jou is. Dat mag je doen vanaf nu.
1: Stuur nu wekker en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: En maak kans op 7500 euro aan maaltijdboxen van Foodbag.
1: Eva en Dries.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Jannik, bijna 7:30. Je hebt het belangrijkste uit het nieuws.
5: Ja, er zijn meer onthaalouders nodig, want er zijn er de laatste jaren steeds minder. De komende 3 jaar moeten er in de kinderopvang meer dan 11.000 plaatsen bijkomen, omdat veel baby's en peuters nu geen opvang vinden. De overheid heeft daar wel extra geld voor voorzien en er bestaat nu ook een werknemersstatuut, waardoor die onthaalouders ook meer zekerheid krijgen dan vroeger. En het Nederlandse cruiseschip waarop 3 doden vielen door het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren aan de Canarische eilanden. Om een grotere verspreiding te voorkomen ligt dat schip eigenlijk al een tijdje geblokkeerd bij Kaapverdië voor de kust van West-Afrika. Want het Hantavirus is een zeldzaam virus dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten.
0: En het weer?
5: Ja, wolken en regen vandaag die elkaar toch wel afwisselen. Enkel in het westen zal het wel meestal droog blijven, maar het blijft wel ook fris, temperaturen tot 14 graden.
0: Blijf bij ons, want dit wordt een momentje.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Voorspeld door een zeer in contact met de kosmos staand persoon zijn de mevrouw de mezelf. De wekker gaat hier geraden worden en misschien wel door jou.
4: Ik geloof er niks van, maar het kan allemaal. Momenteel bellen we iemand op. Ah, dit is een leuke moment op de radio, vind ik.
0: Zoveel geld.
4: Dit is waarom ik opsta.
6: Radio met Han.
4: Hallo, dag Hanne.
6: Ja, goedemorgen.
4: Goedemorgen, het is met Eva en Dries van de radio. Hanne, je bent binnen. Proficiat.
6: Super.
4: Maar, Hanne, nog eerst een vraag. Wat ga je met al het eten doen? Met wie ga je het opeten?
6: Met mijn man en 2 kinderen.
4: Oké, dat is een goed plan.
0: Dat is een heel goed plan. Dat zijn genoeg buikjes voor 7500 euro. We gaan er nog eens 1 keer naar luisteren, Hanne.
4: Wat ga je met al het eten doen? Met wie ga je het opeten?
6: Met mijn man en 2 kinderen.
4: Oké, dat is een goed plan.
0: Dat is een heel goed plan. Dat zijn genoeg buikjes voor 7500 euro. We gaan er nog eens 1 keer naar luisteren.

0: Het is mijn appeltans.
1: Fantastisch, goed.
0: Fantastisch, goed is een understatement.
2: Formidabel.
0: Voor 7500 euro. Heb je enig idee hoeveel winkelkarren dat zijn?
1: Nee, ik
0: denk dat
1: jij... me niks bij voorstellen.
0: Wel, we gaan u straks nog even terugbellen als het allemaal wat ingedaald is. Maar ik denk dat je ongeveer met je gezin van 4 tot november 2026 al geen commissies meer hoeft te doen, liefste Hanne.
1: Echt geweldig.
0: Zijn daar mensen bij jou om te vieren?
1: Ik denk dat die eraan komen, ja.
0: Ja, oké. Jij wordt daar besprongen. We gaan jullie even laten doen daar in dat huishouden. Daar, fantastisch. En we horen elkaar zo meteen terug. Maar wauw, zo goed gedaan, Hanne. Bart Appeltans, was de wekker.
3: De wekker van Eva en Dries. Studio Brussel.

0: viertal proficiat Hanne. Ja, het was Hanne uit Houthalle-Helchteren die hier net de wekker ontmasker heeft en met 7500 euro gaat lopen. Huisbaas Bart Appeltans.
1: Was Bart Appeltans van de fruitstreek in Limburg.
0: Ja, want even de tips er nog bij halen. Hij is uit dezelfde provincie als jij, Dries. Van waar is hij?
1: Limburg. Herk de Stad, om precies te zijn, ja.
0: Herk de Stad. Een andere tip was 20:35.
1: Eigenlijk een hele makkelijke tip. Als je kijkt naar Huisgemaakt, het programma waar hij presenteert op VTM, dan is het eigenlijk exact om 20:35.
0: Ja, en hij had ook nog een voice memo gestuurd naar ons van zijn wekker met een lachje op het einde.
1: Ja.
0: We hebben een andere gebruikt, want aan dat lachje ga je Bart Appeltans zeker herkennen, denk ik. Luister.
1: Wacht, hè. Komt-ie, hè?
0: Ah, dat is hem, hè. Dat is zo Bart Appeltans als Bart Appeltans maar kan zijn. Zometeen de hoogtepunten uit de showcase van Bazaar gisteravond.
2: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt exact.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2+2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
11: IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Niet geraden heeft die Bart Appeltans. Morgen een nieuwe wekker. Mumford & Sons, bonjour.
1: De Studio Brussel Showcase.
2: De Studio Brussel Showcase.
1: Met Bazaar.
0: Ja, dat was hier dus gisteravond. Very exclusive. Het ruikt hier nog naar dans, zweet en licht verschraald bier. Het was een feest gisteravond hier. Jij was er misschien wel bij. Wij lagen al te ronken in onze bedjes. Maar het was blijkbaar een topshow als we het publiek mogen geloven.
3: Oneindig. Oneindig fantastisch.
4: Het was echt enorm goed. Superleuk. Echt fantastisch, ja. Wij zijn grote fan. Allang.
5: Geen woorden voor.
4: Fantastisch. Zo intiem. Ja.
6: Het was het beste dat ik al gezien heb.
7: Je hoort het aan mijn stem. We hebben ons hees gezongen.
4: Dat is top.
3: Wauw. En tussen die enthousiaste mensen stond Mark. Luisteraar Mark woonde hier vorige week in de ochtendshow op Studio Brussel. Tickets voor hem en zijn dochter. En dat was zo'n mooi moment. Dat was mijn hoogtepunt van vorige week. Dus bellen Mark op en die wint die tickets. En we horen hem in tranen uitbarsten. Het is een prachtig moment. Goedemorgen, dag Mark.
8: Goedemorgen.
3: Hey, Mark,
8: dag
3: Mark.
8: En dag Eva.
3: Hey. Hoe was het gisteren?
8: Oh, ja. Fantastisch, hè. Gewoon echt, ja, de max. Allee, meer kan ik niet meer zeggen. Het was gewoon echt genieten van begin tot einde. Het was ja, enorm mooie het was, ja, ik heb er geen woorden voor. Het was, genieten van begin tot einde. Ja,
0: het was
8: van begin tot einde.
0: Meer dan een muziekmoment. Ja. Mark, het was ook een familiemoment. Leg eens uit.
8: Ja, ja, het was inderdaad zo. Ik had mijn jongste dochter Merel mee. We gaan ophalen op Kot in Leuven en samen er naartoe. En dan daar, ja, en dan dat moment, ja, die setting, de sfeer, het charisma van Bazaar, de muziek, och ja, kom. Ja. Het was voor mij, voor ons een topmoment, laat het zo zeggen. Ja, het was te kort, maar fijn om mee te maken.
0: Voilà, voor altijd dus, in jouw geheugen gegrift, liefste Mark.
8: Ja.
0: Er is nog iemand die jou iets wil zeggen. Luister even mee, Mark.
8: Oké.
9: Okay. Hey papa. Ik ben er ook bij.
8: Ja. Dag Merel.
9: Ja, ik wou u nog eens heel hard bedanken om dat te winnen, samen om daar naartoe te gaan. Want ja, dat was heel leuk.
8: Ja. Vond ik ook. Fantastisch gewoon.
0: Ja, zeg, wat heerlijk. Dank jullie wel, Merel en papa Mark, om onze concertzaal gisteren zo te vullen met al die liefde. We voelen hem nog hangen hier. Ga nog eens terugluisteren naar Bazaar, allebei.
8: Sowieso, maar ik hoop jullie van... Ja, maar ik wil u ook heel hard bedanken voor de kans dat we dat mochten meemaken. Dus bedankt aan Studio Brussel, sowieso.
0: Stop het, je bent gewoon te lief en te fantastisch. Merel, die papa van jou, je geeft hem de volgende keer als je ziet een dikke kus van ons erbij. Want wat een top vader heb je daar. Ja. Wij gaan terug naar Nacht in Amsterdam luisteren hoe het live klonk op die showcase gisteravond.
2: De Studio Brussel Showcase.
1: De Studio Brussel Showcase met Bazaar.
10: Ik had een plan om te laten klappen, ik was het vergeten in welk tempo. Deze staat op nummer 2 in de afrekening. Wij zouden echt heel blij zijn met nummer 1 in de afrekening. Zing mee als je het kent.

0: Wat een coole live versie van Nacht in Amsterdam gisteren op onze exclusieve Studio Brussel Showcase. Nele stuurt het ook. Wauw, prachtig deze live versie. En Walt uit Lubbock stuurt. Amai, wie een ticketje gewonnen had, zijn gelukszakken. Maar jullie uiteindelijk ook, want volgende week dinsdag in Lust for Life ga je de hele show van Bazaar die Showcase integraal kunnen horen hier op Studio Brussel. Live, live is music.
1: Hey, it's Matt, Dom.

0: Het is bijna 8:06. Zijn we vandaag. Tegen wie zeggen we hit, hit, hoera, Jos?
1: Wij zeggen dat tegen Otis uit Meissen. Die wordt 6 jaar vandaag, laat mama Lieselot weten. Thomas uit Menen, die wordt 23 jaar en die gaat dat vieren door hard te werken voor zijn masterproef van het Rits in Brussel. Hey. René uit Lübeck, die blaast 9 kaarsjes uit. En Hanna uit Kortrijk, die viert haar 28e verjaardag vandaag met een dagverlof.
0: Is dat hier met Palami aan de piano?
2: Zeker wel.
3: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: Vanavond op VRT 1.
4: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
5: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
4: Behandelingen zonder resultaat.
6: Het heeft nooit niet geholpen.
5: Nee.
3: Op VRT 1 brengt Pano de gebrekkige zorg voor rugpatiënten in beeld. Op VRT Canvas strijden weer nieuwe studenten voor de felbegeerde Campus Cup. En op VRT Max vindt het eerste deel van de docu-reeks The Michael Jackson Story. Veel kijkplezier straks.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
8: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
10: Ah, oh, alles is gesorteerd.
9: Kast. Voor de interieurlover, de...
10: Amai zeg, wat een eyecatcher.
9: Kast. Voor de ouder, de...
10: Van wie is deze eigenlijk?
9: Kast. En voor de tiener, de...
10: Raak mijn spullen niet aan.
9: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
11: Maatkasten Online.
9: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
3: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: 8:00, goedemorgen.
2: VRT Nieuws.
0: Jannik Aerts.
12: OC&W's vragen extra geld om te kunnen blijven helpen. De federale regering heeft beslist dus dat mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En daardoor stappen veel mensen naar het OC&W voor een leefloon. Tegelijk krijgen de OC&W's nieuwe regels en ook bijkomende opdrachten opgelegd. En de druk is te hoog. Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
13: Sinds januari zijn er duizenden mensen extra bij de OC&W's komen aankloppen. Daarbovenop zijn er ook nieuwe regels ingevoerd. En dat maakt dat de druk nu bijzonder hoog is. We willen de mensen die komen aankloppen blijven helpen, maar men moet wel rekening houden met het welzijn van de maatschappelijke werkers zelf ook. Die moeten hun job goed en graag blijven doen.
12: Er zijn dringend meer onthaalouders nodig, want er zijn er de laatste jaren steeds minder, dat zegt koepelorganisatie FERM. De komende 3 jaar moeten er in de kinderopvang meer dan 11.000 plaatsen bij komen, omdat veel baby's en peuters nu geen opvang vinden. Er wordt wel geïnvesteerd in extra plaatsen, ook bij onthaalouders, maar het is moeilijk om mensen te vinden die de job willen doen. Nochtans is het een mooi beroep, zegt FERM.
14: Je bouwt een unieke band op met die kinderen. Je ziet dan eigenlijk groot worden van baby tot de eerste schooldagen. En dat maakt dat je eigenlijk samen met de ouders de kindjes grootbrengt en de toekomst dan mee vormgeeft. En dat is het unieke aan het werk. Onthaalouders die werken vaak alleen bij hun thuis, dat is typisch daaraan. Maar onthaalouders staan er zeker niet alleen voor. Er is eigenlijk een heel netwerk opgebouwd om onze onthaalouders te ondersteunen.
12: De VS zal voorlopig geen schepen meer helpen om door de straat van Hormuz te varen. Daar varen veel schepen door die gas en olie vervoeren. Maar sinds de VS en Israël een oorlog zijn gestart tegen Iran eind februari, blokkeert Iran die vaarroute. Amerikaans president Donald Trump had nu zondag gezegd dat de VS schepen zal begeleiden, maar dat stopt nu. Volgens Trump moet er een deal komen met Iran om die belangrijke straat van Hormuz te heropenen. En tot dan blijven de Amerikanen ook de Iraanse havens blokkeren. In Brazilië heeft een tiener 2 schoolmedewerkers doodgeschoten. Dat gebeurde in een school in Rio Branco, een stad in het Amazonegebied. Er raakten ook 2 mensen daarbij gewond. De vermoedelijke dader is een jongen van 13 en ook een leerling van de school. Hij gebruikte het wapen van zijn papa. Zowel de jongen als de vader zijn opgepakt. De overheid heeft daar nu door het geweld alle lessen op de openbare middelbare scholen voor 3 dagen opgeschort. In het voetbal heeft Arsenal zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Het won gisteravond met 1-0. 3-0 van Atletico Madrid nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of de titelverdediger Paris Saint-Germain. Hun halve finale wordt vanavond gespeeld. Wolken en regen wisselen elkaar vandaag wel af. Enkel in het westen blijft het meestal droog. Het is wel fris vandaag nog altijd bij temperaturen tot 14 graden. Morgen wordt het opnieuw droger en zonniger en dan halen we zo'n 15 graden.
0: Stressje voor iedereen in de auto, want wat doet die regen met de files, Hajo?
15: Dat valt de dik mee vanmorgen. Houden zo, zou ik zeggen. Ik ga het niet jinxen. In elk geval, naar Antwerpen zie ik nergens vertragingen van meer dan 20 minuten eigenlijk. Antwerpse ring richting Nederland, ook daar wel 20 minuten aanschuiven op het traject tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Naar Brussel alleen echt vertragen op de E40 vanuit Leuven. Dat is zo'n 20 minuten vanaf Berthem op de andere snelwegen, 10 minuten of minder. De binnenring rond Brussel is wel zoals altijd druk met 25 minuten vertraging tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En tot slot op de buitenring dan is het wat aanschuiven van Strombeek tot Wemmel. Dat komt door een ongeval.
16: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
0: Ben jij weer een ondeugend pianolied aan het schrijven voor een jarige?
17: Zeker wel, een heel bijzondere vrouw.
0: Ja, we gaan naar Overijse zo meteen.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: zometeen alles over die blijkbaar fantastische show van Tame Impala in de AFAS-Dome gisteravond. Maar eerst gaan we er de jarige bij halen. Welkom in de show en vooral geproficiatiseerd Marleen uit Overijssen.
1: Goedemorgen, Eva en Dries.
0: Hoe oud word jij vandaag, Marleen?
1: Ja, ik stap op tram 6 vandaag. Dus ik krijg een nieuwe voordeur.
0: Wauw, jij wordt 60 vandaag. Maar Marleen, ik ken jouw stem precies.
1: Ah, oké, zeg eens.
0: Ja, maar wacht. Zeg jij, familie, jij bent de mama van de Jos?
1: Ja, jawel, dat klopt, ja.
0: Maar de mama Jos, van Jos. Jos, zitten jij je familieleden hier gewoon schaamteloos in een etentoraat te duwen?
2: Ja, ik dacht we moeten even met mama vieren.
0: Maar ja, tuurlijk, tuurlijk. Marleen, 60, kom aan, hè.
3: Marleen, ik mag de mama van Jos misschien zeggen. Mevrouw, de mama van Jos. Nog één vraag. Hoe mag ik je aanspreken?
1: Zeg maar mama van Jos.
3: Oké, dat is heel
0: mama van Jos, wat ga je doen vandaag? Of moet ik daar...
1: Kaat eigenlijk ook, want ik heb nog een tweede dochter.
0: Ja, maar dat, dat wordt te lang voor het lied.
1: Dat wordt te lang, ja. Oké.
0: Maar wat ga je doen vandaag? Moet ik daar aan Jos vragen?
1: Dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik denk dat jullie dat beter aan Jos vragen. Er is mij gevraagd geweest dat ik deze namiddag vrij hou, dus ik heb dat gedaan. Oh. Ik weet alleen wel dat er asperges op het menu staan vanavond. Dus daar ben ik al heel blij mee.
0: Yes. Wat wil een vrouw van 60 nog meer? Ah, wel, graag een verjaardagslied live op de radio natuurlijk. Door Dries Leenaerts, hier gaan we. Marleen, mama van Jos.

0: vandaag de mama van de Jos.
1: Daar is dat niet medewerker, Jos.
0: De ontwapenende overijssenaar.
1: Maar dat ritme is er in de war.
0: Jos heeft het net verteld, die stripper is net besteld.

0: dat is even fantastisch als de energie van Jos die wij er elke dag mogen horen op de radio. Marleen, liefste Marleen, we hebben 3 cadeautjes voor jou. Jij kiest bijvoorbeeld voor deze.
1: Everybody sing along.
0: Where did you sleep last night? Ja, 60 jaar, ben je dan nog een girl? Ik weet het niet.
2: Ja, ik ga nog naar eentje verder.
0: Ja, dat is te depre. Dat matcht totaal niet met de energiebal die jij bent.
1: Amai!
2: Normaal, moeilijk, maar ik ga de muziekredacteur niet ontgoochelen en ik ga nog naar de volgende. Anders heeft hij die 3 liedjes voor niks gekozen.
0: Dus hij kent natuurlijk ons hele team van binnen en van buiten. Wil je graag nog iets zeggen tegen Leen, de muziekredacteur, mama van Jos?
2: Dat zij elke dag hele goede muziek voorziet. Hè. En dat mijn lievelingslied vandaag al op de radio is geweest. Dus
0: het
2: mijn
0: kan,
2: dag
0: niet,
2: kan niet meer.
0: Maar wacht, er komt mogelijk nog een lievelingslied, want dit is jouw cadeau, Marleen. Ja.
2: Perfect, super, oké.
0: Voilà.
2: Yes,
0: als je dan dat briefje van 50 euro in die slip van de stripper steekt straks, dat kan perfect op Waterloo van ABBA. Het gaat je goed, een fantastische verjaardag, mama van Jos vandaag.
2: Oké, dankjewel.
3: Ben jij ook deze week?
4: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
3: in de app van Studio Brussel.
4: Eva
3: en Dries.
4: Studio Brussel.
0: Ja, dat is daar een soort van bad van Obelix in Overijssel, hè? Maar van positiviteit. Nu snap ik Jos helemaal.

0: in mijn leven aan FOMO. Daar ga ik niet aan doen. Maar als jullie berichten blijven sturen over die show van Tame Impala en hoe geweldig die was, dan ga ik er wel last van krijgen. Zometeen The Less I Know, The Better en alles over Kevin Parker, zijn passage in Antwerpen. Build
1: my friend. Grasbop Metal Meeting. Het zwaarste weekend van de zomer van 18 tot 21 juni in Dessel. Met Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Knocked Loose, Volbeat, Bad Omens, Def Leppard, Sabaton, Megadeth, Electric Cowboy, Baby Metal en nog veel meer. Tickets en info, graspop.be, samen met Studio Brussel.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
4: Grando. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Slim naar Antwerpen presenteert...
9: De Wegwijzer.
8: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze Wegwijzer...
10: Met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
8: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
11: Medi-market.
12: Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Eva en Dries. Studio Brussel. Life is music.
15: Life is music.

0: vrijdag, hè?
1: I love her.
0: Echt waar, ze staat in ons land vrijdag. Ik denk dat dit de show is, dit jaar nu al, die op Ticketswap de hoogste punten bereikt. Want ik denk dat er 20.000 mensen nog op zoek zijn naar een ticket voor een hopeloos uitverkochte show van deze queen, Olivia Dingley.
2: Dit is de ochtend van Studio Brussel. Eva en Dries.
0: En het is echt het ene goede concert na het andere, want we hadden juist nog Rosalia in ons land. En nu stuurt Urshi uit Berlaar ons. Kunnen we het even over Tame Impala hebben, AUB? Ik bedoel, wauw. Oké, dank u. Wij proberen ons daar niet te veel op te focussen op wat wij gemist hebben door op tijd in ons bedje te moeten voor die ochtendshow. Maar gisteravond stond mijn grote held Kevin Parker. En jij begint hem ook wel te snappen, denk ik, van Tame Impala in de AFAS Dome.
3: Ja, door jou ben ik gigafan geworden van die man.
0: Dat was daar totaal uitverkocht. Tame Impala voor de geschiedenisboeken, zie ik Thibaut Christiaans aan hier tippen. Het was een heel laat concert, dus gelukkig dat we er niet bij waren. Mijn lief was thuis om 2 uur 's nachts. Oh, maar die stuurt ook net hoe fantastisch het wel was. Echt een complete lichtshow en in volle glorie die Tame Impala. Sarah uit Torhout, herinner je haar nog?
3: Ja.
0: Die heeft tickets gewonnen bij ons in deze show. En ze was zo sympathiek om een review te geven van de show.
4: Ik ben gisteravond naar de show van Tame Impala geweest. En die was echt geweldig. Een echt lichtspektakel, goede muziek en Kevin Parker als meesterentertainer natuurlijk. Ik heb één conclusie voor jullie. Altijd meedoen met Ticket Tuesday, want dat is enorm de moeite.
3: Je weet het dus. Volgende week Ticket Tuesday. Zeker meedoen, al is het voor Sarah uit Torhout blij te maken. Dan kan je weer gratis concerttickets winnen dinsdag. Maar eerst Tame Impala nog correct uitzwaaien.

0: I know the better. Yannick, het is bijna 8:30. OCMW's vragen opnieuw extra steun.
1: Ja, de federale regering heeft eerder dus eigenlijk al beslist dat mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. Maar daardoor stappen veel mensen nu naar het OCMW voor een leefloon. Maar tegelijk krijgen die OCMW's ook nieuwe regels opgelegd en ook bijkomende opdrachten. En dat wordt nu te veel, zeggen de steden en gemeenten. Er zijn dringend meer onthaalouders ook nodig, want er zijn er de laatste jaren steeds minder. De komende 3 jaar moeten er in de kinderopvang meer dan 11.000 plaatsen bijkomen, omdat veel baby's en peuters nu geen opvang vinden. Er wordt wel geïnvesteerd in extra plaatsen, ook bij die onthaalouders, maar het is moeilijk om mensen te vinden die de job willen doen. En het is bewolkt met regen vandaag, met ook in het westen nog wel droge periode en fris 14 graden.
0: Dank je.
2: Studio Brussel.
3: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
0: Gisteravond droevig nieuws. Gisteren kregen we te horen dat we afscheid moeten nemen van Hans Otte. Een naam die voor velen van jullie mooie televisie- en radiomomenten oproept. Hans Otte was een televisiemaker, presentator en radiostem. En dit geeft je misschien licht kippenvel. Ook hier op Studio Brussel heeft hij zijn stempel gedrukt met iconische radio. Zoals onder andere Commissaris O.
4: Commissaris O. Ik ben de commissaris en ik klink terug. Het jaar 011 ging heel erg vlug, heel erg vlug. Een burgemeester met een oude snoeper, officieel de torenpoeper, de torenpoeper. Bart de Wever trok zich terug, de strik...
5: Hoe klein?
4: De strik...
5: De kans.
4: De strik ging door achter zijn rug. De strik
5: op het welslagen van mijn opdracht is...
4: Commissaris O.
6: We lezen overal warme woorden en mooie herinneringen aan Hans, over Hans. En dat programma Commissaris O, dat we zo net hoorden, dat is een programma dat bij velen van jullie ook ongetwijfeld is blijven hangen. Veel luisteraars sturen ons vanmorgen ook in de app berichten.
0: Ja, Sonja uit Meeuwen-Gruitrode stuurt onder andere, ik ken hem, Hans. Ik heb heel veel plezierige radiomomenten van hem kunnen onthouden. Peter uit Gent stuurt, na het Leugenpaleis was Commissaris O het beste wat ooit te horen was op Studio Brussel. Carina uit Aalter, Commissaris O, zijn beste programma. Een oprechte deelneming voor zijn familie en vrienden. En Gert uit Herenthout, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Annalda.
0: Ja, jij stuurt ook dat je heel veel hebt geluisterd, heel graag hebt geluisterd naar Hans Otte. Hoe kwam dat nieuws bij jou binnen vandaag of gisteravond?
7: Ja, ik was wel geschrokken zoals de meeste mensen, denk ik. Ja, gewoon allereerst omdat het Hans Otte is een mediafiguur, een gezicht. We hebben hem wel een tijdje van het beeldscherm gemist, maar toch wel iemand die je buiten een stem op de radio ook een gezicht kan opplakken. Ja, vooral ook, het is iemand van mijn generatie, 50-plussen dan, en dat hakt er toch wel even in als je, ja, je weet natuurlijk niet de exacte reden, maar het maakt totaal niet uit. Is overleden en hoe het dan ook gebeurt, daar sta je natuurlijk wel bij stil.
0: Ja, dat snap ik. Denk je spontaan terug aan een bepaald moment of programma met Hans Otte?
7: Ja, uiteraard. Commissaris O was ook een legendarisch programma.
8: Amai, wat een keuze! Zegt Donald, een Dovi keuken. Is dat wel voor iedereen?
9: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open 1 mei.

0: op die je dan om de tuin probeerde te leiden. Dat was ook een beetje Hans zijn tactiek. Met mensen bellen en dan is proberen om... hij kon dat ook enorm goed improviseren met zijn commissaris stem en attitude. Je zou misschien als luisteraar of als persoon die opgebeld werd niet onmiddellijk weten dat het om een echte commissaris gaat. Maar ja, hij was ook wel heel hilarisch en hij durfde ook. Hij had wel de durf om ook de draak te steken met persoonlijkheden in de politiek bijvoorbeeld, ja.
1: Ja, dankjewel Gert voor deze hele fijne warme radioherinneringen die jij net met heel veel luisteraars deelt.
2: Ik zag gisteren nog beelden van de Verraders, het programma waar ik hem het laatst bezig zag, met onder andere ook Joris Brijs. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij hebt hem daar eigenlijk op korte tijd goed leren kennen.
3: Ja, dat is een heel korte tijd, dus 7 dagen of zo, dat je elkaar heel intensief leert kennen. En hij was super geniaal. We hebben net ook gehoord in de mediafiguur Hans Otto, maar ik kan ook echt wel bevestigen. Ik vind het echt een eer om hem gekend te hebben als mens ook. Ook al is het maar heel kort, maar dat is iemand die je op 24 uur in je hart sluit. Dat is iemand die je kent. Er zijn sommige mensen die je bij een begroeting aankijken in je ogen, waarbij je al een bepaalde liefde voelt en warmte, die pakt je vast en dat is zo ineens, die zit in je hart. En dat is wat er met Hans Otte gebeurd is bij heel veel mensen. De verslagenheid in die groep van de mensen die de Verraders hebben gedaan met Hans Otte is bijvoorbeeld ook heel, heel groot. Bij iedereen die hem gekend heeft, veel goede moed aan familie en vrienden ook. Ja, Hans was ook de lijm bijvoorbeeld in die groep. Was iemand die ons in zijn hotel in Antwerpen ook heeft uitgenodigd. Zo warm. Ja, ik kan er alleen maar goede woorden aan vastplakken aan Hans. Want dat was gewoon oprecht een hele, hele goede mens. Dus dat is een groot verlies. Niet alleen als mediafiguur, maar vooral als mens.
1: Dankjewel voor deze mooie woorden over Hans. Hier ook bij ons op de radio, Joris.

0: What You Want, Angèle, samen met Justice. We hebben nog Kendrick Lamar. En dan alles over de concertfilm van Billie Eilish, die sinds vandaag in de zalen is en die blijkbaar niet alleen in 3D volledig gefilmd zou zijn, maar ook zeer spectaculair is. Dat is voor zometeen.
1: Bazaar is helemaal terug. En hoe? Ze brengen hun nieuwe album en alle hits op 9 en 10 mei naar de Lotto Arena

0: van Bazaar live. Samen met Studio Brussel.
1: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.

0: in hip-hop history. Kendrick Lamar met Humble. 8:15 op woensdag 6 mei. Leuk dat je luistert.
1: Dit is de ochtend van Studio Brussel. Eva en Dries.
0: Vanaf vandaag is er een nieuwe film over Billie Eilish in de cinema. Een concertfilm van haar Hit Me Hard and Soft Tour. En dat is specialer dan je denkt, want het is in 3D. En het is een film gemaakt door... Ja, de regisseur van The Titanic door James Cameron. We hebben hier bij ons de grootste Billie Eilish-fan die wij persoonlijk kennen. En dat is collega bij M&M, Iman Boudadi. Welkom.
2: Hi. Hey, goedemorgen.
0: Jij bent zomaar even naar de wereldpremière van die film in London geweest.
2: Yes, I did.
0: Wat is er zo speciaal aan die concertfilm?
2: Ja, het is zo niet echt een documentaire. Het is niet echt een concertfilm. Het is eigenlijk gewoon een ervaring daartussen. Het super nice is inderdaad dat 3D-aspect en dat het ook gefilmd is met 3D-camera's, dus dat het sowieso altijd al de bedoeling was om het in 3D te doen, wat dat gewoon de concertervaring naar een hoger niveau tilt. Mensen die haar tour hebben gezien, zoals ik heb gedaan in Amsterdam, die worden gewoon meteen teruggecatapulteerd. En het leuke is, dat scherm is zo groot, je hebt die 3D-brillen aan, en het is alsof dat je eigenlijk echt door een raam terug naar het concert aan het kijken bent. Zo goed is die kwaliteit daarvan.
3: En waar zit je ergens? Zit je in het publiek als kijker, of zit je eerder in... Op het podium bij Billie?
2: Overal, overal. En dat is wel echt het coole. Het wordt gefilmd vanuit het publiek, het wordt gefilmd van op het podium. Want Billie Eilish heeft zo'n 360-podium gehad met haar afgelopen tour. Ah. Dus dat wil zeggen dat hij ook heeft rondgehuppeld. En het publiek kon dus aan alle kanten van het podium staan. Dus ik kon soms met haar rug naar u staan, maar ook gewoon echt dicht bij u. En dat is het leuke, vooral voor mensen die zo wat kleiner zijn. Want no matter wanneer dat je toekwam om die te gaan kijken, je stond sowieso op max de 15e rij. Dus ik heb die eigenlijk van heel dichtbij gezien, maar door die concertfilm heb ik die van nog dichterbij bijna kunnen voelen. En we zien ook hoeken van haar tour dat je niet kunt zien als je bent gaan kijken naar de concertreeks. Want bijvoorbeeld, ze komt op in zo'n heel groot... een groot kader gemaakt van staal in een kubusvorm. En ook daarin hebben ze camera's gezet, zodat je eigenlijk de allerlaatste milliseconden voordat het publiek haar ziet, dat je haar toch even ziet in haar stress en in haar excitement, vooral voordat ze opkomt.
0: Ja, en je ziet ook heel veel behind the scenes, hè? Je ziet haar na de show. Ik zag zelfs dat ze een puppyruimte heeft.
2: Ja.
0: Tijdens haar... Leg dat eens even uit.
2: Ja, Billie is super begaan met de dierenrechten en met het klimaat bijvoorbeeld. En dat zie je ook wel in de behind the scenes. Die heeft inderdaad een puppyruimte voor iedereen op haar tour. Dus dat wil zeggen dat hij heeft contact gehad met allemaal shelters, met de adoptiecentra voor honden. En dan vraagt hij of hij een paar puppies mag hebben bij haar backstage. En heel vaak is het al gebeurd dat het entourage zo verliefd wordt op een puppy dat hij dat adopteren. En zo zitten sommige mensen ook al zo met 8 puppies thuis bijna.
0: Alright. Ja. Zelf ben ik grote fan van Billie Eilish. Is deze concertfilm een aanrader om echt in de cinema te gaan kijken of niet?
2: Ik vind van wel. Ik vind het bijna jammer dat mijn tv geen 3D optie heeft, omdat moest die thuis uitkomen, dan zou ik daar echt elke avond naar kijken. Het is echt gewoon zot. Soms denk je van, allee, waarom zit er nu iemand in de cinema zo met een lampje te zwaaien, maar dan denk je, ah ja, nee, wacht. Dat is iemand in het publiek dat ze zo hebben gefilmd, alsof dat echt voor u gebeurt.
0: Ah ja, echt.
3: Oh.
2: Dus daarmee, ik vind, zet u ergens waar dat het scherm u volledig opslorpt. Dus ga niet te ver van achter zitten. Zorg echt dat je goed dichtbij staat. En wat dat Billie Eilish ook al heeft opgeroepen is, als je gaat kijken, geneer je nu. Ze zei, sorry aan de cinema uitbaters. Ga gewoon naar voren, ga gaan dansen, maak plezier, zing mee. Het is een hele ervaring. Het is de bedoeling om dat echt in de cinema als groep te gaan kijken.
0: Oké, dus een concertfilm die, zoals Billie Eilish belooft in de trailer, echt wel de grenzen van concertfilms verlegt, ja, als ik jou zo hoor. Sinds vanaf vanavond dus in de zalen. Dankjewel, Iman.
1: Hey Belgium, it's Billie Eilish, and you are listening to Studio Brussels. Life is music. Life is...

0: Wauw, we zijn die dag hier met volle voeten vooruit begonnen.
1: En met volle mond, zo te horen.
0: En volle mond ook, pardon. Woensdag 6 mei, mooie woorden gehoord over Hans Otte zo net. Teruggeblikt op die Bazaar Showcase, dat ga je ook nog horen heel de dag hier op Studio Brussel. En de wekker is geraden. Het was...
1: Bart Appeltans.
0: Yes. Yay. Bart Appeltans uit Herkenstad. En die Hanna uit Houthel-Helchteren is met jou 7500 euro gaan lopen. Maar morgen nieuwe

0: oefent dan je akkoordjes?
1: Zeker, ik ben nu aan het oefenen.
0: Voilà, morgen zijn we terug. Veel plezier met Joris Brijs.
2: Smartfoto.be.
3: Hier, mama. Speciaal voor u.
0: Oh, dat had je echt niet moeten.
4: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
3: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
4: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
3: Oei.
4: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
5: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan Balje stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
4: Abdij
5: glimlachten ze terug. En een week later aan
4: Buil
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
4: ULB.
5: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
4: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
8: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
7: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy. Bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Goedemorgen, het is 9 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Met Janne Kaart.
14: Binnen 10 dagen wil Bpost alle pakjes achterstand wegwerken. De wekenlange staking bij Bpost zou het bedrijf €15 miljoen gekost hebben. Dat is een schatting. Dat komt onder meer door extra kosten die Bpost heeft door de achterstand van brieven en pakjes. Heel wat postbodes staakten wekenlang tegen de verschuiving van de werkuren van 's ochtends naar later op de dag om meer pakjes te kunnen bezorgen. En Bpost legt uit wat de schade nu inhoudt.
15: Bijvoorbeeld de verloren inkomsten, hè, omdat we natuurlijk minder post en pakjes hebben kunnen betalen. Ook de boetes bijvoorbeeld door tekortkomingen in onze dienstverlening. En ook de bijkomende kosten natuurlijk die we moeten maken om de grote achterstanden momenteel weg te werken. We schatten dat dat toch nog een tiental dagen zal duren.
14: In Vlaanderen is de achterstand wel zo goed als volledig weggewerkt. Sinds maandag wordt er ook geen enkel postsorteercentrum nog geblokkeerd. Maar een echt akkoord is er nog altijd niet. Vandaag zitten de vakbonden en de directie wel opnieuw samen. OCMW's vragen extra geld om te kunnen blijven helpen. Want de federale regering die heeft eerder beslist dat mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En daardoor stappen veel mensen nu naar het OCMW voor een leefloon. Tegelijk krijgen de OCMW's nieuwe regels en ook bijkomende opdrachten opgelegd. Ze hebben het dus moeilijk en ze vragen dan ook extra steun en geld, zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
16: Er zijn sinds begin van dit jaar al duizenden mensen bij het OCMW komen extra aankloppen door deze maatregel. Nu, op zich staan wij nog altijd achter deze maatregel, maar we moeten hem natuurlijk goed kunnen uitvoeren. En vandaar dat wij aan de federale minister vragen om geen bijkomende druk op de OCMW's te zetten, geen nieuwe maatregelen in te voeren en ook te zorgen voor een goede financiële compensatie van de OCMW's.
14: De dader van de dodelijke aanrijding eergisteren in Leipzig in Duitsland wordt geplaatst in een psychiatrische instelling. De man, een Duitser van 33, reed met zijn auto aan een hoge snelheid verschillende mensen aan in het centrum van Leipzig en daarbij vielen 2 doden. Mogelijk ging het ook op een man op straat. Tot eind april verbleef de man eigenlijk al in een instelling, maar toen zouden er geen redenen zijn geweest om hem daar te houden. Wolken en regen wisselen elkaar vandaag af. Enkel in het westen blijft het meestal droog. Het is wel fris bij temperaturen tot 14 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger bij zo'n 15 graden dan.
6: Bij Profel Ramen en Deuren is uw huis heilig. Dat is een glasheldere belofte.
10: Studio.
11: Studio Brussel.
13: Joris Brijs.
17: Vroedvrouwen, meld u aan in de app. Jullie kiezen de platen deze week. Ik kies ze voorlopig nog even zelf. Nu Arctic Monkeys. Goedemorgen.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

Born in the USA, Bruce Springsteen is er de laatste tijd misschien niet helemaal even trots meer op zijn geboorteland. We schudden nu de hand met Camille Yembe. Fijne kennismaking met een artiest, een Belgische artiest die haar debuutplaat gaat uitbrengen.

0: My Love, Florence and the Machine. Zometeen is het aan de vroedvrouwen om de muziek te kiezen.
1: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red Prime tomaten.
5: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Studio Brussel. Hi, this is Chris from the band Coldplay. Like.

0: Vlak van Coldplay, goedemorgen. Gisteren was het internationale dag van de vroedvrouw.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Maar waarom er geen hele week van maken op de radio? De vroedvrouwen kiezen de platen deze week. Dag Anneleen.
3: Goedemorgen.
0: Anneleen, spreken wij hier deze week over de mooiste job ter wereld?
3: Ja, definitely.
0: Ik hoef niet te vragen wat het zo speciaal maakt, want ja, het gaat tenslotte om het grootste wonder in een mensenleven. Nogal logisch dat dat speciaal is. Maar omschrijf het gevoel eens om erbij te mogen te zijn.
3: Oh, dat is echt een voorrecht. Hè. Ik ben uit de Kempen afkomstig en ik ben verhuisd naar Oostende om daar vroedvrouw te zijn op wat het mooiste verloskamer van het land was. Ze bestaan jammer genoeg niet meer. Onder watergeboorte. En je vergeet nooit al die geboorten. En elke keer opnieuw, hoeveel dat je er ook doet, staat je daar met tranen in je ogen en beseft van wauw, wat een voorrecht dat je dit mocht doen elke keer opnieuw.
0: Ja.
3: Op het mooiste moment van mensen hun leven erbij zijn. En dat ook kunnen begeleiden op een goede manier. Mensen in hun kracht zetten. Dat is fantastisch mooi. Hè?
0: Wat is de grootste uitdaging bij zo'n geboorte?
3: Goh, ik denk de grootste uitdaging vanuit mijn perspectief is geduld hebben. En vertrouwen dat het meestal de natuur het heel goed weet hoe dat moet.
0: Ja.
3: En hoe meer dat je gaat ingrijpen, hoe meer pathologie dat je veroorzaakt. Dus het is ook wel echt je verstand gebruiken, observeren en dan geduld hebben.
0: En het dan ook nog eens op de goede manier overbrengen naar de mama, de toekomstige mama die het allemaal moet doen. Hè?
3: Ja, inderdaad. En heel veel vertrouwen geven. Hè? Want er zijn vaak mama's die wel wat angstig worden. En dan door uw rol als vroedvrouw kun je erbij staan en zeggen van het is allemaal oké, you can do this.
0: Wat een mooie job.
3: Is elke keer heel mooi. Ja.
0: Wat een mooie job, maar je bent ermee gestopt. Je bent op dit moment geen vroedvrouw meer, officieel.
3: Nee. Ik werk niet meer als vroedvrouw, nee. Ja. Maar dat blijft wel een stuk van wie dat je bent en uw identiteit.
0: Tuurlijk, tot het einde, denk ik. Nu doe je iets helemaal anders, of helemaal anders. Je zit nog natuurlijk in dezelfde kringen als medeoprichter van Boven de Wolken. Wat doen jullie precies bij Boven de Wolken?
3: Oh, geven mensen een eerste en laatste mooie herinnering aan hun kindje wanneer dat ze afscheid moeten nemen. En dat gaat op vandaag, we bestaan nu 10 jaar, 8708 kindjes hebben we gefotografeerd. En dat is eigenlijk ook vanuit die job als vroedvrouw. Hè, want je hoort, hè, als je mensen vragen, hey, wat is je job? Hè, dan zeg je, ik ben vroedvrouw. En dan is het altijd van, oh, zo mooi en zo tof. En dan denk ik altijd van, meestal wel, maar we staan eigenlijk als vroedvrouw heel dicht bij het begin van het leven, maar jammer genoeg ook heel dicht bij het einde van het leven. En soms vallen die twee samen. En ook daar is een heel essentieel deel van onze job om ook die mensen goed te begeleiden als je een overleden kindje op de wereld moet zetten. Wat dat heel zwaar is voor de ouders uiteraard, maar ook voor ons als zorgverleners. En vanuit die ervaringen op de verloskamer in Oostende en zoveel, ja, als je daar getuige van bent, voelt je van dit is het ergste wat een mens kan meemaken. Hè? Je kind afscheid moeten nemen van je kindje. En vanuit dat gevoel van we moeten meer doen. We moeten hier niet alleen dat goed begeleiden, maar die mensen hebben recht op mooie herinneringen. En nu, ja, met onze VZW en onze meer dan 300 fantastische vrijwilligers gaan we elke dag op pad in België om die momenten vast te leggen en die mooie foto's te geven aan ouders die afscheid moeten nemen van hun kindje.
0: Dan sta je daar plots aan de heel andere kant, het verdriet, op een moment waar eigenlijk normaal gezien geluk bij hoort. Hoe leer je daarmee omgaan, om de juiste dingen te zeggen of om de juiste dingen te doen, want er bestaat geen handboek voor, hè?
3: Nee, jammer genoeg niet. Dat is iets dat ook voor mijn gevoel veel meer in de opleidingen aan bod moet komen. Want ik zeg het, dat is een heel essentieel onderdeel van de job van vroedvrouw zijn ook. Hoe doe je dat? En eigenlijk komt het dan heel vaak neer op menselijk zijn en uw empathie, empathisch vermogen en aanvoelen wat je kunt en moogt zeggen tegen mensen.
0: Ja.
3: Ook durven die proficiat zeggen. Want als er één ding is dat ik nu na die meer dan 8000 babytjes heb geleerd van ouders, is die vroedvrouw, die zorgverlener die aan je bed staat op dat moment, dat is iets dat je nooit vergeet. En alles wat die doen is zo belangrijk. En dus ja, dat is iets dat je met vallen en opstaan moet leren. En ook dat we onze jonge vroedvrouwen moeten mee inpakken. Ja. Van, hé, dat is ook zo belangrijk. Doe dat goed. Leert. Luistert naar de mensen. Staat erbij met je hart open. En dat is ja, superbelangrijk.
0: Ja. En dat is iets wat we misschien in heel het leven moeten doortrekken, wat ik je net hoor zeggen. Ja. Menselijk blijven, naar elkaar toe.
3: Ja.
0: Respect voor je werk, Annelien, echt waar. Mag ik je een plaatcadeau doen?
3: Ja, het is iets dat misschien niet per se past bij wat wij doen met Boven de Wolken. Mm-hmm. Maar het is wel een liedje dat ik heel vaak opzet als ik een reportage gedaan heb. Om even de ziel uit mijn lijf te roepen, zingen. Dat is ILO met Mr. Blue Sky.
0: Oké. Ik ga hem spelen. In de voormiddag klinkt hij nog altijd net iets beter. Mr. Blue Sky van ILO. Annelien, merci voor de plaat en voor het werk daar. Fijne woensdag verder.
3: Merci.
0: Bye bye.
2: Ben jij deze week een van de collega's?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
4: Good morning. Deze morgen.

0: zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 €.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 € voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Studio Brussel, live.

0: Jackie Down the Line. Fontaine's DC. Post Malone loopt in circles zometeen.
1: Extrema Outdoor, 22, 23 en 24 mei in Houthalen Helchteren. Met Koos, Artbat, Marco Carola, Adam Beyer, Mahmoud Orhan, Vegassi, Holy Priest, Clapton, Led Faki en nog meer dan 150 andere artiesten. Tickets en info, extrema.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
4: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
4: Een beter cadeau-idee? Check smartphoto.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
8: Amai, het is echt eenvoudig.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Sinds ze bij Stone alles in eigen beheer doen, zelf alle touwtjes in handen genomen hebben, klinken ze nog ruiger. Nog beter vind ik ook. In de AB werd het bewijs geleverd pas nog. Dit is Autonomy van Stone.

Where's My Mind van Pixies. Deze zomer ook op de line-up van Rock Werchter terug te vinden, Pixies. Bedankt, Sam. Zometeen nog eens om 10 uur in de Prince platenbak. Dit is Blue Eye.

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Ah, eindelijk een aannemer gevonden die plaats heeft in 2028. Een wat nu moment? Bij Artstone geven we helder advies voor je oprit en terras. En we brengen je in contact met een betrouwbare tuinaannemer. Kom langs in een van onze showrooms.
4: Artstone.
3: Zo steengoed voelt buiten.
5: Fantasia Festival.
6: Op zaterdag 11 juli in Hammezoggen.
5: Met Omdat Het Kan en Average Rock.
6: Andro Nerik, Lil Kleine, Poef, André Hazes,
5: Koen,
6: Mark WDK en guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
5: Tickets via fantasiafestival.be.
6: Samen met M&M.
7: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
9: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
10: Ekili met QUI en LL.
9: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
13: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
13: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
13: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
14: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
15: Peugeot.
16: Studio Brussel.
17: Goedemorgen, het is 10 uur.
18: VRT Nieuws.
17: Janneke Aerts.
19: Binnen 10 dagen wil Bpost alle pakjesachterstand wegwerken. De wekenlange staking bij Bpost zou het bedrijf nu al 15 miljoen euro gekost hebben. En dat is nog maar een schatting. Dat komt onder meer door de extra kosten die Bpost heeft, dus door de achterstand van brieven en pakjes. Heel wat postboden staakten wekenlang tegen de verschuiving van hun werkuren van 's ochtends naar later op de dag om meer pakjes te kunnen bezorgen. Bpost legt uit wat de schade inhoudt.
20: Bijvoorbeeld de verloren inkomsten, hè, omdat we natuurlijk minder post en pakjes hebben kunnen betalen. Ook de boetes bijvoorbeeld door tekortkomingen in onze dienstverlening. En ook de bijkomende kosten natuurlijk die we moeten maken om de grote achterstanden momenteel weg te werken. We schatten dat dat toch nog een 10 dagen zal duren.
19: In Vlaanderen is die achterstand wel zo goed als weggewerkt. Sinds maandag wordt ook nog geen enkel postsorteercentrum geblokkeerd. Maar een echt akkoord is er nog altijd niet. Vandaag zitten de vakbonden en de directie opnieuw samen. De verplichte sluiting 's nachts van bars, winkel en bordelen in de Brabantwijk in Schaarbeek lijkt na een maand al resultaten op te leveren. Er zijn minder diefstallen met geweld, minder zwerfvuil en er is ook meer rust op straat. Dat zegt de waarnemend burgemeester van Schaarbeek. Sinds begin deze maand moeten handelszaken tussen 1 en 6 uur 's nachts sluiten en de meeste zaken doen dat ook. Voorlopig lijkt dat dus ook positief te zijn. Vlaamse vissers die veel inkomsten verliezen, krijgen binnenkort financiële steun. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en ook de brandstofprijzen sterk gestegen. Veel vissers hebben dan ook het moeilijk, vertelt Vlaams minister van zeevisserij Hilde Krivits.
21: Als je gaat vissen op zee, dan verbruik je heel veel energie. Dat is niet alleen brandstof, maar ook koelinstallaties, de verlichting, het feit dat je moet leven aan boord. dat wordt een pak duurder. En we zien dat heel veel vissers hun inkomsten op dit moment heel aanzienlijk zien dalen. En dus voor die vissers die een inkomen met meer dan 1/3 zien dalen, voorzien we tijdelijke ondersteuning.
19: Dit jaar trekt de minister daar maximaal 3 miljoen euro voor uit. De maatregel komt er nadat de Europese Commissie steun aan vissers had mogelijk gemaakt. Wolken en regen wisselen elkaar vandaag af. Enkel in het westen blijft het meestal droog bij temperaturen tot 14 graden. Morgen wordt het opnieuw droger en zonniger bij 15 graden.
3: Oprit en terras op jouw maat. Artstone. Zo steengoed voelt buiten. Studio Brussel.
2: Joris Brijs.
15: Goedemorgen, het favoriete Belgische woord komt zometeen dubbel aan bod. Allee, allee. Eerst Little Red Corvette van Prince.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

0: Little Red Corvette van Prince. Wat heeft een Belgisch WK-lied allemaal nodig?
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Sylvie Kreusch en Romeo Elvis mochten zich die vraag stellen bij het maken van Allez Allez. Officieel heet dat nummer Kiss the Grass. Er moeten typisch Belgische dingen in zitten, denk ik. Allez Allez, dat is dat al op zich. Dat is heel Belgisch. Je hoort ook Union Fait la Force passeren in het nummer. En het is misschien niet direct een meezingbaar voetbal-anthem waar je op gaat meebrullen op de pleinen deze zomer als de Belgen spelen op het WK. Maar het heeft wel iets mysterieus en er zit ook wel een spanningsboog in het nummer. Fijn nummer van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Alleen al die combo van die twee maakt het interessant.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio

0: Cash en Romeo Elvis. Kiss the Grass.
1: Hallo, ik ben Sophie Kreus.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

0: Marlita, morgen Songbazaar gisteren hier bij ons. Morgen is intussen vandaag geworden. En ik kan je zo meteen een stukje uit die showcase met Bazaar laten horen.
1: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
2: Keuken. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo.
4: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy. Bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

0: Hoe het gisteravond op de showcase met Bazaar was, ik probeer het te omschrijven.
1: De Studio Brussel Showcase.
2: De Studio Brussel Showcase
1: met Bazaar.
0: Wel, het klonk groot, bombastisch bij momenten. En dat allemaal in een mini-zaaltje. Ze hebben dus bewezen dat ze klaar zijn voor die twee shows in de Lotto Arena komend weekend. En dan zal het spektakel er nog meer van afdruipen. Met visueel ook van alles erop en eraan in die arena. Maar het was toch uniek om Bazaar nog eens zo intiem te zien. En de nummers van de nieuwe plaat die vragen ook ergens wel om wat intimiteit. Ze speelden dus veel nieuwe muziek van op Exit. Goeie plaat gemaakt, maar Bazaar is en blijft Bazaar. De grote kanonnen van nummers die zaten achteraan de set. Met Anders, Goud, Begin opnieuw en Denk maar niet dat morgen allemaal op elkaar gepakt. Voor een slot dat op een oudejaarsvuurwerk leek. Luister mee naar Denk maar niet aan morgen. Gisteravond live op de showcase.
2: De Studio Brussel Showcase.
1: De Studio Brussel Showcase met Bazaar.

Somber en Homewrecker. Voor Joost Klein moet er toch echt een leven zijn voor en na Coachella. Hij heeft daar de wereld de hand geschud met zijn extreem specifieke en unieke muziek. Dit is Coachella.

0: forget the world.
1: Chasing Cars, Snow Patrol, 20 jaar oud al. En toch raakt het nog elke keer. Een band met als naam een sterrenstelsel. Zometeen op de radio. On the nights
2: you feel outnumbered. Dermot Kennedy komt terug naar België. Op 21 mei live in Vorst Nationaal. Een krachtige stem en onvergetelijke songs. Hoor zijn nieuwste tracks en al zijn grootste hits één avond lang. Tickets en info, livenation.be. Dermot Kennedy live. Samen met Studio Brussel.
3: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

en 83 Midnight City. De police zit ons achterna zonder kans op een boete. Het gaat alleen maar plezier in de oren opleveren als je blijft luisteren. Manche toe van Wet Like eerst nog.

0: Every Breath You Take van de Police. Ik heb horen waaien dat er zo meteen nog een paar Pukkelpop-namen uit de lucht vallen. Ik zal je op de hoogte houden. Om je gezellig en met Feel Good naar 11 uur te brengen zitten. Ook Vampire Weekend en Jungle erin.
1: Guys, we're Jungle, and you are tuned into our favorite radio station, Studio Brussels. Life is music.

0: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
2: Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
2: Ah, Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
4: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
4: Een beter cadeau-idee? Check smartphoto.be.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: 11 uur, goedemorgen.
9: VRT Nieuws.
8: Janneke Aert.
10: Het parket wil twee Joonse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Vorig jaar voerde de politie enkele huiszoekingen uit in de Joodse buurt in Antwerpen in een onderzoek naar rituele besnijdenissen. Speurders namen onder meer messen in beslag en lijsten van Joodse kinderen die recent besneed waren. Het parket wil de twee nu laten vervolgen voor opzettelijke slagen en verwondingen tegen minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. De zaak moet nog wel voor de raadkamer komen en die moet nu beslissen of er effectief een rechtszaak komt. Vlaamse vissers die veel inkomsten verliezen, die krijgen binnenkort financiële steun. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en ook de brandstofprijzen sterk gestegen. Veel vissers hebben het dan ook moeilijk verteld, Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Krevits.
11: De Iran-crisis zorgt ervoor dat de kostenstructuur voor onze vissers aan het exploderen is. Vandaar dat we met de Vlaamse regering beslist hebben om toch steun te verlenen en ervoor te zorgen dat onze vissers blijven uitvaren om te zorgen voor verse vis op ons bord. Het moet hier een echt grote inkomstendaling zien met meer dan 1/3.
10: Het gaat dit jaar om maximaal 3 miljoen euro. De Europese Unie betaalt het grootste deel daarvan. De rest komt van Vlaanderen. De Duitse politie heeft vanmorgen huiszoekingen gedaan bij leden van twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om 36 verdachten in heel Duitsland. De organisaties zijn zeer gewelddadig en hebben ook al eerder te maken gekregen met de Duitse veiligheidsdiensten. Ze worden ook beschouwd als terreurorganisaties. Zo wilden ze aanslagen plegen op opvangcentra voor asielzoekers. Er is voorlopig nog geen sprake van arrestatie. Wolken en regen wisselen elkaar nog altijd af en dat zal ook in de loop van de dag nog zo zijn. Enkel in het westen van het land blijft het meestal droog, maar het is wel fris bij temperaturen tot 14 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger bij zo'n 15 graden dan.
7: Studio Brussel.
0: Joris Brijs.
8: Goedemorgen, stap maar in. We zijn een uurtje onderweg met bestemming middag en ook met festivalnieuws. Zometeen na Arcade Fire.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Rebellion Lies Arcade Fire. We zijn begin mei en de affiche van Pukkelpop wordt nog wat aangevuld. Studio Brussel. De festivalzender. 14 nieuwe namen voor het tweede deel van de festivalzomer en voor het uitverkochte Pukkelpop. Twee Belgische namen die in het oog springen. Kids with Buns, Amber en Marie, die de winnaars van de nieuwe lichting, die zeker zijn van een plaatje op Pukkelpop. En ook Cella Sue mag een bus inleggen richting Kiewit in augustus. En die bus mag gerust wat groter zijn dit jaar, want ze komt samen met The Gallants, waar ze begin dit jaar een album mee uitbracht. Op zaterdag 22 augustus hoor je Move In van Cella Sue en The Gallants op Pukkelpop. Pop.

You Make My Dreams van Alan Oates. Guardians of the Galaxy komt hier al binnen in de app van Studio Brussel. Daar werd het ook voor gebruikt, zeker dit nummer. Vorige week speelde deze band in de Botaniek in Brussel. Baloo Brigada, een broederschap dat catchy muziek maakt.

0: Pee-wee Harry Styles, Oscar and the Wolf, up next.
1: Simple Plan viert zijn 25ste verjaardag met de Bigger Than You Think Tour. De pop-punk-iconen maken er een stevig feestje van op 5 oktober in Fort Nationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. Simple Plan Live. Samen met Studio Brussel.
2: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hekjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Studio Brussel. Life is music.
8: Dit is Oscar en de Wolf. En je luistert naar Studio Brussel.

Olivia Rodrigo neemt een klein beetje afstand van de pop-punk waar ze zo groot mee werd, of toch in dit nieuwe nummer. De vergelijking met Lana Del Rey of misschien nog meer Taylor Swift gaat hier wel op. Dit is Drop Dead, Olivia Rodrigo.

Gio is een gras aan het maaien. En blijkbaar is Glue van Bicep ideaal als soundtrack. Het is iets over 11:30. Het drukste van de voormiddag zit er misschien al op. Het is nu nog even uitbollen tot de middaglunch. En ook daar bestaat een gepaste soundtrack voor. Jesus, etc. van Wilco.

0: Sometime Around Midnight, Alice May, uitgegroeid tot een favoriet vanuit het programma. Ik vraag het aan op veerte 1 en nu de nummer 1 in onze afrekening.
1: Zeg Fiek, doet die oorstoppen eens uit en kom dan tafel.
2: Ja, maar ik ben aan het voorbereiden op de festival!
1: Dat is pas over 4 maanden en stop met zo te roepen alstublieft.
2: Oké, we gaan weten!
3: Ben jij ook nu al bezig met de zomerfestivals? Dan is het Gouden Festivalbandje iets voor jou. Studio Brussel stuurt jou deze zomer elk weekend naar een festival. Schrijf je nog snel in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En win het Gouden Festivalbandje.
4: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
5: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
6: Oei, oei, oei.
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, ik ben een meld.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
9: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
10: Amai, dat wordt vlammen.
9: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
11: Nu bij Maxizo.
12: Hallo!
11: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
13: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
14: Love to see you shine.
15: Mannekes!
16: Kompie!
15: Ik voel me de max.
16: Wij ook!
17: Altijd als we in de gamma zijn.
16: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
17: Oh my god!
15: Ziet die nieuw pottengamma superieur verf?
16: Die zijn nog verbeterd, hè?
17: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
16: Geven ze korting?
15: 30% op alle verf.
17: Dan pak ik 10 potten mee.
15: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
17: Ja, ja.
18: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
15: Gamma, jouw verfexpert.
19: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

je zaterdagavond nog geen plannen. De show van Mitski en Vorst is nog niet uitverkocht. Als je het woord uniek mag gebruiken, dan doe je dat best bij Mitski. Dit is My Love, Mine, All Mine.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano, vanavond op VRT1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
9: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy? Bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer die uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Een hele goede middag. Het is 12 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Hier is Stijn de Vaart.
7: Het parket wil 2 Joodse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Vorig jaar voerde de politie enkele huiszoekingen uit in de Joodse buurt in Antwerpen in een onderzoek naar rituele besnijdenissen. Speurders namen onder meer messen in beslag en lijsten van Joodse kinderen die recent besneden waren. Het parket wil nu 2 Joodse mannen die die rituelen uitvoeren laten vervolgen voor opzettelijke slagen en verwondingen tegen minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. De zaak moet nog voor de raadkamer komen en die moet beslissen of er effectief een rechtszaak komt. Door de kurkdroge maand april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Ondanks de regen van de afgelopen dagen staat het grondwater op ruim 6 op de 10 meetplaatsen laag of zeer laag, vooral in Oost- en West-Vlaanderen en de Kempen. Dat is veel meer dan gemiddeld rond deze tijd van het jaar, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij.
8: We hebben toch wel op heel wat plaatsen lage tot zeer lage grondwaterstanden. Nu, gelukkig heeft het de voorbije dagen toch wel behoorlijk wat geregend op heel wat plaatsen ook in Vlaanderen, waardoor dat grondwater ondertussen opnieuw toch wel gestegen is. Het heeft wel onvoldoende geregend, maar dat geeft toch wel een beetje zuurstof, dat geeft toch een beetje ademruimte om de komende periode tegemoet te gaan.
7: De Duitse politie heeft vanmorgen huiszoekingen gedaan bij leden van 2 extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om 36 verdachten in heel Duitsland. De organisaties zijn zeer gewelddadig en hebben al eerder te maken gekregen met de Duitse veiligheidsdiensten. Ze worden beschouwd als terreurorganisaties. Zo wilden ze aanslagen plegen op opvangcentra voor asielzoekers. Er is voorlopig nog geen sprake van arrestaties. En de president van de Canarische eilanden ziet het niet zitten dat het cruiseschip waarop mensen ziek geraakt zijn door het hantavirus naar Tenerife komt. De nationale Spaanse overheid had dat wel toegestaan. Het schip ligt nu nog bij Kaap Verde en zou over een dag of 3 bij Tenerife aankomen. Het hantavirus wordt meestal via knaagdieren overgedragen. 3 mensen die op het cruiseschip zaten zijn aan het virus overleden. Het is stilaan droog. Deze namiddag wel veel wolken, maximaal tot 15 graden. Ook vannacht zal het overwegend droog blijven. Morgen eerst opklaringen, daarna veel wolken met in de namiddag buien, temperaturen tot 16 graden. Ook vrijdag blijft het droog en zachter tot 19 graden.
9: Dankjewel, Stijntje. Ekili. Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
10: Studio Brussel.
11: 5 over 12.
10: Günter Desamblant.
5: Een hele goede middag, een nieuwe dag, een nieuwe 5 over 12. En we beginnen dit uur met Banners. Dit is Someone to You.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: someone to you.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Gisteren dan verscheen er een nieuwe aflevering van Temptation Island. En het is zover, het is gebeurd, aflevering 6. En er wordt al vreemd gegaan. Daarom deze vraag vanmiddag. Wat vind jij van de kandidaten die nu al een scheve schaats rijden? Stuur jouw muzikale antwoord door via de Studio Brussel app. En hopelijk haal je dan straks de top 5 van beste inzendingen. Wat vind jij van de kandidaten die nu al vreemd gaan? Dat is de vraag van vandaag. Ik ga beginnen met mijn suggestie. Wat ik vind van de kandidaten van Temptation Island die nu al vreemd gaan, is deze van Nova Star. Dit is Wrong.
2: Studio.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.

The Killers en Run for Cover. We zitten nog maar aan aflevering 6 van het nieuwe seizoen van Temptation Island. Of er wordt nu al vreemd gegaan. Daarom de vraag van vanmiddag. Wat vind jij van de kandidaten die nu al vreemd gaan op Temptation Island? Dus kijken wat er allemaal al is binnengekomen in onze app. Arthur uit Mechelen, die vindt dit van de kandidaat die nu al vreemd gaat. Eva Simons met Silly Boy. Zeker. En Marleen uit Veurne, die vindt dit dan weer van de kandidaten van Temptation Island die nu al vreemd gaan. Not okay.

en van James Dance. Heel goed. Weet jij er beter? Stuur ze dan nu door via de Studio Brussel app. Wat vind jij van de kandidaten van Temptation Island die al na 6 afleveringen vreemd gaan? Straks de top 5 van vandaag. Eerst is hier Prospa met Free Your Mind. Studio Brussel. Life is music.

0: Prospa en Clooney, dat was Free Your Mind. Voilà, dit is het sein dat we de inzendingen gaan afsluiten. Zometeen komt de top 5 van vandaag eraan na Lord.
1: The Haunted Youth, live in concert. Op donderdag 25 maart 2027 in de Lotto Arena in Antwerpen. Na 4 uitverkochte concerten in het Koninklijk Circus zijn ze klaar voor de volgende mijlpaal. Hun grootste indoorshow tot nu toe. Tickets en info via thehauntedyouth.be. Samen met Studio Brussel.
2: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, is mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Studio Brussel. I do my makeup in somebody else's car.

0: world. En green light.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Gisteren dan verscheen er een nieuwe aflevering van Temptation Island. En het is al zover, er wordt vreemd gegaan. Daarom deze vraag vanmiddag. Wat vind jij van de kandidaten die nu al vreemd gaan? Onze grijsdeurwaarde Zeger Schaken, die heeft al jullie inzendingen bekeken en er een top 5 van gemaakt. En op 5 staat de suggestie van Andy uit Tremelo. Goedemiddag, Andy.
2: Goedemiddag, Sinterlo.
0: Goedemiddag en proficiat met jouw 5e plek.
2: Dankjewel.
0: Graag gedaan. Kijk je naar Temptation Island of boeit het jou geen hol?
2: Bedoel je kijken of kijken, Gunther? Nee, absoluut niet.
0: Ik heb daar, je hebt betere dingen te doen.
2: Nee, absoluut niet.
0: Inderdaad.
2: Inderdaad.
0: Zoals meedoen met dit radioprogramma. Wij zijn benieuwd, wat vind jij van de kandidaten van Temptation Island die nu al zijn vreemd gegaan?
2: Zowel van de kandidaten misschien als de kijkers heb ik volgende suggestie. En dat is Beck met Loser.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 5.

0: Grateful Idiots en Strawberry. Zometeen krijg je de top 3 van vandaag, maar eerst Goose. Reclame.
1: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select.

0: Select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Goose en Can't Stop Me Now. Snel door naar de top 3 van vandaag.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Günter Desambran.
0: Slechts 5 dagen zitten de koppels op Temptation Island of er wordt al veelvuldig vreemd gegaan. Daarom maken we deze middag een top 5 van wat jij vindt van dit gedrag. We zijn dus bij die top 3 aangekomen en op 3 staat het antwoord van Jo uit Zottegem. Goedemiddag Jo.
2: Goedemiddag Günter.
0: Goedemiddag. Zottegem, dat lijkt mij een plek waar kandidaten van Temptation Island vandaan komen. Wegens een klein beetje marginaliteit. Ken je iemand die eraan meedoet? Toevallig, van de steek?
2: Niet persoonlijk. Niet persoonlijk. Nee, niet echt.
0: Oké, en dat wil je zo houden, neem ik aan. Wij zijn benieuwd, beste Jo, wat vind jij van de kandidaten van Temptation Island die nu al zijn vreemd gegaan aan het begin van het seizoen?
2: Ik heb er niet echt een zicht op. Ik lees er wel over, maar ik bekijk het programma niet echt.
0: Ah, oké. Maar goed. Wij zijn benieuwd. Wat staat er op 3?
2: Dat is Bachman Turner Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 3.

0: Wij gaan verder met onze top 5. We zitten ondertussen op plek 2. Gisteren dan werd in de nieuwe aflevering van Temptation Island vreemd gegaan. Tijdens de vijfde avond. Daarom vragen wij ons af, wat vind je van dat gedrag? Op de tweede plek van die top 5 staat het antwoord van Lisa uit Ravels. Zij vindt dit van de kandidaten van Temptation Island die nu al zijn vreemd gegaan. You ain't got no backbone.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 2.

0: De nummer 2 van vandaag, Backbone van Chase and Status.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Nog één antwoord te gaan is een overzicht van de top 5 van wat jij vindt van de kandidaten van Temptation Island die nu al zijn vreemd gegaan. Op 5 Beck met Loser, op 4 Britney Spears met Toxic, op 3 Backman Turner Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet en zo net op 2 Chase and Status met Backbone. En op 1, daar staat de suggestie van Lies uit Leuven. Goedemiddag Lies.
2: Hallo,
0: goedemiddag. Hallo, proficiat, goedemiddag. Wie jij bent vandaag?
3: De leukste, de leukste. Je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey.
0: Goed gedaan, Lizzie. En wij vragen natuurlijk ons af. Wat vind jij van de kandidaten van Temptation Island die nu al zijn vreemd gegaan?
2: Ik heb gekozen voor het liedje van Radiohead, No Surprises.
1: Studio Brussel, 5 over 12, nummer 1.

Radiohead en No Surprises, onze nummer 1 van vandaag. Ik wens je nog een fijne woensdag namiddag. En veel plezier zometeen met ons

0: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan. Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
1: Allee, tot straks, hè, mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
2: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Smartfoto.be.
3: Hier, mama. Speciaal voor u.
4: Oh, dat had je echt niet moeten.
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
3: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
5: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
3: Oei.
2: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
7: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
8: VRT Nieuws.
7: Stijn de Vart.
9: Een aantal chirurgen voert rugoperaties uit zonder dat dat nodig is. Die artsen zouden dat doen om er geld aan te verdienen. Dat blijkt uit een onderzoek van Pano. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. En dat is crimineel, zegt deze pijnspecialist van het UZ Leuven.
10: Ik zie hier regelmatig patiënten die heel verwonderd staan wanneer ik hun vraag zich even te ontkleden voor een grondig lichamelijk onderzoek. En ze met de opmerking maken, ja maar, u bent de eerste die mij dit vraagt. En daar word ik boos van. Het is echt crimineel om een patiënt een ingreep aan te bieden zonder een volledige analyse.
9: Het parket wil twee Joodse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Vorig jaar voerde de politie enkele huiszoekingen uit in de Joodse buurt in Antwerpen in een onderzoek naar die rituele besnijdenissen. Speurders namen onder meer messen in beslag en lijsten van Joodse kinderen die recent besneden waren. Het parket wil nu dus twee Joodse mannen laten vervolgen voor opzettelijke slagen en verwondingen tegen minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. De zaak moet nog voor de raadkamer komen en die moet beslissen of er effectief een rechtszaak komt. Door de kurkdroge maand april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Ondanks de regen van de afgelopen dagen staat het grondwater op ruim 6 op de 10 meetplaatsen laag of zeer laag, vooral in Oost- en West-Vlaanderen en de Kempen. En dat is ongewoon voor deze tijd van het jaar, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij.
11: We hebben eigenlijk veel meer regen nodig om dat grondwater verder aan te vullen. En dan niet die hevige stortregen zoals we ook de voorbije dagen hebben gehad. Want als het te hevig regent op korte termijn, dan spoelt dat water veel te snel af naar de riolering en dan is het eigenlijk ook weer verloren.
9: De president van de Canarische eilanden ziet het niet zitten dat het cruiseschip waarop mensen ziek zijn geraakt door het hantavirus naar Tenerife komt. De nationale Spaanse overheid had dat wel toegestaan. Het schip ligt nu nog bij Kaapverdië en zou over een dag of drie bij Tenerife aankomen. Intussen zijn 3 passagiers van boord gehaald en onderweg naar Nederland. 2 van hen hebben symptomen van het hantavirus. Een besmetting met het hantavirus komt niet vaak voor. Het wordt meestal via knaagdieren overgedragen. 3 mensen die op het cruiseschip zaten zijn aan het virus overleden. Het is stilaan droog. Deze namiddag wel veel wolken, maximaal tot 15 graden vandaag. Ook vannacht zal het overwegend droog blijven. Morgen eerst opklaringen, daarna vaak bewolkt met in de namiddag buien. Temperaturen tot 16 graden. En ook vrijdag blijft het droog en zachter tot 19 graden.
2: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be. Brussel.
12: Kirsten Lemaire.
7: Woensdagnamiddag, dat is werken of vrij af. En ook veel hobby's en buitenspelen. Wat we allemaal samen gaan doen, dat is nu genieten van de muziek.
12: Je
6: luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Welkom bij Studio Brussel. Je hoorde Echo Smith en al die cool kids. Die lijken momenteel grote fan te zijn van deze artiest die je ook kent als Elliot uit de reeks Euphoria. Hij combineert muziek en acteren en doet dat uitstekend. We gaan luisteren naar Dominic

0: Robot Rock van Daft Punk. Een heel erg goedemiddag. Gisteren hadden we hier een band op bezoek.
1: De Studio Brussel Showcase.
2: De Studio Brussel Showcase.
1: Met Bazaar.
0: Ja, en ik kan je nu al zeggen dat het dit weekend de moeite gaat zijn in de Lotto Arena, die twee avonden. Want het is gisteren duidelijk geworden dat ze in vorm zijn, Bazaar, dat ze er helemaal klaar voor zijn. En ze hebben dat laten horen aan een kleine groep luisteraars van Studio Brussel die er allemaal bij konden zijn bij die exclusieve showcase van Bazaar. We gaan de hoogtepunten nu en dan eens laten horen. En je gaat ze waarschijnlijk ook nog kunnen zien. Maar het feit is, hebben ze zich ingehouden in die kleine zaal bij ons? Nee, ik dacht het niet.
3: We gaan wel gewoon full-on spelen wat we daar ook gaan spelen. Dus muzikaal is het gelijklopend. Maar we gaan natuurlijk in de Lotto Arena hebben we een hele constructie mee. En we werken samen met dezelfde maker die de Rosalia-shows gedaan heeft. Oh ja. Dus het wordt echt een soort show-show. Iets wat we nog nooit gedaan hebben. Dus dat wordt wel een unicum.
0: Oké, dus dit weekend een show-show. En gisteren was het ook een show-show hier bij ons. We gaan er nu naar luisteren. En dinsdag kan ik je aanraden om naar Lust for Life te luisteren. Dan ga je integraal die hele showcase met Bazaar kunnen herbeleven.
2: De Studio Brussel Showcase.
1: De Studio Brussel Showcase met Bazaar.

0: Dank u wel.
1: Ik noem het de Spacey Extended Version van Begin Opnieuw. Perfect voor die grote shows in de Lotto Arena dit weekend. En perfect voor onze exclusieve showcase van gisteravond. Jasmin uit Zonnebeke die stuurt in de app... Bangelijk tjeutje, verlang naar zaterdag. Van begin tot einde kippenvel helemaal in mijn element. En Henk uit Kortemarkt die zegt het was inderdaad top. En opbouwend naar een topshow. Dat belooft dus voor dit weekend.

0: tickets zijn nu beschikbaar via livenation.be. The Neighborhood Live. Samen met Studio Brussel.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.

kan al even kijken naar The Rise of the Red Hot Chili Peppers op Netflix. Dat is geen Peppers-documentaire, niet van henzelf. Want in een officieel statement in januari zeiden ze nog dat een documentaire over de band nog gemaakt moet worden. Het centrale onderwerp van de special is namelijk hun overleden vriend, bandlid en gitarist Hillel Slovak. En ze hopen wel dat het interesse wekt voor hem en zijn werk. Een heel erg goedemiddag. Gisteren was het dag van de vroedvrouw. Ook van de vroedman, denk ik, maar dat wordt niet echt gebruikt, die term. Dus als je een plaatje wil kiezen, ik heb plek in de playlist zometeen. Laat maar weten wat ik voor jou mag spelen.

0: Ik blijf dat zo'n geweldige plaat vinden. Chromatics met Shadow, maar dan in de Maceoplex remix. Een heel goede namiddag. Het is bijna 13:30.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Ja, dan geef ik mijn playlist even uit handen aan de collega's. En dat zijn deze week de Vroedvrouwen, omdat het gisteren dag van de Vroedvrouw was. Dag Femke.
3: Hallo, goedemiddag Kirsten.
0: Leven de Vroedvrouwen in de collega's deze week. Hebben jullie gisteren de dag van de Vroedvrouw op een bepaalde manier gevierd?
3: Wij hebben heel veel complimenten mogen ontvangen en daar zijn we heel dankbaar voor. We hebben de collega's het goed bedankt en ja, we hebben er een sfeertje van gemaakt.
0: Dat is zeer goed. Complimenten ontvangen, dat is het minste wat mensen mogen doen als het over Vroedvrouwen gaat, vind ik dan zelf. Waar werk jij precies?
3: Ik werk in het AZ Vesalius ziekenhuis in Tongeren op de afdelingen materniteit, verloskamer en neonatologie. En daarnaast ben ik ook zelfstandige vroedvrouw in bijberoep in de thuiszorg, meer bepaald in regio Limburg. En daar volg ik zwangerschappen op en ga ik aan huis na de bevalling om mama en baby en gezin uiteraard op te volgen.
0: Oké, dus je hebt echt het hele spectrum van zwangerschap en bevallingen. Dat van begin tot einde volg je het allemaal op.
3: Ja, inderdaad. En dat vind ik super mooi dat ik het voorrecht heb om dat alles te doen.
0: Oké, want dat bijberoep, dat is heel specifiek, hè? Dan ga je bij de mensen thuis, dan informeer je ze. Hoe gaat dat bij jou?
3: Dus we maken al kennis tijdens de zwangerschap, zodat ik het koppel eigenlijk kan leren kennen en een beetje kan aanvoelen waar hun

0: voor het gewichtje op te volgen, te kijken hoe de voedingen gaan, maar ook zeker om alle praktische vragen te beantwoorden en te zorgen dat het allemaal een beetje bolt. Hè.
1: Ja, ja, absoluut, want er zijn veel vragen. Hè. Net na die bevalling, niemand heeft dat ooit al gehad of gedaan, na die eerste keer. Dus de vragen die blijven maar komen. Weet je altijd overal een antwoord op?
0: Ik heb het plezier om met heel veel leuke collega-vroedvrouwen te mogen samenwerken. En als ik zelf geen antwoord op de vraag weet, dan duiken we gezamenlijk in ons zakje wel informatie om op die manier mensen van een antwoord te kunnen dienen.
1: Oké.
0: Zo nodig verwijzen we ook door.
1: Ja, zeg maar hoor.
0: Nee, zo nodig verwijzen we ook door naar arts of kinesist, osteopaat en dergelijke.
1: Oké, voilà, maar het is goed dat jij dicht bij de mensen staat. Mensen die jou dan al kennen en jou vertrouwen en eigenlijk alles kunnen vragen wat er nodig is. Weet jij nog hoe het kwam dat jij vroedvrouw werd?
0: Ja, zeker. Mijn vriend, zijn nicht, is ook vroedvrouw. En toen ik vroedkunde studeerde, mocht ik bij haar op stage gaan. En daar ben ik een beetje mijn hart verloren aan de thuiszorg. Ik ben meer bepaald vroedkunde gaan studeren omdat ik heel geboeid ben door een nieuw leven. Maar ook om vrouwen bij te staan.

0: krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Studio Brussel, live.
3: Zijn. Wat betekent dat nummer voor jou? Of wat doet dat met jou als je dat nummer hoort? Stel, je bent op een feest, de DJ zet het op. Wat gebeurt er dan?
4: Dan ga ik uiteraard helemaal los. En uiteraard een beetje de betekenis achter het vroedvrouwengedoe is ook unwritten, onbeschreven, het nieuw leven. Ik heb het niet in handen, maar we zorgen dat het allemaal goed loopt. Dus
3: kijk,
4: voilà.
3: Er zit nog een mooie betekenis aan vast ook. Femke, ik wens je nog een hele fijne dag. Wordt het nog druk vandaag?
4: Vandaag nog één patiënt op de planning, dus
3: dat Oké, voilà. Een fijn bezoek wens ik jou. En nu genieten van jouw muziek. Ga maar helemaal los, goed?
4: Yes, dankjewel.

0: voor mensen tot hiermee zingen, maar dat is goed. Natasha Bedingfield, Unwritten, de keuze van Femke en Gio stuurt in de app. Afgelopen weekend denk ik nog deze jaren nul klassieker gehoord op een feestje in Keulen. Dankjewel aan Femke, inderdaad.
1: Hey, wij zijn Rosie Stewart.
2: En je luistert naar Studio Brussel. Studio.

0: Tickets en info, ostendbeach.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hè.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl,

zo lang geleden. Radioactive stuurt Amber in de app. Dus ik dacht, ja, het wordt nog eens tijd om die boven te halen. Hebben we dus gedaan. Imagine Dragons samen met Kendrick Lamar. Ook al lang geleden dat Sons de nieuwe lichting wonnen. Maar kijk, ze blijven gaan en ze blijven hard gaan. Dit is Surfing.

First Light van Lana Del Rey, gemaakt voor de James Bond game die eind deze maand verschijnt. Het is met een jonge James Bond die zijn eerste missie heeft en met Lenny Kravitz als de slechterik. Dit is Franz Ferdinand nog.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
5: Keuken. De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
9: Amai, dat wordt vlammen.
8: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
10: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Het is 2:00, goedemiddag.
15: VRT Nieuws.
14: Met Stijn de Vart.
16: Een aantal chirurgen voert rugoperaties uit zonder dat dat nodig is. En die artsen zouden dat doen om er geld aan te verdienen. Dat blijkt uit een onderzoek van Pano. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Ook pijnspecialist Bart Morlion van het UZ Leuven ziet regelmatig rugpatiënten die eigenlijk niet moesten worden geopereerd.
17: Wekelijks zien wij hier patiënten waarvan wij ons echt wel de vraag stellen waarom zijn ze in godsnaam geopereerd geweest. En we moeten vaststellen dat ze eigenlijk heel vaak komen van een handvol rugchirurgen in dit land die ongebreideld hun patiënten zonder een kritisch onderzoek overgaan tot ingrepen.
16: In Tempse in Oost-Vlaanderen is een grote brand uitgebroken in een varkensstal. De brand is nu wel onder controle, er wordt alleen nog nageblust. Volgens de burgemeester is er geen asbest vrijgekomen. Op het moment van de brand waren 3000 varkens in de stal en geen enkel dier heeft het overleefd. Door de enorme rookontwikkeling vraagt de gemeente om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En door de kurkdroge maand april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Ondanks de regen van de afgelopen dagen staat het grondwater op ruim 6 op de 10 meetplaatsen laag of zeer laag. En dat is ongewoon voor de tijd van het jaar. We moeten waakzaam zijn, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij.
18: Wij hebben een oproep gedaan naar waterloopbeheerders, naar landbouwers ook, om het water zoveel als mogelijk in de grond te laten trekken. En voor burgers, ja, zouden wij willen vragen om geen water te verspillen. Dat is een goed idee het hele jaar door. Zowel met grondwater, maar ook met regenwater en met kraanwater.
16: Het Israëlische leger voert opnieuw bombardementen uit in het zuiden en oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens de Libanese overheid 4 mensen gedood, onder wie de burgemeester van een dorp. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op doelwitten van de pro-Iraanse groep Hezbollah. Eerder vandaag had het Israëlische leger de inwoners van 12 dorpen al gewaarschuwd om hun woning te verlaten. Het is stilaan droog deze namiddag met veel wolken, maximaal tot 15 graden. Ook vannacht zal het overwegend droog blijven. Morgen eerst opklaringen, daarna vaak bewolkt met in de namiddag buien. Temperaturen tot 16 graden.
19: Het is onze 10e verjaardag. Feest mee op
20: Maatkastkunt Online.
19: Studio Brussel.
21: Kirsten Lemaire.
14: Ik heb toch wat plaatjes bijeengezocht om die woensdagnamiddag een beetje zonnig te houden. Laat ons beginnen met de eerste. Die komt van Lucy Pearl.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

0: Don't Mess With My Man van Lucy Pearl. Liever ook Don't Mess Met 11-jarige voetbalsupporters die vanavond naar de halve finale van de Champions League willen kijken. Ik spreek uit ervaring, maar jongens, dat is pas om 9 uur en dan moeten die toch eigenlijk al slapen?
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Swat, ik heb iets anders voor al die jonge en andere voetbalsupporters. We hebben namelijk een WK-anthem gemaakt door twee artiesten die we heel graag horen en zien hier op Studio Brussel. Enerzijds heb je Sylvie Kreusch en anderzijds Romeo Elvis. Dat is nog steeds de broer van Angèle, maar ook de zoon van een bekende comedienne en van de bassist van de Belgische cultband Allé Allé. En met muziek van die Allé Allé zijn ze aan de slag gegaan. Je kan dat heel goed meescanderen. Ofwel ga je voor de hoge nootjes. Je kiest zelf, maar in elk geval, we gaan het moeten kunnen tegen dat WK begint.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: en Romeo Elvis, Kiss the Grass.
1: Hallo, ik ben Sophie Kreusch.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

Actueel in 1992 en het is het helaas nog steeds in 2026. Killing in the Name van Rage Against the Machine. Arlo Parks die laat ons nu even op wolkjes dansen.

0: laureaat van de nieuwe lichting van Studio Brussel tot nu toe, Ize en Goodbye Letter.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Life is music.
9: Studio Brussel.

Dat was Balthazar. België houdt al heel lang van de Britse band Editors. En die liefde is wederzijds. Tom Smith en zijn vrienden komen namelijk niet één, maar drie festivals doen. Je kan ze zien op Suikerrock, Cactus Festival en Lokerse Feesten. En dit is

Gijke Arnaert vertrekt nu ook. Gitarist Raymond bij Hooverphonic, dat raakte vorige week nog bekend. Gijke Arnaert vertrekt nu ook. Gitarist Raymond bij Hooverphonic, dat raakte vorige week.

0: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Studio Brussel, live.

0: Click Clack Symphony, Ray, samen met filmcomponist Hans Zimmer. We zijn de laatste weken verwend met al die geweldige performers liever in ons land. Eerst dus Ray, die met haar klikken en klakken naar de AFAS-doom kwam. Dan had je Rosalía vorige week, waar we bijna een week van zijn moeten bekomen allemaal. En dan nu nog vrijdag komt Olivia Dean naar Vorst Nationaal. Die concertkalender die was goed gevuld en dat is zeer goed, want dan hebben we altijd iets om naar uit te kijken.
1: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

leven gaat verder voor Oliver Tree. En dat is maar goed ook. Hopelijk rolt het bij jou ook goed vandaag. En ik kijk naar buiten en het is al de hele tijd grijs. En nu zie ik één zonnestraal. Dus dat is al goed. Dit is de nieuwste van Teddy Swims. En die heet Mr. Know-It-All.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano, vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Nou wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze Fiberpax. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Bij Séparé XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Séparé XL.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt... Uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Get net Fiatfeest met Like Me.
9: Tijd om te leven.
8: Wij komen...
10: Daar is het hemelvaartweekend.
11: Naar Plopsaland te pannen.
8: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
12: Want ik ben Like Me.
8: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
12: Tot dan!
8: Van 14 tot en met 17 mei.
12: Want ik ben Like Me.
8: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
13: Knaldi.
14: Nu bij Aldi. 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
15: Check, check, check. Check de promo.
14: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
16: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
17: Gelukzakken?
16: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
17: Ah, chansaars.
16: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
18: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
19: IKEA.
18: Voorwaarden op ikea.be.
20: Mannekes! Kompie! Ik voel me de max!
21: Wij ook!
22: Altijd als we in de gamma zijn!
20: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
22: Oh my god!
20: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf? Die zijn nog verbeterd, hè?
22: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
20: Geven ze korting?
22: 30% op alle verf! Dan pak ik 10 potten mee!
20: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
22: Ja, ja!
23: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
20: Gamma, jouw verfexpert.
24: Dit is Studio Brussel.
25: Studio Brussel. Het is 3:00. Goedenamiddag.
26: VRT Nieuws.
25: Stijn de Vart.
27: 3000 varkens sterven in een grote brand. In Temse in Oost-Vlaanderen is vanmiddag een grote brand uitgebroken in een varkensstal. De brand is nu wel onder controle, er wordt alleen nog nageblust. Er werd even gevreesd dat er asbest vrijgekomen was, maar volgens de burgemeester is dat niet zo. Op het moment van de brand waren 3000 varkens in de stal en geen enkel dier heeft het overleefd. Door de enorme rookontwikkeling vraagt de gemeente om ramen en deuren te sluiten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een aantal chirurgen in Vlaanderen voert rugoperaties uit zonder dat dat eigenlijk nodig is. Dat blijkt uit een onderzoek van Pano. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Dat was ook zo bij Isabel. Haar chirurg nam amper de tijd om haar te onderzoeken, zegt ze.
28: Ja, bandwerk, hè, als je daar zit, dus binnen en buiten. Die heeft nooit niet eventjes recht gestaan om te voelen, om te kijken van beweegt is dit of dat, of hoe ver gaat die beweegruimte nog. Dat heeft hij nooit niet gedaan. Hij heeft enkel altijd van achter zijn bureau op zijn beeld gekeken en alles overlopen en beslist.
27: Een vrouw die verdacht wordt van de moord op haar echtgenoot krijgt van 7 mannen een schadevergoeding omdat de mannen zonder haar toestemming naaktbeelden van haar hebben verspreid. De mannen verweerden zich met het argument dat het beelden waren van een anonieme pornoster, maar de rechter oordeelde daar anders over en veroordeelde de mannen tot het betalen van een schadevergoeding van enkele duizenden euro's. De vrouw zit zelf in de gevangenis in afwachting van haar proces. Het Israëlische leger voert opnieuw bombardementen uit in het zuiden en oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens de Libanese overheid 4 mensen gedood, onder wie de burgemeester van een dorp. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op de pro-Iraanse groep Hezbollah, omdat zij het staakt het vuren geschonden zouden hebben. Eerder vandaag had het Israëlische leger de inwoners van 12 dorpen al gewaarschuwd om hun woning te verlaten. Het is droog deze namiddag met veel wolken, maximaal tot 15 graden. Ook vannacht zal het overwegend droog blijven. Morgen eerst opklaringen, daarna vaak bewolkt met in de namiddag buien. Temperaturen tot 16 graden.
1: Oprit en terras op jouw maat? Hearthstone. Zo steengoed voelt buiten.
2: Studio Brussel.
3: Kirsten Lemaire.
25: Ja, we willen allemaal de zon terug, dus ik dacht ik gooi er een heel fijne beat in. Baat het niet, dan schaadt het ook niet. Dit is Rune met Calabria.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

kijk, het helpt al in Denemarken, want Roes die stuurt een foto vanuit de auto. Blauwe lucht, zonnetje, heerlijk zonnetje zelfs in Denemarken. Daar zijn we op dit moment zeer weinig mee hier. Maar goed, fijn dat het daar werkt en dat Rune daarvoor gezorgd heeft. Dat is het alter ego van Kulsch. Je hoorde Calabria. En dit is Violent Grohl, dit is

99.9%, dat is het debuutplaat van de Canadees die elektronica maakt. Kate Renada, en die plaat die is vandaag exact 10 jaar oud. Dus ik dacht, ik pik daar nog eens iets uit. En ik heb het nummer genomen op die plaat samen met Anderson .Paak, naast vele andere stemmen daarop. Dit is Glowed Up, Kate Renada. Genesis.

0: Blijf zeker luisteren, want ik wil jullie straks iets belangrijks vertellen.
1: Bazaar is helemaal terug. En hoe? Ze brengen hun nieuw album en alle hits op 9 en 10 mei naar de Lotto Arena in Antwerpen. De eerste show is helemaal uitverkocht. Dus score nog snel tickets voor de extra show op 10 mei via livenation.be. Beleef de magie van Bazaar live. Samen met Studio Brussel.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
9: Studio Brussel.

0: Under Pressure van David Bowie en Queen. We kregen gisteren droevig nieuws, want radio- en televisiepresentator Hans Otte is overleden.
1: Studio Commissaris O.
0: Ja, we namen gisteren afscheid van Hans Otte, de presentator die je kent van onder andere Temptation Island Blok, maar ook van Commissaris O. Hans was de man achter dat satirisch radioprogramma dat 3 seizoenen lang een sterkhouder was bij Studio Brussel en tot vandaag ook leeft in de herinnering van heel veel luisteraars. En als eerbetoon aan Hans geeft Studio Brussel Commissaris O nog 1 keer een plaats in het radioschema. Onder de titel Merci Commissaris O verzamelt Studio Brussel straks een aantal van de beste fragmenten uit dat iconische programma. Je kan luisteren naar dat programma. Straks is dat om 6 uur, 1 uur lang van 6 tot 7. Dat kan op Studio Brussel of ook via VRT Max.

Yellow van Coldplay uit de tijd dat commissaris O met Hans Otte hier op Studio Brussel te horen was. Straks om 6 uur hoor je het beste uit dat programma als eerbetoon in Merci, commissaris O.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Jouw geluk je leven lang. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Bij CPAXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij CPAXL.
2: Studio Brussel, live.

0: Dat frivol einde van Dressed Like Boys, The Healing. Straks dus een nieuwe pianotape. Zeker luisteren tussen 4 en 6 bij Nona en Thibaut. On the
1: night you feel outnumbered. Dermot Kennedy komt terug naar België. Op 21 mei live in Vorst Nationaal. Een krachtige stem en onvergetelijke songs. Hoor zijn nieuwste tracks en al zijn grootste hits één avond lang. Tickets en info, livenation.be. Dermot Kennedy live. Samen met Studio Brussel.
2: Dovi viert 46 jaar, krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
3: Keuken. Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
4: oei, bel PNV. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, je bent een held.
4: Nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.

Misschien zijn jullie aan het denken, hold on, we gaan naar huis. Het wordt tijd, tijd dat die werkdag gedaan is. Maar dan ga je dit missen. Dit wou ik toch nog eens laten horen, want de Rolling Stones hebben nieuwe muziek. Ja, dat zijn intussen krasse 70ers en 80ers. Maar die dachten, weet je wat, we gaan nog eens een nieuwe plaat uitbrengen. 10 juli komt er een nieuw album, Foreign Tongues. En dit is al het nieuwe nummer daaruit. Laat gerust weten wat je ervan vindt. In the Stars. En Mick Jagger, die kan nog altijd hoog gaan. Luister maar.

Crazy, een 25e album dus voor de Rolling Stones. Dieter, die stuurt toch fantastisch. Rock en metal muziek is een gezonde levensstijl, toch? Zal ik het teased naar die plaat met reuze posters in diverse wereldsteden. Daar stond dan bijvoorbeeld vreemde tongen op, verwijzend naar die foreign tongues. Die plaat die uitkomt, de Rolling Stones. Dus je hoorde In the Stars. En dit is de Human League.

0: Ik heb er nog eentje. En dan is dan Nona en Thibaut die een bomvolle show hebben met onder andere een review van dat concert van Tame Impala gisteren.
1: Brussel.
2: Life is music.
0: Ik dacht, we gaan nog even spacey doen met die nieuwste van Muse. Here we go.

0: stevige kost van Muse, Cryogen uit die nieuwe plaat, The Wow Signal. Iemand kijkt er al heel erg naar uit, lees ik hier in de app. Veel plezier zometeen.
1: Dat eind weer komt echt mijn oren uit.
2: Momenten, Max.
3: Daar zit je dan, al uren te staren naar uw laptop. Een halfgeschreven verslag, uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
2: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, grando,
8: grando. De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle. Kom.

0: regelt je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt. NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
2: Ekili met QUI-NLL.
1: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
11: 4 uur, een hele goede middag.
12: VRT Nieuws
11: met Stijn de Fort.
13: Bij zeker 3 hogescholen en universiteiten zijn data gestolen. Het zijn de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en de Artevelde Hogeschool in Gent. Cybercriminelen hebben enkele dagen geleden een aanval uitgevoerd op de onderwijssoftware Canvas, een platform dat de scholen allemaal gebruiken. Door het lek zijn namen, mailadressen en interne berichten van studenten en medewerkers gestolen. Mogelijk zijn er ook nog andere hogescholen of universiteiten betrokken. Het is niet duidelijk hoeveel gebruikers in totaal zijn getroffen. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines is nog maar zeker dat ze genoeg kerosine geleverd krijgen voor de komende 4 tot 6 weken. Op dit moment is er dus nog geen probleem, maar hoe het in de zomervakantie zal zijn is nog niet duidelijk. De topvrouw van Brussels Airlines wil iedereen nu geruststellen. Als er een brandstoftekort is op een bepaalde vlucht, kunnen mensen een andere vlucht nemen of krijgen ze hun geld terug.
14: I think actually that customers really can buy their tickets. If we have to cancel a particular flight, we will try to bring them on another flight and in the worst case the ticket would be refunded.
13: Dat er een brandstoftekort zou zijn komt natuurlijk door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Een vrouw die verdacht wordt van de moord op haar echtgenoot krijgt van 7 mannen een schadevergoeding omdat de mannen zonder haar toestemming naaktbeelden van haar hebben verspreid. De mannen verweerden zich met het argument dat het beelden waren van een anonieme pornoster. Maar de rechter oordeelde daar anders over en veroordeelde de mannen tot het betalen van een schadevergoeding van enkele duizenden euro's. De vrouw zit zelf in de gevangenis in afwachting van haar proces. Meer dan 22.000 kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel deden dit jaar mee met de leesjury. Dat zijn er 3.000 meer dan vorig jaar. De leesjury is een netwerk van leesclubs voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar, vaak op school of in de bieb. Ze lezen elk jaar een aantal boeken, bespreken die samen en kiezen daarna hun favorieten. En de favoriet van de 10 tot 12-jarigen is bijvoorbeeld Wegloopdagen van Pim Lammers. De Britse prinses Kate gaat opnieuw alleen een officiële buitenlandse reis maken na haar kankerbehandeling. Volgende week trekt ze voor 2 dagen naar Italië. Ze bezoekt er een project dat de ontwikkeling van jonge kinderen ondersteunt. Prinses Kate kreeg begin 2024 te horen dat ze kanker had. Ze onderging chemotherapie en liet begin vorig jaar weten dat de ziekte onder controle is. Het is stilaan droog. Deze namiddag veel wolken wel, maximaal tot 15 graden. Ook vannacht zal het overwegend droog blijven. Morgen eerst opklaringen, daarna vaak bewolkt met in de namiddag buien. Temperaturen tot 16 graden.
11: Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 30 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval met een vrachtwagen op de linkerrijstrook. Maak daar een reddingstrook. En richting Stabroek ook 10 minuten erbij van de Beveren tot de Thijsmanstunnel. Naar Antwerpen gaat het traag op de E17 vanaf Kruibeke, 15 minuten extra. Op de E34 vanaf Melcele, 20 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven, 25 minuten. En op de E19 vanaf Kleine Bareel, 15 minuten. Op de buitenring rond Brussel is het ook een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woerdewe en Vilvoorde. En door een ongeval op de A19 van Kortrijk naar Ieper is bij Wervik de linkerrijstrook afgesloten. En in Gerardsberg tot slot is de Wijngaardbrug defect.
1: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
4: Bij Profel Ramen en Deuren is onze offerte uw factuur. Dat is een glasheldere belofte.
9: Studio Brussel. En Thibaut.
10: We mogen ons polletjes kussen dat Thibaut nog een stem heeft voor ons vandaag. Want voor hetzelfde geld lag die nu nog in de AFAS-dome bij Theme in Palen.
11: Het is te zeggen, ze is er wel, maar ze is er ook niet helemaal. Maar ik kan nog wel zeggen dat het volgende nummer Ruby is van de Keizer Chiefs.
9: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Life is music.

0: Kaizer Chiefs op een woensdagmiddag, dat is nooit verkeerd. En ik heb ze moeten tegenhouden. Het was haast onmogelijk om het niet te doen. Nona, jij wilt heel graag jouw gedicht van deze woensdag opdragen aan de luisteraars. Doe maar.
1: Gedicht? Oh, je zit me weer onder de bus te gooien, omdat ik hem heb verslagen met Spikeball. Oh, en Thibaut heeft een beetje een flauwte.
0: Dat is helemaal niet waar. In ieder geval, het is woensdag en voor mij is dat een klein beetje met een hangover.
1: Oei.
0: Zonder iets gedronken te hebben.
1: Ik dacht al, dat zijn kleine oogjes deze ochtend.
0: Ik was waarschijnlijk niet de enige. Ik zat gisteren bij een legendarisch concert in de AFAS Dome van een band met de naam Tame Impala.
1: Die was er ook bij, die laat dat weten in de app. Die zegt, allerbeste Nona en Thibaut, ondanks de korte nacht na een buitengewoon concert van Tame Impala en een leuke werkendag, ben ik klaar voor jullie programma tussen 4 en 6. Die is nog aan het nagenieten.
0: Tim was erbij, maar ook luisteraar Frederik was erbij. Dat is een luisteraar die we ondertussen al een vriend van onze show mogen noemen. Hij had tickets gewonnen via Studio Brussel en hij vond het ja, toch ook legendarisch.
2: Tame Impala gisteren, echt, ik ben er nog niet goed van. Het was ronduit indrukwekkend. Het was mislepend, het was opzwepend. En met die waanzinnig indrukwekkende lichtshow was het echt puur genieten. En met open mond, maar half geloven wat je hoort en ziet. Het was prachtig.
0: Ik had ook meerdere handen nodig deze ochtend om die open mond terug dicht te duwen. Anders ging het schuim bij het tandenpoetsen er gewoon uitvallen. Is het een idee als we zo meteen nog wat meer babbelen over Tame Impala en een goede Tame Impala spelen?
1: Ik vind dat een top idee. En ik heb ook nog mijn gedichtje als je wilt.
0: Ah, super. Eerst nog Jungle.
3: Hey guys, we're Jungle, and you are tuned into our favorite radio station, Studio Brussels. Life is music.

0: krijgt het nu wel. Het gedicht van Nona van Brakel voor deze woensdag 6 mei.
1: Doe maar lekker met ons mee. We breken de week in twee. Want het is woensdag, snap je? Allee.
2: Ja. Studio Brussel.
3: Nona en Thibault.
1: Altijd hetzelfde. Deze ochtend, Thibault, was ik mijn tanden aan het poetsen. Ik tikte op de stories van Studio Brussel, terwijl op Instagram. En ik heb mij bijna verslikt in mijn tandpasta. Dat jij daar was bij Tame Impala, dat hebben we gehoord.
0: Dat kan zijn, ja.
1: Want zowat op elk filmpje dat jij van dat concert gepost hebt, hoor je jouw keihard meezingen.
0: Dat is confronterend.
1: Dat denk je. Ik kijk even. Jawel, op de Instagram van Studio Brussel, zodat ik mee ben. Je hoort niks van dat concert.
0: Je hoort ook dat bepaalde dingen van de nummers van Tame Impala zo net iets te hoog zijn voor mijn stemtrem. Ja, dat is confronterend, maar ik schaam me daar ook niet helemaal voor, want ik heb gisteren wel iets meegemaakt waar iedereen jaloers op zou moeten zijn die er niet bij was. Tame Impala in de AFAS Dome was met één woord legendarisch.
1: Ik heb dat van nog mensen gehoord, dus de FOMO gaat echt door het dak op dit moment.
0: Kevin Parker en Co. die stelden hun nieuwe album Deadbeat voor, dat kwam eind vorig jaar uit. En ja, ik ben al heel lang fan van Tame Impala, vanaf hun eerste full CD, maar ook de EP'tje daarvoor. En ik vind Kevin Parker dus echt een muzikaal genie. Dus toen hij gisteren opkwam op dat podium in de AFAS Dome, toen werd dat volk al zot. Ik dacht van, ho, iedereen staat hier heel kittig. Dat komt hier helemaal goed. Kevin Parker zelf, die had in tegenstelling tot zijn blote voeten, zoals altijd, had hij schoenen aan. Dus ik dacht, de Kevin heeft bijna... Ja, je gaat alles uit de kast trekken, zelfs zijn schoenen. En dan beginnen die daar aan een set die meer dan 2,5 uur duurt... met alleen maar hits, waarbij het ook visueel crazy werd. Ik denk dat de set van Tame Impala meer Star Wars is dan Star Wars Star Wars is. Snap je wat ik wil zeggen?
1: Ja, maar als je dan één hoogtepunt moet kiezen, wat was het dan?
0: Ja, ik denk het hoogtepunt dat iedereen zal opnoemen, Let It Happen.
1: Daar heb ik 100.000 stories van gezien, denk ik.
0: 7 minuten... aan een stuk lasers, zotte lichten die bewegen en dan een crazy confetti moment. Ik wil dat herbeleven. En daarom is het misschien gepast als we Let It Happen nog eens spelen.
1: De volledige versie.
0: 7 minuten, 40 seconden. Alstublieft, geniet ervan.

0: pure genialiteit, als je het mij vraagt. En dat kan je ook bevestigd krijgen van zo'n 20.000 andere mensen die er gisteren bij waren in een uitverkochte AFAS-dome. Tame Impala was de shit.
1: En zo meteen gaan we naar een show waar misschien 50 of 100 mensen aanwezig waren.
0: Hier op de VRT gisteravond.
2: Cactus Festival. 10, 11 en 12 juli in het Middenwaterpark in Brugge. Met Editors, Madness, The Afghan Wigs, Zwang Regie, Goose, Action Bronson, The Haunted Youth, Stone, Sons, Hi Hi en vele andere. Tickets en info, cactusfestival.be. Samen met het Nieuwsblad, Humo en
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy? Bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

0: Marvelous.
1: Terwijl ik in de AFAS-dome zat bij Tame Impala, passeerde ik wel voorbij de Lotto Arena natuurlijk. En toen dacht ik, allee jong, dit weekend staat Bazaar daar. En die zijn nu eerst nog de VRT aan het afbreken.
2: De Studio Brussel Showcase.
3: De Studio Brussel Showcase.
2: Met Bazaar.
4: Een paar dagen voor die shows in de Lotto Arena mocht een handjevol fans al eens proeven van die nieuwe liveset van Bazaar hier bij ons op Studio Brussel. Het waren echt wel de diehards die erbij waren. Ik zag een mooi bordje bijvoorbeeld van een klein meisje. Zij had Mina Hartje Bazaar op een bordje geknutseld. En Mathieu die deed dan aan het begin van het nummer Denk maar niet aan morgen zelfs een shout-out naar Ine.
5: Ik zou het volgende nummer graag willen opdragen aan Ine. Ik heb Ine gesproken en ontmoet voor de show. Ine heeft een heel zware periode achter de rug. Of nog niet achter de rug. Of ja, een heel zware periode. En zij heeft heel veel aan dit nummer. En dat is altijd raar om te horen. Ik ben daar enerzijds heel dankbaar voor dat we dat kunnen zijn voor u. En anderzijds ja, voel ik ook uw pijn. Dus denk maar niet aan morgen, is speciaal voor jou.
1: Een hele goede middag, dag Ine.
6: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, Ine, wij hebben dat gehoord, dat Mathieu dat nummer dan speciaal aan jou opdraagt. Je hebt hem dan mogen ontmoeten op voorhand samen met Oliver en Simon. Maar vertel ons eigenlijk het hele verhaal.
6: Oh, het is eigenlijk begonnen met mijn vriendin Sarah, wat de ticketten had gewonnen voor het concert. Dus dat was al echt geweldig. En toen op de parking eigenlijk vertelde ze dat ze geregeld had voor een meet and greet eigenlijk. En ja, ik was helemaal door het dolle heen. Dat was echt een super verrassing. En dan ja, is dat eigenlijk tot stand gekomen.
1: Ja, dat is dan superleuk dat je daar dan toch bij kan zijn. Ja, Mathieu die haalt ook wel aan dat Denk maar niet aan morgen, dat eigenlijk speciaal voor jou gespeeld werd omdat je door een moeilijke periode bent gegaan. Hoe belangrijk was die muziek van Bazaar voor jou dan?
6: Ja, dat heeft echt superveel voor mij betekend. Dat heeft me echt een bepaalde kracht gegeven om door die moeilijke periode te gaan. Ja, dat is echt heel speciaal voor mij. En ja, het is eigenlijk doordat ik te weten heb gekomen in die moeilijke periode dat ik drager was van een gen. Waardoor ik meer kans had op borstkanker eigenlijk. En ja, en dat... Daar zat ik eigenlijk mee, daar was ik mee aan het worstelen. En dan heb ik eigenlijk een beslissing gemaakt om een intieve operatie te laten doen. Mm-hmm. En dat lied is eigenlijk, ja, heb ik gehoord op het concert in het Rivierenhof. En dat was een paar dagen voor die operatie eigenlijk. En ja, dat kwam echt binnen. Dat lied van Denk maar niet aan morgen. En ja, dat heeft zo'n betekenis voor mij gehad, die verdere periode ook. Om mij daar zo wat door te trekken. Zo.
1: Jazeker. En hoe gaat het nu vandaag met jou, Ine?
6: Goed eigenlijk, ja. Het gaat goed. Ik ga een goede kant uit.
1: Daar zijn wij in ieder geval heel blij om. We vinden het heel leuk om te horen dat het goed gaat met jou, Ine, vandaag. Dat je ook genoten hebt van het concert van Bazaar gisteren. Is het een idee als we Denk maar niet aan morgen nog eens spelen, maar dan de live versie van gisteravond?
6: Oké, super.
1: Heel erg bedankt om te bellen, Ine. Salut.
6: Ja, dankjewel.
4: Ja, dankjewel.
3: De Studio Brussel Showcase.
2: De Studio Brussel Showcase met Bazaar.

0: Elk weekend met je vrienden naar een festival gaan, dat klinkt als een droom die jij kan doen uitkomen.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
2: Make some noise out there!
3: Thank you very much, Belgium!
4: Als jij je inschrijft op het Studio Brussel kanaal op VRT Max, dan maken jij en twee vrienden kans op dat gouden festivalbandje.
0: Een prijs waarover gefluisterd wordt dat het je leven kan veranderen. En dat mogen wij uit de eerste hand vernemen.
4: Een hele goede middag, dag Kenza Lansari.
5: Hallo.
4: Ja, Kenza, ondertussen mogen wij jou onze collega noemen. Maar 2 jaar geleden was dat helemaal anders. En toen zagen we jou samen met 2 andere personen, jouw vrienden Seppe en Tembi, bij de inschrijvingen van de vriendengroepen voor dat gouden festivalbandje. Hoeveel seconden in totaal heb je daar al spijt van gehad aan die deelname?
5: Eigenlijk heb ik daar geen spijt van, want wij zijn die zomer zo moe geworden van al die festivals dat ik dat op dit ogenblik gewoon nog steeds als excuus kan gebruiken. Zo, Kenza, ga je mee? Nee, sorry, van 2 zomers geleden heb ik het gouden festivalbandje gewonnen, dus ik ben nog een beetje moe.
0: Oké, en de interview schrijf je in via VRT Max.
5: Top.
0: Klaar. Nee, Kenza, hoe is die zomer voor jou geweest?
5: Het was een heel intense zomer, maar het was vooral heel fijn. Ik 2 maanden lang aan niks moeten denken, behalve aan plezier. En de jeugd vergeet dat super vaak de laatste tijd.
4: Dat klinkt als een natte droom voor veel jongeren, denk ik. 2 maanden lang gratis naar alle festivals gaan. Maar ik vraag me ook af, hoe hebben jouw ouders er eigenlijk op gereageerd?
5: Ik denk dat mijn mama en papa vooral blij zijn dat ik nu een job heb. Maar... ja, zij waren wel best in charge, want wij hadden alle 3 geen rijbewijs. Dus dat was zo'n beetje een doorschuifsysteem van welke ouder komt ons ophalen. Dus zij waren part of the summer.
4: Ze hebben daar deel van mogen uitmaken om toch maar even een beeld te schetsen naar hoeveel festivals hebben ze jullie dan moeten brengen?
5: Zouden het er 30 geweest zijn? Ik denk dat wij wel 30 festivals gedaan hebben.
4: Op 30.
5: Minstens 30 dagen toch.
0: Ja. Crazy. Wat is dan, als je toch 1 herinnering moet kiezen, de allerleukste herinnering aan die zomer?
5: Op Pinkpop in Nederland was er een dance battle. Maar ik ben nogal een danser, dus ik dacht, ja, kom, ik doe mee. Kei veel mensen, je kreeg allemaal een koptelefoon en je moest dansen. Ik denk ongeveer een kwartier en na een kwartier zegt iemand, nummer 17, jij bent gewonnen. En ik was zo, what the fuck, ik ben nummer 17. En dan hebben wij 200 drankbonnen gekregen. En dan konden wij zo cocktails eten, alles erop en eraan. En dat was ook een fantastische line-up. Dus dat was echt een gouden momentje. En gewoon, ja, samen zijn met je vrienden, met 3 een heel zomer lang slapen in een tent voor 2. Dat is een experience, maar je hebt het ervoor over. Het is echt, het is zo warm.
4: Je hebt er ook wel echt iets voor over moeten hebben. Mm. Want je hebt natuurlijk ook eerst met Seppe en Tembi, je 2 vrienden, moeten overnachten op Camping Goud hier op Studio Brussel. Jullie hebben opdrachten moeten doen. Wat weet je daar nog van? Hoe intens was de opdracht om dat gouden festivalbandje te kunnen bemachtigen?
5: Ik weet dat wij binnenkwamen met de ingesteldheid van doe gewoon cool. Doe gewoon cool. Blijf nonchalant. Dat spel begon en daar schoot niks meer van over. Wij waren echt zo, oké, wij gaan. Je moest opdrachten doen, je moest bewakingsagenten verslaan, spullen binnensmokkelen op festivals. Wij hebben moeten rappellen van de VRT-toren. Ik heb toen een beetje pipi gedaan in mijn broek. Wij zijn door modderslides geweest, we waren vies, we waren vuil. Dan was er ook een man uit het leger die ons kwam wakker maken. Jij bent ons ook eens komen wakker maken.
4: Klopt.
5: Dat was onze eerste ontmoeting. Oh my god, en nu staan wij hier. Leuk. Nee, dat was fijn. Je moet er veel voor over hebben. Maar het is ook wel vaak zo 's avonds rustig en zo leuke activiteiten. We hebben hier gekaraokeerd. Ja, het is fijn.
0: Kenza, dat klinkt fantastisch en verschrikkelijk tegelijkertijd. Wat zou jij nog zeggen tegen mensen die nu aan het twijfelen zijn om zich in te schrijven?
5: Ik zou zeggen, twijfel lekker verder. Ik heb echt getwijfeld tot 2 dagen ervoor of zo. En doe dan op het einde toch wel zo inschrijven. Maar
0: YOLO.
5: Ja, doe.

0: doen. Het is echt, je vergeet dat nooit. En dat wordt mij nog dagelijks gevraagd. Bent jij niet die dat ooit dat gouden festivalbandje heeft gewonnen? Ja, dat ben ik.
1: En jij kan de volgende zijn die ze herkennen op straat van die van dat gouden festivalbandje. Gewoon het Studio Brusselkanaal op VRT Max en jezelf inschrijven samen met twee vrienden. En dan zien we elkaar misschien binnenkort, zoals we Kenza ontmoet hebben. Merci, Kenza.
0: Graag gedaan. Doeg.
2: Ga deze zomer elk weekend naar een festival met
3: het gouden festivalbandje.
2: Schrijf je in via het Studio Brusselkanaal
3: op VRT.

0: als jij dat gouden festivalbandje binnenkort misschien wint, dan ga je misschien kunnen gaan kijken naar Joost Klein, bijvoorbeeld op Suikerrock.
1: Ik ben daar.
0: Jij bent daar en misschien is dat met een auto waar een bumpersticker op kleeft, want kan jij zo meteen 3 juiste antwoorden geven op een Actua-quiz, dan...
1: Win jij onze bumpersticker.
0: Zo simpel is dat.
2: Wil jij onze bumpersticker winnen?
3: Stuur dan nu
2: Pluk de Dag
3: in de app van Studio Brussel.
2: Extrema Outdoor, 22, 23 en 24 mei in Houthalen Helchteren. Met Koos, Artbad, Marco Carola, Adam Beyer, Mahmoud Orhan, Vegassi, Holy Priest, Clapton, Led Faki en nog meer dan 150 andere artiesten. Tickets en info, extrema.be. Samen met
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
4: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
5: Ah.
4: Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
6: Slim naar Antwerpen presenteert...
7: De Wegwijzer.
6: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
8: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
6: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
10: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
9: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
11: Waterdoorlatende verharding, is dat een enkel grind of...
12: Een aha-moment nodig bij het aanleggen van je oprit. Bij Artstone helpen we je kiezen voor de oprit en het terras. Op maat van je huis, je leven en je vergunning. Ontdek alle waterdoorlatende oplossingen in een van onze showrooms.
13: Artstone.
12: Zo steengoed voelt buiten.
14: Life is music.

0: Soms vragen mensen zich af, ja, zien Nona en Thibaut ook die berichten binnenkomen in de app? Jawel, wij zien dat. En dan zien wij ook dat Linde meer dan 1000 keer gestuurd heeft.
1: Studio Brussel. Nona en Thibaut. Pluk de dag.
2: Dag Linde, jij bent heel enthousiast om mee te spelen met Pluk de dag.
3: Ja, het is eigenlijk mijn dochter die altijd de berichtjes stuurt.
2: Oh, dag dochter. Hoe heet jouw dochter, Linde?
3: Alice.
2: Dag Alice.
3: Hallo.
2: Hoe oud is Alice?
3: 10 jaar.
2: 10 jaar. Oké, Alice, dan mag je van mij meespelen samen met jouw mama aan Pluk de Dag. En dan moet dat wel goed komen. Jullie hebben 3 goede antwoorden nodig binnen de minuut op vragen die wij uit de actualiteit hebben geplukt. Gaat dat lukken?
3: We hopen het.
0: Heel veel succes, Linde en Alice. Jullie tijd start nu.
2: Welke Belgische band die op 1 stond in de zwaarste lijst speelt vandaag hun eerste van 3 shows in de AB?
3: Geen idee, sorry.
2: Amenra. Van welke Amerikaanse lieverzangeres kan je vanaf vandaag een concertfilm zien in de cinema van haar Hit Me Hard and Soft tour? Dat is Billie Eilish.
3: Taylor Swift, maar het gaat niet juist.
2: Nee. Emily Armstrong die blaast vandaag 40 kaarsjes uit, maar van welke Amerikaanse rockband is ze sinds 2024 de zangeres?
3: Limp Bizkit?
0: Nee. Oh, Linkin Park. Sorry, ik was te snel met mijn vinger.
2: Niet eens.
3: Ja, dat moet ik zeggen.
0: Ja, ik heb tussen Limp Bizkit hoor ik ergens Linkin Park. We gaan dat goed rekenen.
2: Vrijdag start het nieuwe basketbalseizoen. Maar zonder een van onze Belgian Cats, want LA Sparks heeft haar contract stopgezet. Over wie gaat dit?
3: Hallo.
2: Nog eentje. Jacques Vermeire lanceert een nieuwe zaalshow waarin hij een van zijn meest iconische rollen vertolkt vanuit FC De Kampioenen. Maar hoe heet zijn personage daar?
3: Iets DT of zoiets. Ik weet het niet.
0: Voeg daar nog 1 letter aan toe. Tussen de D en de T.
3: DT.
2: Ik heb minstens 2 keer een D en een D gehoord. DDT.
0: DDT. We gaan het goed rekenen. En Limp Bizkit rekenen we ook goed. Voor Linkin Park.
3: Fantastisch.
0: Ja, Linde. Alice, we zijn in een vrijgevige bui. We hopen dat jullie het is ondertussen al woensdagavond, goed kunnen verder zetten. En dat is inclusief een bumpersticker. Waarvoor proficiat?
3: Super. Het was moeilijk vandaag. Ja, misschien als je live meedeelt, dat moeilijker is.
0: Kijk, misschien wel. Maar jullie mogen wel genieten van een jarige Emily Armstrong. Niet van Limp Bizkit, wel van Linkin Park.
1: Dit is...

0: zou je die laten weten in de app? Oh, volgende week, zondag, is het eindelijk zover. Harry fucking Styles.
1: Ik ben er ook bij, Kato. Hij speelt dan in de Johan Cruijff Arena, als ik het goed heb. Dat gaat weer een legendarisch optreden worden. Wie weet zelfs even legendarisch als die andere artiesten die vorige week nog in het Sportpaleis stond. Ene zekere Rosalía. Dat bleek ook

0: als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij een makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Oorlog.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
2: 5:00, een hele goede middag.
5: VRT Nieuws.
2: Met Stijn de Voort.
6: De data van duizenden studenten en docenten zijn gestolen. Zeker 3 hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer geworden van een groot datalek. Het gaat om de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en de Artevelde Hogeschool in Gent. Die scholen gebruiken allemaal de onderwijssoftware Canvas en het is dat platform dat is aangevallen door cybercriminelen. Hackers kregen zo de namen en mailadressen van studenten en docenten in handen, maar geen privégegevens of wachtwoorden. Het kan wel een eerste stap zijn om dan later nog meer gegevens los te krijgen, zegt deze privacy-expert van de VUB.
7: Het kan dus gebeuren dat er op die manier wel bijvoorbeeld opdrachten worden verstrekt om geld over te maken naar een bepaalde rekening. Of dat er wordt geprobeerd om privégegevens van mensen of andere wachtwoorden alsnog los te krijgen of iemand zover te krijgen dat hij ergens inlogt, waarbij dan meegekeken kan worden.
6: Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines is nog maar zeker dat ze genoeg kerosine zullen krijgen voor de komende 4 tot 6 weken. Op dit moment is er dus nog geen probleem, maar hoe het in de zomervakantie zal zijn is nog niet duidelijk. De topvrouw van Brussels Airlines wil iedereen nu geruststellen. Als er een brandstoftekort is op een bepaalde vlucht, kunnen mensen een andere vlucht nemen of krijgen ze hun geld terug.
8: I think actually that customers really can buy their tickets. If we have to cancel a particular flight, we will try to bring them on another flight and in the worst case the ticket would be refunded.
6: In de gemeente Sint-Pieters-Woluwe in Brussel is het monument van wielerlegende Eddy Merckx vernield. Vandalen hebben het hoofd van het kunstwerk afgerukt. De politie is een onderzoek gestart en bekijkt onder meer camerabeelden, maar een spoor van de dader is er nog niet. De burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe vindt het echt niet kunnen.
9: Het is een schandaal, want Eddy Merckx is een symbool. Een symbool van eenheid, een symbool van belgitude. En hij draagt zeer mooie waarden.
6: Eddy Merckx woonde als kind in Sint-Pieters-Woluwe. En in Brussel heeft drugshond Bob er zijn eerste werkdag op zitten. En dat is opvallend, want amper 2 jaar geleden vond de politie de Mechelse herdershond helemaal verwaarloosd in een ondergelopen kelder. Bob werd daarna opgeleid tot drugshond. Hij leerde bijvoorbeeld drugs aan te wijzen met zijn snuit zonder te blaffen. Hij zal nu worden ingezet bij drugscontroles. En Marius Huyby, de zoon van de Noorse kroonprinses, krijgt geen enkelband. Hij zit in voorhechtenis in de gevangenis op verdenking van verkrachting en mishandeling van meerdere slachtoffers. Hij had om huisarrest gevraagd, omdat iemand van zijn familie hem niet kan bezoeken door de slechte luchtkwaliteit. Het gaat vermoedelijk om zijn moeder, Mette Marit, want zij heeft een ernstige longziekte. Volgende maand komt er een definitieve uitspraak in zijn proces. Het blijft droog vanavond, temperaturen vannacht tot 9 graden. Morgen eerst wat opklaringen, daarna meer wolken en in de namiddag buien tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog, mooie opklaringen en 19 graden.
10: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
11: Maatkasten Online.
2: Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 45 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 1 uur en een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een eerder ongeval. Richting Stabroek 10 minuten erbij van de Beveren tot de Thijsmanstunnel. Naar Antwerpen dan gaat het traag op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten erbij. Op de E34 vanaf Melselen 30 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpen-Havelier 25 minuten. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. Op de E313 vanaf Ranst 20 minuten en op de A12 vanaf Aartselaar 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel is het ook 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En op de binnenring gaat het 10 minuten trager tussen Dilbeek en Machelen. En door een ongeval op de A19 van Kortrijk naar Ieper is bij Wervik de linkerrijstrook afgesloten.
1: Oprit en terras op jouw maat?
11: Hearthstone.
1: Zo steengoed voelt buiten. Studio Brussel.
12: Eén hotshot.
4: 2 kids with buns en 2 leden van Amenra met 1 piano.
2: Maar ook 1 commissaris O, een goede reden om naar de cinema te gaan en 1000 goede platen. Allee, om en bij de 1000.
4: Yep.
2: Welkom, welkom.
1: Je luistert naar
3: Studio Brussel. Live is music.

0: Ja, kom maar binnen, doe die jas maar uit. We hangen die weg op een kapstok. Wij zijn opnieuw gastheer en gastvrouw voor het komende uur. En hopelijk is jouw woensdag al heel fijn verlopen. We mogen in ieder geval al verklappen dat het komende uur radio de moeite wordt.
1: Zeker, omdat we nog bezoek mogen verwachten van onze nummer 1 in de zwaarste lijst. Amenra, die komen net voor hun eerste van 3 optredens in de Ancien Belgique nog langs. Want ze hebben een pianotape voor ons gespeeld. Daar kijken we naar uit, want we weten dat hun muziek nogal wat doet met de mens.
0: Maar dat er met onze emoties gespeeld wordt, ja, dat was gisteren eigenlijk ook al van toepassing. Toen kregen we het droevige nieuws dat Hans Otte overleden is. Ja, de presentator die kan je kennen van tv-programma's zoals The Block en Temptation Island, maar ook van hier op de radio. Ik zou willen doen alsof we dat herkennen, maar wij waren nog lang niet, ja, rijp genoeg om dat te herkennen.
2: Goedemiddag, wat zat er de voorbije 7 dagen in het nieuws?
0: Het gaat hier over Commissaris O, een komisch radioprogramma dat Hans presenteerde in 1998. Ja, toen was jij zelfs niet eens geboren, Noens.
1: Nee, maar als ik mensen erover hoor praten, dan vind ik dat jammer dat ik het nog nooit gehoord heb.
0: Ik was toen ook nog maar 3 jaar oud en ik had er graag bij geweest toen er fragmenten zoals dit op Studio Brussel kwamen.
3: Commissaris O. Ik ben de commissaris en ik klink terug. Het jaar 011 ging heel erg vlug, heel erg vlug. Een burgemeester met een oude snoeper, officieel de torenpoeper. De torenpoeper. Bart de Wever trok zich terug. De strik.
4: Hoe klein.
3: De strik.
4: De kans.
3: De strik ging door achter zijn rug. De strik.
4: Op het welslagen van mijn opdracht.
3: Commissaris O.
0: Ja, iets later in 2000 dan werd Hans Otte zelfs benoemd tot bekwaamste radiofiguur. En daarom willen we hem met Studio Brussel natuurlijk ook eren. Nog 1 keer krijgt Hans en dus ook Commissaris O een plaats in het radioschema. Want onder de titel Merci Commissaris O verzamelt Studio Brussel een aantal van de beste fragmenten uit het iconische programma.
1: Straks kan je daarnaar luisteren vanaf 6 uur hier op Studio Brussel.

0: gebit, gejoel, applaus. Dat is ook hetgeen wat je mag verwachten als er een goal gescoord wordt in het voetbal.
1: Met dit misschien nog bij. Goal!
0: Dat is tinnitus voor iedereen van onze luisteraars. Maar daar kan dan misschien ook wel een WK aan ten bij.
2: The Haunted Youth, live in concert. Op donderdag 25 maart 2027 in de Lotto Arena in Antwerpen. Na 4 uitverkochte concerten in het Koninklijk Circus zijn ze klaar voor de volgende mijlpaal. Hun grootste indoorshow tot nu toe. Tickets en info via thehauntedyouth.be. Samen met Studio Brussel.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Hier Pipa de kat.
6: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo.
5: Beste katten en honden.
6: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
6: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
5: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden. Heel de dag lang.
6: Ze zal het wel doorkrijgen.
5: Tot binnenkort.
7: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.

0: Lynn Korten Ray die zegt dat blijft toch een goedje hè, van Youngblood. Ja, inderdaad. I love you, will you marry me? Maar wij moeten het hebben over voetbal. Want vanavond speelt Bayern München opnieuw tegen PSG. En ja, als dat even zot wordt als die heenmatch, dan worden wij vanavond getrakteerd op prachtig voetbal in de Champions League. En dan kunnen wij alleen maar hopen dat het WK even spectaculair wordt voor onze Rode Duivels. We hebben alleszins al een WK-anthem.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Nona en Thibault.
2: Er zijn voor- en tegenstanders. Niet per se van het nummer dat Sylvie Kreusch en Romeo Elvis gemaakt hebben, maar wel van het WK-gehalte van dat nummer.
0: Ze hebben het nummer Kiss the Grass gemaakt voor het WK-voetbal dat over een maand start in de US of A. En het gaat wel over voetbal.
2: Check.
0: Het zijn twee Belgische artiesten die het gemaakt hebben.
2: Check.
0: Maar is het opzwepend genoeg om een stadion mee te krijgen?
2: Dat gaan we nog moeten ontdekken.
0: We hebben in ieder geval al wel luisteraar Nienke overtuigd.
3: Hey Nona en Thibault, Nienke hier. Ik wilde even zeggen dat ik het nieuwe WK-nummer van Romeo Elvis en Sylvie Kreusch echt geweldig vind. Het is heel fijn om twee sterke Belgische artiesten samen te horen en die typische Belgische invloeden zoals Allee Allee maken het nummer helemaal af. Voor mij is dit echt een absolute topper. Doei!
0: Een absolute topper. Jij mag vooral ook zelf oordelen. Het is de hotshot van deze week.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: Cash en Romeo Elvis. Kiss the Grass.
1: Hallo, ik ben Sophie Kreusch.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

0: dat krijg je niet kapot. Hè. Sex on Fire van Kings of Leon. Zijn er eigenlijk nog plekjes op de affiche van Pukkelpop? Want die A4 die staat eigenlijk al heel goed vol. Hè?
1: Het antwoord is nog zeker 14.
2: Studio Brussel, Nona en Thibault.
3: Popnieuws.
0: 14 plekjes, 14 namen voor Pukkelpop vandaag. Je kan ze allemaal checken op de socials van het festival. Maar voor ons toch opvallend, Selassou en De Galant die komen af. En dat is een vader en zoon duo waarmee Selassou heeft samengewerkt voor haar laatste album. En daar gaat ze dus nu ook mee op tour.
1: En dan staan er ook nog twee meiden met knotjes te blinken op de affiche. En op hun socials klinkt het What the Helly. Dag Amber van Kids with Buns.
4: Hallo.
1: Leg eens uit, waarom die What the Helly precies?
4: Dit is het tweede jaar op rij dat wij op die main stage mogen spelen.
1: Oh.
4: Dus we hadden niet verwacht dat nog eens ging gebeuren. Misschien alleen nog. Dat is heel optimistisch om te denken, laat staan het jaar daarna. Maar toch wel, dan zo blij ik.
0: Amber,
4: we zijn heel blij mee.
0: Wij willen graag bevestigen. Jullie staan inderdaad op de mainstage.
1: Voor een tweede keer op rij. Doe het ze maar na.
4: Ja.
0: Zeg maar Amber, jij kan dan wel als de beste zeggen hoe dat vorige keer al was. Dan kan je jezelf toch al een beetje beter voorbereiden op komende keer op de mainstage. Hoe was dat vorig jaar?
4: Wel, vorig jaar was echt een hele wilde ervaring. Omdat we zijn toen een week op voorhand, kregen wij telefoon van ons management die dat zeiden, willen jullie op de mainstage van Pukkelpop gaan spelen? En dat was zo'n gekke vraag, dat ik eerst de vraag had misbegrepen. En niet dacht dat het daar gewoon, ik weet het niet, ik dacht gewoon dat wij het echt zo, iets kleins moesten gaan doen op Pukkelpop. Maar in ieder geval, dat was een hele gekke ervaring, omdat mij een week op voorhand, we hebben dan een week op een week in het zitten elkaar moeten boksen. Want ja, het podium is groot en wij zijn dat niet gewoon. En ineens was dat daar en dat voelde zo surreëel. Dat was een heel heftige emotionele ervaring, maar tegelijkertijd ook echt het mooiste moment van mijn leven. Maar dus ik ben blij dat we het nu eigenlijk al iets verder op voorhand weten, dat we er een beetje meer naartoe kunnen leven.
0: Ja.
4: En er zo echt een volle teugen van kunnen genieten en daar zo niet half in ongeloof staan van wat is er nu eigenlijk aan het gebeuren.
0: Nee, maar als dat toen vorig jaar al de mooiste dag van je leven was, dan mag je hem nu gewoon opnieuw gaan herbeleven of een nieuwe tweede mooiste dag van je leven van maken. Wat mogen wij als Kids with Buns fans verwachten dan van dat optreden?
4: Oeh, veel nieuw. Heel veel nieuw. We hebben echt hele leuke dingen in petto. Want we hebben dus een album dat er aankomt, dat dit najaar uitkomt. Waarvan dat we dus nu al twee nummers op de wereld hebben afgevuurd. En voor de kop op misschien nog meer. En dus we gaan daar nieuwe muziek van spelen. Maar we hebben ook besloten om de hele set gewoon eens overop te smijten. En gewoon, we weten nu wat we kunnen doen op zo'n main stage. Dat was super epic vorig jaar. Dus we gaan daar nu gewoon proberen nog 10 keer zoveel uit te halen.
0: Wij hopen dat ook met jou, Amber. Heel veel plezier gewenst. Nu al, wij staan in ieder geval front row bij jullie Kids with Buns op de mainstage van Pukkelpop. We zien elkaar dan sowieso, hè?
4: Ja, sowieso. Ah, oh, kei leuk. Dank jullie wel, guys.
0: Yo! Nieuwe muziek, maar ongetwijfeld ook dat ene nummer waarmee ze jaren geleden de nieuwe lichting wonnen. Kids with Buns met Bad Grades. Een hele goede middag.
5: Oh, she's a mess and she always oversleeps. Her body's full of stress, she can't take it anymore.
0: Oh, ene nummer waarmee ze jaren geleden de nieuwe lichting wonnen. Kids with Buns met Bad Grades. Een hele goede middag.
5: She's a mess and she always oversleeps. Her body's full of stress, she can't

0: Great.
1: Kids with Buns, net aangekondigd voor Pukkelpop deze zomer.
2: En de vrouwen in de Vuelta zijn ook net aangekomen. Lotte Kopecky, die heeft daar net de vierde rit gewonnen. En door haar overwinning is ze ook de nieuwe leidster zelfs.
1: Alleen maar goed nieuws dus. Zometeen komen namelijk ook Colin en Amy van Amen-Ra langs. Want die hebben daar straks een pianotape ingeblikt. En ik kan je nu al zeggen, dat is zwaar de moeite.
2: Maar eerst krijg je ook nog Billie Eilish op je radio. Haar nieuwe concertfilm van haar tour Hit Me Hard and Soft is uit.
1: En dat is zelfs samengemaakt met James Cameron. Dat is de geniale regisseur. Onder andere verantwoordelijk voor de Titanic. Die film die speelt vanavond in alle Kinepolis-zalen. Om 19:45 werd mij ingefluisterd. En onze M&M-collega Iman heeft hem al gezien. En die zegt je waar u hem vanavond al moet gaan zien in de cinema.
3: Je wil echt bij een van de eerste zijn die die film in de cinema gaat kijken, omdat je ook bij die eerste fans wil zijn. Je wil bij de meest enthousiaste mensen zijn om die film samen te bekijken. Want dat is ook hoe James Cameron en Billie Eilish willen dat je die gaat kijken. Dat is al zingend, al dansend en met heel veel sfeer. En dan ook nog een keer in 3D. Dus daarom moet je er als eerste bij zijn.

0: zijn nu beschikbaar via livenation.be. The Neighborhood Live. Samen met Studio Brussel. Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
1: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
0: Een beter cadeau-idee? Check smartphoto.be.
2: IKEA-tip van de week.
3: Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family Lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Studio Brussel.

0: Als er muzikaal volk langskomt op Studio Brussel, dan zien we dat hier alles op orde is en een beetje ordelijk en net. Maar als de nummer 1 van de zwaarste lijst langskomt, ja, dan gaan we echt met de grove borstel over de tapijtplein. Dus dat hebben we nu ook gedaan. Een hele goede middag, dag Colin en Amy van Amen-Ra.
1: Hey.
2: Hallo.
0: Hoe gaat het met jullie?
1: Goed. Zeker, vroeg uit de veen, is heel mooi. Ja.
0: Ja, het is ondertussen al wel middag. Jullie hebben hier daarnet een pianotape ingespeeld. Maar Colin, je bent hier niet alleen. Misschien een hele kleine introductie van Amy, als dat kan.
1: Ja, ik heb Amy meegebracht. Dat is onze nieuwe bassiste, speelt al een jaar bij ons. Woont in Seattle. We zijn super blij dat ze deel uitmaakt van de band. Dat is de nieuwe wind dat we nodig hadden.
0: Oh, Amy, do you understand if Colin introduces you like that?
2: I have no idea what he said.
0: He said you were like the best bass player on earth.
1: Oh. Nothing but good stuff.
2: That's very
1: sweet. Beautiful.
3: Ja. Fijn dat jullie hier even passeren op Studio Brussel, want jullie hebben vandaag nog andere plannen. Jullie staan deze week in totaal 3 keer in de Ancien Belgique. Spannend?
1: Ja, toch wel. Ja, blijft mooi, hè. Maar je wordt dat wel gewoon, maar toch, zo het uur voor de show wordt het toch wel heel zenuwachtig. Ja,
0: ja, want niet te vergeten natuurlijk, jullie hebben vorig jaar ook al meerdere dagen gebivakkeerd in Brussel. Hoe voelt dat dan als een band opnieuw meerdere keren in de Ancien Belgique mag spelen zoals jullie?
1: Ja, dat blijft een godsgeschenk zo. Hè. You don't take it for granted. Zo. Als je zelf in zo'n band speelt, dan gaat je nooit automatisch ervan uitgaan dat het voor eeuwig is. Dus iedere keer opnieuw, als je zo'n kans krijgt, zijn we toch heel gelukkig. En het blijft een droom voor ons, die vervulling. Komt iedere keer opnieuw eigenlijk.
0: Ja, dat is niet het enige natuurlijk, Colin. Want als ik kijk naar jullie socials en naar jullie tourschema, na de AB is het weer vol een bak, hè. Neem jullie eigenlijk ooit eens rust met Amen-Ra?
1: Ja, eigenlijk niet. We staan er af en toe bij stil zo, dat wij eigenlijk een van de enige bands zijn die zo lekker niet te veel de pauzes pakt. Zo. Ja, we hebben nu zo 5 maanden eigenlijk geen shows gehad. En voor ons is dat zo'n lange periode. We beginnen al te twijfelen dat we het nog gaan kunnen. Zo.
0: En 5 maanden rust, wat doet Amen-Ra dan? Of wat doe jij
1: hard
0: dan?
1: Werken eigenlijk.
0: Ja,
1: ooit echt. We zijn bezig aan een nieuwe plaat. Ja, dat we demo's van opnemen. En zo geleidelijk aan ons artwork. En ons opnames voor videoclips en zo beginnen plannen.
0: Bangelijk.
3: Goeie toekomstmuziek.
1: Ja.
3: Maar vanavond, wat kunnen mensen verwachten die naar de AB komen?
1: Ja, survival mode van ons. Hè. Altijd op dat podium is altijd zo'n beetje alles geven en proberen erdoor te geraken. Zo. Ja, eigenlijk ja. Het is altijd hetzelfde bij ons. Wij geven ons gewoon volledig zo. En we proberen de sweet spot te raken en mensen vooral te kunnen raken. Zo. Een traantje losfrikken bij iemand, dan is dat voor ons een goede show. Daar mekken we op. Ja.
0: En ik spreek uit ervaring, dat traantje, dat lukt elke keer opnieuw. Maar wat de mensen vanavond gaan zien in de AB is misschien wel iets helemaal anders dan waarvoor jullie hier komen natuurlijk.
3: Tapes. Jullie speelden A Solitary Rain, opnieuw de nummer 1 in de zwaarste lijst dit jaar. Dat nummer dat is ondertussen uitgegroeid tot iets megazot. Hoe is dat voor jullie?
1: Ja, we hadden het ook niet zien komen natuurlijk. Hè. Ik weet dat er zelfs nog twijfel was toen we dat nummer op de plaat zetten. Zo, van, gaan we dat wel doen? Nee, dat is zo'n beetje anders dan normaal en zo. En dat is gek dat dan nummer opeens het nummer wordt van een band. Ja, super dankbaar dat zoveel aandacht krijgt. En dat mensen dat snappen en binnennemen. Ja. Mm-hmm.
0: Nu is het met enkel een piano. En Amy, you play the piano.
2: Yeah.
0: How does it feel to switch from rocking out on bass to gently play the piano here?
2: It's really nice to play something so intimate with Colin. It was really fun.
0: And what does it mean for you to make that switch, like the heavy live performance of A Solitary Rain, and make it really intimate now?
2: I mean, the song itself is so special. It was really important to be able to kind of draw everybody in, by simplifying it. And then also making it really full with kind of like, you know, just one instrument. So it was really fun thing to do.
0: Ja, dan gaan wij gewoon luisteren naar ongetwijfeld een prachtige versie opnieuw van A Solitary Rain. Colin, heel veel plezier vanavond. Amy, jij ook natuurlijk met het optreden in de AB de komende 3 keer. En merci om toch nog even langs hier te passeren.
1: Bedankt, merci. Ja.
4: Piano Tapes.
5: Studio Brussel.
0: En we geven ook nog graag mee dat je deze performance van de pianotape live kan meekijken op het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

0: Ja, wadden. A Solitary Rain, de pianotapeversie van Amen Ra. We hebben ondertussen Colin en Amy moeten laten vertrekken naar de Ancien Belgique, waar ze voor de eerste van 3 keer gaan spelen vanavond. Maar de reacties, ja, die gaan we hen wel nog bezorgen natuurlijk.
1: Er is Elise uit Zwallen die zegt, amai, hier blijf ik echt wel voor in mijn auto zitten. Ilana uit Oost-Roosbeke, die voelt Amen Ra in hart en ziel. En Juri uit Stabroek, die zegt, kiekeboebelen, zo mooi zeg. Meer van dat graag.
0: En Annick die zegt ook nog ontroerend, pakkend en zo wauw. Eigenlijk geen woord voor, enkel gevoel. Dat kunnen wij alleen maar beamen.

0: En zo eindigen twee uren met geniale muziek, wil ik zelf toch wel toegeven. Malgrab en Milky. En dan is er zometeen toch een speciaal programma. Want zometeen hoor je Hans Otte nog één keer op Studio Brussel. Onder de titel Merci, commissaris O.
1: Daarin gaan wij met Studio Brussel een aantal van de allerbeste fragmenten uit zijn iconisch programma verzamelen en nog eens aan je voorschotelen.
0: Je hoort het zometeen na het nieuws met Stijn de Vart.
2: VRT Nieuws onderzoekt in Panel. Chronische rugpijn.
3: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
2: Behandelingen zonder resultaat.
4: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
2: Is er sprake van een verdienmodel?
5: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
2: Op de rug van de patiënt. Pano, vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
6: VRT Nieuws, helemaal helder.
7: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
12: wegwijzer.
11: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
13: Studio Brussel.
14: Studio Brussel. Het is 6 uur, goedenavond.
0: VRT Nieuws.
14: Stijn de Vart.
15: Lotte Kopecky wint in de Vuelta. Ze was de afgelopen dagen al 2 keer tweede in de wielerronde van Spanje, de Vuelta. Maar nu heeft onze landgenote dus haar overwinning beet. In een sprint haalde Kopecky het met voorsprong op haar landgenote Anna van der Breggen. Kopecky is nu ook de nieuwe leider in het algemene klassement. En de overwinning is perfect om de frustratie van de afgelopen dagen door te spoelen, zegt Kopecky.
16: De benen en de conditie zijn er en dan komt je 2 keer heel, heel dicht. En dan is het gewoon zaak om erin te blijven geloven en... ik denk dat we dat vandaag wel toegang hebben.
15: Cybercriminelen hebben de gegevens van duizenden studenten en docenten gestolen. Dat gebeurde onder andere bij de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en de Artevelde Hogeschool in Gent. Die scholen gebruiken allemaal de onderwijssoftware Canvas en het is dat platform dat is aangevallen door cybercriminelen. Hackers kregen zo de namen en mailadressen van studenten en docenten in handen, maar geen wachtwoorden. Wel zijn er privéberichten tussen gebruikers gelekt en dat is volgens ethisch hacker Intie de Keukeleire een probleem.
17: Sommige scholen doen niet bijzonder veel in die privéberichten. Er zijn ook scholen waar dat anders is. Er zijn scholen waar dat daar ook studentenbegeleiders op zitten, waarbij dat studenten toch wel naar hun leerkracht als vertrouwenspersoon komen met heel persoonlijke vragen. En dan kan het dat die hackers met AI bijvoorbeeld gaan kijken van oké, over wat gaan die conversaties? Pakken nu eens de kwetsbare mensen uit. En dat zou kunnen leiden tot chantage.
15: In Tiene in Vlaams-Brabant zijn vandaag skeletten onderzocht van mensen die leefden in de Romeinse periode van de 1e tot de 4e eeuw. Die skeletten werden al meer dan 25 jaar geleden opgegraven. Maar dankzij nieuwe DNA-technieken kunnen we nu de afkomst van die skeletten onderzoeken, zegt deze professor genetica van de KU Leuven.
18: We gaan nu het komende jaar en half nog heel veel in het laboratorium zitten. We hebben de tanden bemonsterd vooral, ook soms zo stukjes rotsbeen in onze schedelpan. En dan gaan we dat vergelijken met andere skeletten, zowel uit Vlaanderen, maar ook internationaal, om meer te weten te komen. Zijn dan onze rechtstreekse voorouders? Zijn er nog migraties erna gekomen? En wie zijn die mensen eigenlijk?
15: En de resultaten van dat onderzoek zijn voor eind dit jaar. Marius Huibi, de zoon van de Noorse kroonprinses, krijgt geen enkel band. Hij zit in voorhechtenis in de gevangenis op verdenking van verkrachting en mishandeling van meerdere slachtoffers. Hij had om huisarrest gevraagd omdat iemand van zijn familie hem niet kan bezoeken door de slechte luchtkwaliteit. Het gaat vermoedelijk om zijn moeder, Mette Marit, want zij heeft een ernstige longziekte. Volgende maand komt er een definitieve uitspraak in zijn proces. Het blijft droog vanavond, temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen eerst wat opklaringen, daarna meer wolken en in de namiddag buien tot 16 graden morgen. Vrijdag blijft het droog, mooie opklaringen en 19 graden.
12: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
13: Studio Brussel.
19: Gisteren namen we afscheid van Hans Otte. Hij was de man achter Commissaris O, het satirische radioprogramma op Studio Brussel. Daarom laten we de commissaris nog één keer op de radio los. Als warme groet en eerbetoon aan een collega die veel voor ons betekend heeft.

0: commissaris O. Goedemiddag. Wat zat er de voorbije 7 dagen in het nieuws? Computervirus zegt I love you en knabbelt aan uw muis. Gevaarlijk kernafval gaat op tournee door de Antwerpse Kempen. En loodvrije benzine kost vanaf vandaag 42 frank. Commissaris O. Maar daar houden we ons vandaag niet mee bezig. Hier telt alleen het belangrijke nieuws.
1: De commissaris spreekt.
0: Het is belangrijk dat de Vlaamse televisie regelmatig aan vernieuwing doet. Zo is het TV1 weerbericht al jaren hetzelfde en dat kan niet. Daarom introduceerde de commissaris bij Frank de Bozere het weerbericht Nieuwe Stijl.
2: Het weerbericht met Frankie de Bozere.
3: Ja, morgen ben ik er weer.
4: Ja, morgen gaat hij weer tekeer.
3: Elke keer weer met meer weer.
4: Ja, morgen is hij er weer.
3: Ook al heb ik last van mijn zweer.
4: Of zit hij vast in het verkeer.
3: En morgen gaat het stormen. De lucht zal een slagveld vormen. En regen, iedereen wordt zeiknat. De bomen zullen vallen. De bliksem ons doodknallen. Het is gruwelijk, dit wordt de apocalyps.
5: Ziezo, dames en heren, dat was het weerbericht. Bedankt voor het kijken en morgen ben ik er weer met meer weer.
6: Frank, wat is er gebeurd?
5: Ja, commissaris, sorry, mijn zweer is uitgebroken.

0: commissaris opent een dossier.
1: Het is algemeen bekend dat de commissaris geen enkel contact heeft met de buitenwereld. Gelukkig kan ik een beroep doen op enkele deskundige informanten. Eén van hen bracht mij vorige week op de hoogte van een belangrijke gebeurtenis die binnenkort in ons land zal plaatsvinden. Namelijk Euro 2000. Een van de typische kenmerken van elk voetbalkampioenschap is het zogenaamde Rode Duivelslied. Dit jaar wordt het gezongen door de geblondeerde bulldozer Sergio. Goedemiddag, Sergio.
2: Goedemiddag, commissaris.
1: Jongen, ik heb jou gedagvaard omdat jij de zanger bent van het officiële Rode Duivelslied. Maar er is toch iets dat de commissaris niet begrijpt. Want wat heb jij in godsnaam, behalve de vorm van je hoofd, dan met voetbal te maken, jongen?
2: Wel, behalve de vorm van mijn hoofd. Je moet mijn lichaam zien. De vorm van een rugbybal, inderdaad, heeft niks met voetbal te maken, maar nu ter zake. Nee, ik word nogal ver geassocieerd met voetbal, omdat mijn grootste passie is natuurlijk.
1: Nu, de commissaris heeft natuurlijk geen tijd om naar muziek te luisteren, dus ik heb het officiële Rode Duivelslied nog niet gehoord, Sergio. Ik stel voor dat jij een stukje voordraagt uit het Rode Duivelslied, zodat ik het kan beoordelen. Kan dat, Sergio?
2: Dat is geen enkel probleem.
1: Oké, dan komt hier de muziek.

0: nummer zit ook veel humor, hè?
1: Ja, ja, en veel
2: sfeer. Allee, allee, allee, supporter bij ons mee. Ja. Voor onze rode duivels, want voetbal is een feest.
0: Voilà, zo kun je het ook, hè?
1: Ja, okay. Ja. En je doet
0: nu komt het, ja.
1: Ja, nu komt het, ja.
2: Rood, geel, zwart, de kleuren van ons hart. En nu staan we hier, samen aan de start. De ploeg is klaar,
1: ja, ja, Sergio,
2: voor een zware
1: Sergio,
2: werk.
1: Sergio,
2: ja,
1: Sergio,
2: geloof
1: Sergio,
2: me maar.
1: Sergio, stop, stop, stop, stop. Stop, stop, nee.
2: Dat is... Samen staan
1: nee,
2: we
1: nee, nee, Sergio, dat is niet goed, hè. Dat is niet veel te braaf, hè, jongen. Ja. De ploeg is klaar voor het zware werk, geloof me maar. Samen staan we sterk, die Hollanders lachen ons uit, hè.
0: Ja, ik heb bij jou ook alleen maar de opdracht gekregen om het nummer te zingen. Het nummer is geschreven door Mark van Nee en Chris Wouters. Ik kan er ook niet aan doen.
1: Ja, maar het is nog niet te laat, hè? Want voetbal is altijd een beetje oorlog. En dat moet je verwerken in je teksten. Je moet de concurrentie aanpakken. Dus we moeten op zoek gaan naar een andere tekst, Sergio. En ten tweede, Sergio, als ik jou was, dan zou ik dit liedje niet alleen zingen. Want de Europeanen die kennen jou natuurlijk niet. Hè? Wie is die blonde god daar in het midden van het stadion? Wat jij nodig hebt daar naast jou is een wereldster. Iemand die iedereen kent. Wie is de grootste voetballer die België ooit heeft gekend, Sergio?
0: Jean-Marie Pfaff, zonder twijfel.
1: Jean-Marie Pfaff. Inderdaad, dat is een goed idee. Agent Kenis, zou jij Jean-Marie Pfaff even uit zijn kooi willen halen, alsjeblieft?
3: Uiteraard, commissaris. Kom, Jean-Marie, kom.
1: Ja, goeiedag, Jean-Marie Pfaff.
4: Goedendag, heer commissar.
1: Ja, ja, Jean-Marie, je bent op de Vlaamse radio, hè? Je mag gewoon Nederlands praten, hè, jongen.
4: Nee, nee, heer commissar.
1: Ja, Jean-Marie, stel je nu eens niet aan, jongen. Straks als we het Rode Duivelslied zingen, dan mag jij gelijk welke taal dat doen. Maar hier spreekt men Nederlands, is dat begrepen?
4: Jawel, heer commissaris.
3: Hoor ik u nog?
4: Excuseer me, commissaris.
1: Oké, okay. Ik denk dat we klaar zijn om de nieuwe versie van het Rode Duivelslied nu meteen op plaat op te nemen. Je weet het, Sergio, de teksten moeten agressiever en je moet de concurrentie uitschakelen.
0: We gaan proberen, hè.
1: Oké, okay, we beginnen met Holland. Maak ze af, Sergio. Niet sparen, oké? Okay?

0: goed. Jean-Marie, jij bent aan de beurt. Jij maakt de Duitsers af, ja.
1: België ziet die Europameisterschap. Dat sage ik. De heer Jean-Marie Paf. Lothar Matthäus is een alte zak. En Christian Ziegen doet kaka op den gemak. Ze hebben het niet gewusst. Ja, onze rode duivels. En Duitsland doorgeschust. Met onze rode beinenwerk bestellen ze uit een schon en zerk.
2: Allee, allee, allee, met onze rode beinenwerk. Allee, allee, allee, bestellen ze heute schon en zerk. Allee, allee.
3: Een engel met ons lied voor onze rode duivels. Ja, voetbal is een feest.
0: Zeer goed, zeer goed, zeer goed, zeer goed. Geef toe, dit is een veel betere versie, Sergio.
4: Dankjewel, commissaris.
0: Dus dit brengen we uit, dan zal ik contact opnemen met de platenfirma.
4: Graag.
0: Dan gooien we die belachelijke vorige versie gewoon weg, natuurlijk. Wat is jouw mening, Jean-Marie Pfaff, over deze versie van het Rode Duivelslied?
5: Fantastisch, uniek.
6: Commissaris O doet het.

0: S.O.
1: De commissaris zal nu in alle rust proberen het volgende delicate dossier...
0: Binnen. Binnen!
2: Goedemiddag, commissaris. Ik ben Jan Leijers.
1: U hebt de deur helemaal niet open gedaan, Jan.
2: Ah, sorry. Goedemiddag, commissaris. Ik ben Jan Leijers en ik kom voor de vakantiejob.
1: Ja, jongen, dat kan best zijn, maar ik heb helemaal geen vakantiejob voor jou. Wilt u mijn kantoor verlaten, alsjeblieft?
2: Nee, commissaris, u begrijpt het niet. Vakantiejob is een programma dat ik vanaf maandag op TV1 mag presenteren.
1: Ja, Jan Leijers, graag... misschien heb ik toch iets. Zie je die stofzuiger daar staan, jongen?
2: Ja, commissaris, maar ik kwam gewoon mijn programma
1: aan. Ja, jongen, begin er maar aan. En vooral in de hoekjes. Dat is heel erg nodig, hè? Ja. Goed zo, jongen, ja.
3: I want to break free. I want to break free from the world.
0: Jongen, een beetje stiller. Jongen, ik ben bezig hier.
3: I want to break free.
0: De commissaris opent een dossier.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes?
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Medi-market. Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Studio Brussel.

0: Gisteren namen we afscheid van Hans Otte. Hij was de man achter Commissaris O, het satirische radioprogramma op Studio Brussel. Daarom laten we de commissaris nog één keer op de radio los. Als warme groet en eerbetoon aan een collega die veel voor ons betekend heeft.
1: De commissaris spreekt.
2: Enkele maanden geleden werd koning Albert II volledig opengereten en vol bruggen gestopt. Op dit moment is hij volop bezig met de koninklijke revalidatie. Voor een stand van zaken schakelen we nu rechtstreeks over naar het Paleis van Laken, naar onze reporter ter plaatse.
3: Goedemiddag, hoe is de situatie op dit moment?
4: Commissaris, u moet niet zo roepen hoor, ik hoor u klaar en duidelijk. Goedemiddag beste luisteraars, dit is Karel Huibrechts rechtstreeks vanuit het Paleis in Laken. Ik bevind mij nu op een meter of twee van de koning. Hij zit op zijn fiets op rollen en... Commissaris, ik stel voor dat we even luisteren naar de geluiden die de koning en zijn fiets op rollen op dit moment maken, want hij heeft er werkelijk zin in. Hij doet het heel goed, met heel veel inzet.
3: Oké, we luisteren even. Karel, wat is dat geluid? Wat gebeurt er precies?
5: Otkoor!
4: Ja, commissaris, het is voor mij ook een totale verrassing, maar de fiets van de koning is blijkbaar losgeraakt van de rollen en de koning is met een ongelooflijke snelheid door de vergeetmenietjes gevlogen en hij raast nu op de fiets dus door de koninklijke serres van Laken en daar komt een vrouw met, ik denk, met een... Met profi. Het is de koningin zelf, koningin Paola, die komt aangelopen met drank en voedselvoorraad. Ik herken in het zakje een fles Jack Daniels, er zit ook chocolade tussen en doorregen spek. Hij rijdt nu in de richting van de heilige kapel van het koninklijke paleis. Hij rijdt de kapel binnen met een enorme snelheid, moet ik zeggen. En wie of wat ligt daar op de grond, kruiselings? Ja, het is koningin Fabiola. Fabiola ligt daar uitgestrekt op een vloer. Maar de koning gaat erover. Over la redoutable, zal ik maar zeggen. In één charismatische beweging. En hij heeft daar helemaal niet diep voor over te gaan. Nog 200 meter, denk ik. En nu gaat hij ontploffen. Luisteraars, als u niet op ons hebt afgestemd van bij het begin. Koning Albert II is aan zijn eerste voorjaarsklassieker Laken bezig. In het kader van zijn revalidatieprogramma. En maakt nu zijn blijde intrede in de slaapkamer van Prins Laurent.
6: Waarom ken ik jou niet langer?
4: Hij steekt over. Hij doorkruist nu de kamer van Philippe en Mathilde.
7: Papa, kijk, ik heb een brug gebouwd.
8: Philippe, heb jij de batterijen van mijn zieke gezien?
7: Nee, Mathilde.
4: Ja, er is geen tijd voor familiale beslommeringen. Dat is duidelijk. De koning is begaan met die overwinning. Geen tijd voor psychosociale revalidatie. Bij Albert zit het hem nu helemaal in de benen. Hij is nog enkele meter van de denkbeeldige finish. Albert de Tweede, wie had het verwacht? Albert van Saxe-Coburg, winnaar van de eerste. Laken, ongelooflijk. De revalidatie van de koning is een succes, beste luisteraars. De aankomst is een feit. Commissaris, als u het goed vindt, loop ik nu even naar de vorst voor een eerste reactie.
3: Ja, dat is goed.
4: Sire, gefeliciteerd, dat ging vlot. Toch een kleine tegenslag misschien bij het Victoriaanse glasraam.
9: Ik ben een beetje moe.
4: Ja, dat is duidelijk, Sire. Een tevreden koning, zo te zien. Commissaris, dat was het. De revalidatie is zoals gezegd een succes. En dit was het voorlopig vanuit Laken. Als er nog overbruggingen te melden zijn, dan kom ik bij u terug. Over naar de studio.
10: Hé, zeg nooit zomaar studio tegen Studio Brussel, hè?
4: Sorry, over naar de Studio Brussel.
10: Ah, dat is al beter.
11: Studio Brussel.

0: commissaris spreekt.
1: De commissaris heeft tranen met tuiten gehuild. Naast een bevlekt uniform en uitgelopen stencils was de commissaris vooral verdrietig omwille van het collectief ontslag van FC De Kampioenen. Het legendarische stukje tv-geschiedenis werd samen met Babo Klaas en William van Laken grofweg bij het groot huisvuil gezet.
0: Het ontslag van het jaar.
1: Ja, goedemiddag Carmen. Goedemiddag meneer Boma.
2: Goedemiddag commissaris.
3: Goedemiddag meneer commissaris.
1: Wat willen jullie drinken?
2: Oh, voor mij een port ook, hè?
3: Ja,
2: zeg maar, heb je dat in huis? Want je mag toch niet drinken, hè?
3: Wat je in huis hebt, is goed, meneer commissaris.
1: Carmen, waarom is de VRT gestopt met het verfilmen van jullie leven?
2: Oh, juist.
3: Commissaris, ja, dat heeft allemaal te maken met Wouter van de Douten. Ik zal het niet op u zeggen.
2: Oh, ja.
3: Zoals iedereen dat weet, niet waar, heeft Wouter al 10 jaar geleden de Pussycat gekocht. Of wist je dat niet? Dat weet je nu. En mijn lied is daar lid. Commissaris, dus. Maar wij delen daar een vrouw. Hè? Die heet Katrien Sporza. Dat is een mysterieuze Russische. En de Wouter wil alles. Hè? Dus ook allang mijn ploeg heeft de Kampioenen, maar business is business. Ik moet mijn worsten promoten. En ik heb geen zin in de vishandel. Je begrijpt me, commissaris, mijn gedacht. Ik verkoop nooit mijn ploeg. Die aan Fernand Kostermans, die aan Wouter van den Hout.
2: Nee, meneer Boba. Je moet niet zeveren. Het contract is getekend en daarmee basta.
3: Je mocht dat nog niet zeggen, dat is een geheim. Als je nog één woord zegt, dan draai ik u neer ook in mijn sociale.
2: Oh, als je dat durft, hè, dan zul je er niet goed van zijn. Hè. Meneer, commissaris, geef mij nog eens een portoken. Oh, ik zeg het ook tegen onze Xavier, dat is een goeie deal met die woestijnvis. Hè. Ja, commissaris, want zo in dat leger, een vette is dat niet.
3: Ja, maar daar kun je niet veel van kopen. Ik heb een gentleman argument met Van den Houten. Commissaris, mag ik nog bemerken? Ik heb daar nog niks gegeven.
1: Meneer Boma, u moet begrijpen, dit is een politioneel onderzoek. Achter gesloten deuren, de waarheid moet aan het licht komen.
3: Kijk, als je echt wilt dat uw matrak recht komt, ik zal u de waarheid vertellen. Ik heb gezegd, Wouter, allemaal goed en wel, maar dan wel op zondagavond. Les soir. Want mijn ploeg is even goed als Wietse en het goddelijk monster. Hè. Het is niet omdat Tom Lamois het schrijft dat het beter is. Hè. En dat kon de Wouter niet garanderen. En hij heeft een eigen zender gekocht, je weet. Hè? De Wouter die wil alles, de VT4. En dan komt onze docusoap vanaf september 2012 op de televisie.
2: Allee, daar ben ik nu een collega van Erik van Looy. Hè? Oh, ja, dat is eigenlijk toch wel een knappe vent. Hè? Vind je dat nu niet, commissaris? Hè? En die is toch wel knapper als jij, vind ik. Allee, dus dan ga ik deelnemen aan de slimste mens. Oh, wat een... Stel eens een vraag, meneer Boma. Stel eens een vraag vooruit.
3: Kijk, we zoeken 6 films van de cinema in de bioscoop die uw chérie Erik van Looy heeft gemaakt.
2: Wacht, dat weet ik. Zo. Even een momentje. Ad Fondum.
3: Ja.
2: Loft.
3: Ja.
2: Wacht, dit is nog. De zaak Alzheimer. De loft, nog eens loft. Shades.
3: En de 6e film?
1: Kinderen, Erik van Looy heeft maar 5 films gemaakt.
2: En Le Gamin au Vélo.
3: Carmen, uw kennis van de cinema is heel beperkt. Hè? Heel beperkt.
2: Zeg, ik ken dat toch allemaal?
1: Kunnen we even bij de zaak blijven, jongens? De docu-soap over FC de Kampioenen is verdwenen van het VRT-netwerk. Heeft FC de Kampioenen nog een toekomst?
2: Ja,
3: meneer, de commissaris, maar...
2: Maar commissaris, je moet weten, er komt een film, hè? Haha, en ik word een filmdiva. Ja. Ik ben gemaakt om te schitteren, hè, op het grote scherm, hè, zoals Scarlett Johansson.
3: Heb je nog de sponsor nodig?
0: Studio Commissaris

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Studio Brussel, live.

0: Would You Fuck Me for Blow?
1: Op dit ogenblik is de Vlaamse popster en televisiepresentator Jan Leijers actief bezig met het stofzuigen van mijn kantoorvloer. Om een of andere duistere reden is hij namelijk op zoek naar een vakantiejob.
2: Commissaris, uw kantoor is gestofzuigd, maar eigenlijk kwam ik met u praten over vakantiejob. Dat is een nieuw televisieprogramma.
3: Ja, jongen, ben je dan nu weer met je vakantiejob? Enfin, het is omdat jij het bent. Kan jij typen, Jan Leijers?
2: Ja, commissaris, maar... Eigenlijk heeft dat er niets mee te maken.
3: Ja, dat zou wel. Ga zitten en noteer. Geachte, gerespecteerde.
2: Commissaris, dicté is alweer zo lang geleden. Gerespecteerde, is dat met een C of met een K?
3: Het is zonder K, dus met een C. Dus geachte, ja. Gerespecteerde heer De Grave.
2: De Grave, is dat dan met of zonder snor, commissaris?
3: Dat is met een snor, jongen. Dus we gaan verder. Ik wil jou bedanken.
2: Bedanken.
3: Ja, voor jouw uitnodiging.
2: Ging.
3: Om samen met vakantie te gaan.
2: Zie te gaan.
3: Ja. Helaas hou ik niet van campingvakanties.
2: Campingvakanties.
3: Ik zie het namelijk niet zitten om met z'n drieën in één tentje te slapen.
2: Tje te slapen.
3: Die Christina von Wackerbart.
2: Bart.
3: Snurkt naar het schijnt nogal luid.
2: Gal luid.
3: Ja. Hoogachtend, commissaris O.
2: O.
3: Heb je dat, Jan Leijers?
2: Jazeker, commissaris. Zullen we dan nu overgaan tot mijn vakantie?
3: Jazeker, jongen. Ga daarom de tuinslang even halen in het kopieerlokaal. Het is namelijk tijd voor de wekelijkse wasbeurt van Siegfried Brakke.
2: Daar heeft u helemaal gelijk in, maar eigenlijk kwam ik gewoon even vertellen...
3: Ja, het is al goed, hoor. Links van het kopieerapparaat. Is het goed?
2: Oké.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Draft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogste aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.

0: Gisteren namen we afscheid van Hans Otte. Hij was de man achter Commissaris O, het satirische radioprogramma op Studio Brussel. Daarom laten we de commissaris nog één keer op de radio los. Als warme groet en eerbetoon aan een collega die veel voor ons betekend heeft.
1: De commissaris opent een dossier.
2: De commissaris is van mening dat bepaalde dagen in het jaar best mogen bestempeld worden als feestelijke gebeurtenissen. Neem nu vanavond. Vanavond zullen de Rooms-Katholieke christenen weer in grote getale samentroepen onder een flikkerende boom en rond een gedekte tafel waarop men ritueel en voor middernacht een grote vogel zal slachten. De reden van deze barbaarse voedingsmethode is een vrouw die zich jaarlijks laat bevruchten door een onbevlekte timmerman. De hoofdrolspelers uit dit godsdienstige theaterstuk zijn op dit moment live aanwezig op mijn kantoor. Goedemiddag Jozef en Maria, waarmee kan ik jullie van dienst zijn?
3: Wel, commissaris, over enkele uren is het zover, hè? Ja. En ik zou dit jaar zo graag eens live op de radio bevallen.
2: Jullie willen live op de radio bevallen? Hebben jullie daar een goede reden voor, Jozef?
4: Absoluut, ja. Commissaris. Het is nu al voor de 2003e keer dat mijn vrouw moet bevallen rond deze tijd van het jaar, hè? En mijn bruine kan dat niet meer trekken, hè?
3: Ja, en voor die fiscale amnestie is nog te vroeg, hè? Want anders was dat helemaal geen zo'n probleem geweest.
2: Ja, jongens, moeder Theresa is dood, dat is veel erger. Maar waarom moet dat dan voor het grote publiek gebeuren, Jozef en Maria?
3: De wereld is een schouwtoneel dat wij spelen.
4: Oei, het is ons luchtkasteel om van te delen.
2: Kinderen, maar u vraagt er wel geld voor.
3: Ook al krijgen we niet al te veel, het kan ons niet schelen.
4: Ja, we vinden ook het minste deel sensationeel.
3: Ja, je dos natuurlijk ontmaskerde commissaris. Wij zijn Jozef en Maria helemaal niet.
4: Maar nee, wij zijn Nicole en Hugo. En u heeft ons gedagvaard omdat we volgend jaar deelnemen aan Eurosong. Hè? Ja, aangenaam, commissaris.
2: Geen kennis, ik stel voor dat we alles klaarmaken voor de bevalling?
3: Maar nee, dat is toch niet nodig, commissaris. Ik denk ik helemaal niet zwanger. Ja, is het, kijk, dat is gewoon een kussen van de IKEA. Ja,
2: wilt u op natuurlijke wijze bevallen of eerder met epiduralen?
4: Allee, commissaris, u begrijpt het niet, hè? Allee, zie je, deze kleren, dat komt gewoon van de kostuumafdeling van de VRT.
3: Ja, de Hugo is er straks nog opgepakt. Wat hebben wij nou in godsnaam te maken met die Al-Qaeda?
2: Ja, misschien is een keizersnede toch een beter optie, agent Kevin?
4: Nee, commissaris. Ja. Allee, het zijn wij maar, hè?
2: Wens u het kind te houden of wilt u het eerder wegschenken voor adoptie?
3: Oh, nee, commissaris.
4: Ja. Wij zijn gewoon Nicole en Hugo.
3: Ja.
4: Baby.
3: Wat is er nou?
2: Adoptie, lijkt me,
4: zeg me even.
3: Ben ik van jou?
2: Ja, misschien is een keizersnede toch het veiligste, agent Kenis?
5: Ja, een keizerlijke snede. Komt in orde, commissaris.
3: Nee, commissaris. Dat is heel vriendelijk, maar dat is echt niet.
4: Het is alsof dat we het gat hebben, hè.
2: Oké, hier gaan we op de tandjes bijten. Kan je even het lichaam opentrekken? Ja, het zal maar eventjes pijn doen, Maria.

0: Maar kijk eens aan, het is een jongetje. Goedemiddag, jongetje.
1: Goedemiddag, commissaris.
0: Goedemiddag, hoe is jouw naam, jongetje?
1: Ik ben Peter van de Veire, commissaris.
0: Peter van de Veire van Studio Brussel, ja.
1: Inderdaad, in mijn vrije tijd probeer ik een beetje bij te verdienen als Jezus. Mag ik misschien een Red Bull, commissaris?
0: Een Red Bull?
1: Ja, want ik moet nog even terugvliegen naar hierboven. Ik ben vergeten uit te loggen en dan kan moeder Teresa niet aan haar mails vandaar.
0: Ja, dat begrijp ik, jongen. Een goede vlucht.
1: Dankjewel, commissaris.
2: Commissaris, zou u mij misschien even kunnen dichtnaaien?
0: Agent Kenis, dichtnaaien, alsjeblieft.
3: Oké, commissaris, ik zal haar naaien.
0: Was het maar alle dagen kerstmis.
4: Studio Commissaris

0: De commissaris spreekt.
1: Ah, Jan Leers.
2: Commissaris, ik heb de tuinslang gevonden. Wat moet ik nu doen?
1: Wel, Jan Leers, het is vrij eenvoudig. Je ziet daar in het hoekje Siegfried Bracke staan. Hij heeft enkel zijn strikje nog aan. De bedoeling is dat je hem inzeept met Zwitser baby shampoo. En daarna met de tuinslang kort en krachtig proper spuiten. Beginnen maar aan, jongen.
2: Maar, commissaris...
1: Ja, beginnen maar aan. Ja, hoor ik u nog?
2: Nee, commissaris. Doe even je armen omhoog, Siegfried. Ja, omdraaien.
1: Daar beneden ook, hè, Jan?
2: Billen opentrekken.
1: Ja, blijven doorgaan.
2: Ga maar door, hoor.

0: AM.
1: Volgende week misschien in Commissaris O. Zal Studio Brussel in de toekomst eindelijk verlost geraken van die vervelende Millennium Bug? De kans is klein. En wordt het nieuws op Studio Brussel in de toekomst nog duidelijker? De kans is groot. Zeker nadat Studio Brussel-stem Tom Konings vorige week er voor alle zekerheid nog even bij vertelde dat het Antwerps Hof van Beroep in Antwerpen ligt.
2: Het Antwerps Hof van Beroep in Antwerpen vindt hun aanhouding niet langer nodig.
1: Zometeen krijgt u het journaal met het nieuws van de dag over de actualiteit op Studio Brussel vanuit Brussel, uitgezonden via de radio.
3: Oh boy.
1: De waarheid en niets dan de waarheid. Commissaris O. Tot volgende week.
4: Plan viert zijn 25ste verjaardag met de Bigger Than You Think Tour. De pop-punk-iconen maken er een stevig feestje van op 5 oktober in Fort Nationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. Simple Plan Live. Samen met Studio Brussel.
5: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
6: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
5: Huh?
6: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
7: Onwaar.
6: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
5: Ah, oei, ja.
6: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram.
8: VRT Nieuws, helemaal helder.
9: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
10: Dovi Keuken.
11: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
12: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Ik ben Pippa de kat.
14: En ik Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
13: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
14: Neem uw baasje eens mee.
13: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
14: Met de lage pladijzen.
13: Prijzen. Lage prijzen.
14: Wat zei ik?
13: Pladijzen.
14: Lage prijzen natuurlijk.
13: Ja.
8: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
13: Goed voor het beestje.
14: Goed voor het baasje.
8: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrezen.
8: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
16: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
18: Mijn haren omhoog?
17: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
18: Ah ja, dus mijn factuur?
17: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
19: Dit is Studio Brussel.
20: Studio Brussel.
21: Goedenavond, het is 7 uur.
22: VRT Nieuws.
21: Stijn de Voort.
23: Het Hantavirus zal geen nieuwe pandemie veroorzaken. De Wereldgezondheidsorganisatie is niet bang voor een wereldwijde uitbraak van het Hantavirus zoals bij corona. Besmettingen van mens op mens zijn zeldzaam en kan enkel na direct contact, zegt de WHO. Op een cruiseschip dat voor anker ligt bij Kaapverdië in West-Afrika zijn 3 passagiers overleden door het Hantavirus, 5 anderen zijn ziek. De WHO wil dat het schip doorvaart naar de Canarische eilanden en dat de passagiers vandaag naar huis gebracht zullen worden. Maar de lokale overheid van die eilanden wil het schip niet laten aanmeren. Er zijn nog zo'n 140 passagiers aan boord. Een groep leerlingen van een school in Berlaar in de provincie Antwerpen heeft de titel Beste Feitencheckers van Vlaanderen gewonnen. Ze namen deel aan een wedstrijd van Mediawijs samen met meer dan 2500 leerlingen uit Vlaanderen en Brussel. Het is een campagne om jongeren bewust te maken van fake informatie en fake beelden online. De leerlingen leerden om kritisch naar het nieuws te kijken, zegt een van de winnaars, Wout.
24: We moesten onder meer foto's herkennen dat ze gemaakt zijn met AI of niet. En artikels checken dat ze met die opspellingsfout of dat deze dan echt of niet echt waren. Dat is goed om de jeugd te mobiliseren om het fake nieuws te herkennen. Want er zijn toch veel mensen die daar intrappen en dan toch dingen geloven die niet echt zijn. Daardoor is het goed dat deze wedstrijd georganiseerd wordt.
23: Op de Biennale van Venetië, dat is het belangrijkste evenement voor hedendaagse kunst ter wereld, was er vandaag protest door twee feministische groepen aan het paviljoen van Rusland. Het land neemt voor het eerst opnieuw deel na de inval in Oekraïne. En dat leidde meteen voor veel protest. Reporter Joris Vergeijlen zag het gebeuren.
0: Bij aankomst zagen we heel veel journalisten, heel veel mensen die aan het filmen waren. Protest van Pussy Riot en de Oekraïnse verzetsgroep Femen, met roze bivakmutsen, leuzen op hun borst en lichaam, heel luid roepend. Er cirkelde een helikopter boven de Biennale tuin en op dat moment zorgde de politie er ook voor dat niemand meer in of uit het Russisch paviljoen kon.
23: En in het wielrennen heeft onze landgenote Lotte Kopecky de vierde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De afgelopen dagen werd ze twee keer tweede, maar nu is de eerste ritwinst dus binnen. Ze is ook de nieuwe leider in het algemene klassement en daar is ze heel blij mee.
3: De benen en de condities zijn er en dan komt je twee keer heel, heel dicht. En dan is het gewoon zaak om erin te blijven geloven. En ik denk dat we dat vandaag wel getoond hebben.
23: Blijft droog vanavond, temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen eerst wat opklaringen, daarna meer wolken en in de namiddag buien tot 16 graden morgen. Vrijdag blijft het droog, mooie opklaringen en 19 graden.
7: Bij Profel Ramen en Deuren is uw huis heilig. Dat is een glasheldere belofte.
10: Studio Brussel.
16: This is Joe from Idols.
25: I'm Charlie XCX.
26: Hi, I'm Jamie XX.
27: Kaat van Stralen.
28: Hi, this is Fontaine's DC.
29: Ik ben Evie de Visser.
30: What's up, it's Gies.
31: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys. En je luistert naar Radar.
32: You're listening to Radar.
33: Radar.
32: Radar.
33: Radar.
32: Radar.
34: Radar.
32: Thomas Michiels.
35: Je kan dit radioprogramma beschouwen als de pre-party voor de halve finale van de Champions League tussen Bayern en PSG. Want ja hoor, ook hier staan er een elftal topnummers voor je klaar.
36: Je luistert naar
37: Studio Brussel.
38: Life is music.

0: Studio Brussel.
1: Een hele fijne woensdagavond gewenst. Ondertussen kan je het zelf al een beetje invullen, denk ik. Je weet wat ik ga zeggen, want bijna elke show start ik met te zeggen dat het vandaag een superleuke en een gevulde radar wordt. Ja, het is weer van dat. Er gaat zoveel gebeuren. Straks vanaf 8 uur kan jij je playlist aanvullen met alleen maar Horst-muziek. Simon en Alix van Horst Arts and Music Festival, die komen langs hier in de studio en ze gaan je in geuren en kleuren meepakken door wat er allemaal te beleven valt op dat mooie, iets wat excentrieke festival dat ons landje rijk is. Volgend weekend gaat Horst door en we gaan er dus helemaal op vooruit blikken. Maar eerst blikken we nog kort even terug. Bepaald op gisterenavond, want Tame Impala die toverde daar de AFAS-dome om tot een heuse lasertent, moet ik bijna zeggen. Ik heb nog niks anders zien passeren dan stories met gigantische lasers, zotte lichtshows. Wil je er ook het fijne van weten? Je kan op onze Instagram de recap van Thibaut Christiaanse zien. Die was natuurlijk helemaal betoverd door Kevin Parker op dat podium. Een concert dat denk ik in heel veel eindejaarslijstjes gaat staan. En voor zij die erbij waren, dat van Bazaar gisteren hier op VRT misschien ook wel. Soms wil ik blijven rijden en niet naar achter kijken. Je lijkt naar 18 Amsterdam. Het werd een avondje Brussel gisteren voor Bazaar. Goeie ziend lijntje dit. En ja hoor, dat zat ook in die set. Bazaar trakteerde ons. En een kransje gelukkige luisteraars op zo'n mix van oude hits, maar ook een heel deel nummers uit hun nieuwe album Exit. Iedereen die erbij was, die straalde na afloop van die show. En die had zo een gezond, blozend kleurtje op de wangjes.
2: Fantastisch.
3: Het was echt enorm goed. Superleuk. Echt fantastisch, ja. Wij zijn grote fan. Allang.
4: Geen woorden voor.
1: Veel stralende ogen, ook Ossaatje was goed gevuld. En dat gaat de Lotto Arena ook zijn komend weekend. Twee keer speelt Bazaar daar een dikke, dikke show. En ze zijn er helemaal klaar voor. En ook dat wordt de show voor jong en oud.
5: Ik ben Annemie, 62 jaar. En net Bazaar gezien, samen met mijn dochter. Ik was gewoon volledig into Bazaar. Het was top. Het was geweldig.
6: Hallo, ik ben Mona. Ik ben 28 jaar en ik ben hier met mijn mama. Ik vond het fantastisch. Het is mijn eerste keer dat ik eigenlijk een klein intiem concert heb gedaan. En ik vond het wauw. Ik wil meer.
1: Dat is toch mooi met die leeftijden daar zo bij. Speciaal dus voor Mona en haar mama Annemie. Maar ook voor jou. Als er niet bij kon zijn, hoor je nu de live versie van gisteren hier op VRT. Van begin opnieuw.

0: Dank u wel.
1: Zo klonk Bazaar gisteren hier in de Marconi Studios op de VRT. Liesel vraagt, kom deze versie please op Spotify. Zalig, hè? En Lotte uit Gerardsbergen zegt, ik won vorige week tickets voor die showcase en ik wil graag nog eens dank u zeggen. Mijn hartje is gevuld, stuurt ze. Lotte is al 10 jaar fan en kon hem gisteren voor het eerst live zien. Dank u, Studio Brussel, stuurt ze. Kijk, en daarvoor doen wij dat dus, die showcases organiseren. Vanavond begint het ook opnieuw voor Vincent Company.
2: Beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Hij gaat er natuurlijk niet meer bij zijn op het WK voor de Rode Duivels in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Maar hij moet wel aan de bak vanavond. In die halve finale van de Champions League. Hij moet een 5-4 ophalen. Ken je niks van voetbal? Eigenlijk is het principe zo. Hij moet gewoon 1 goal meer scoren dan de tegenstander. PSG. Dus dat wordt niet 1-0, want dan staan ze gelijk. Maar het moet 2-0 worden. Er moet een goaltje verschil op zitten. Zo simpel uitgelegd is het. Wat kan Vincent Company wel doen om zijn troepen aan te sporen, dat is dat WK-lied van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis al eens door de boksen blazen in de kleedkamer en meteen testen of dat de spelers extra vleugels geeft.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: Cash en Romeo Elvis. Kiss the Grass.
1: Hallo, ik ben Sophie Kreus.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

0: Meeting. Het zwaarste weekend van de zomer van 18 tot 21 juni in Dessel. Met Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Knock Loose, Volbeat, Bad Omens, Def Leppard, Sabaton, Megadeth, Electric Cowboy, Baby Metal en nog veel meer. Tickets en info, graspop.be, samen met Studio Brussel.
1: Mannekes!
2: Pompie!
1: Ik voel me de max!
2: Wij ook!
3: Altijd als we in de gamma zijn!
2: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
3: Oh my god!
1: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
2: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
2: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf!
3: Dan pak ik 10 potten mee!
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
3: Ja, ja!
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert!
5: Knaldi! Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.

0: Je hoorde Slater met All Technology op een festival optreden in België. Is nog even wachten voor Slater. Maar Pukkelpop heeft wel andere nieuwe namen toegevoegd aan de affiche. En daar zit opeens weer heel veel Belgisch goed tussen. Altijd zo tof om Belgen te zien worden aangekondigd en dat die daar dan heel blij mee zijn en trots. Je moet weten, als je de gitaar vastpakt of het keyboard of je leert zingen, als je jong bent, dan hoop je ooit op zo'n Pukkelpop op Offrock Werchter te staan. En als die droom dan uitkomt, dat is eens zo mooi. Heel blij. Kids with Buns is een van die namen die is toegevoegd, onze nieuwe lichting van 5 jaar geleden. En ze staan opnieuw op de mainstage. En ook de Antwerpse Bibi Sek is toegevoegd aan die Pukkelpop line-up. En dan heb ik nog een derde Belg om het vatje compleet te maken. Cella Sou is een andere richting ingeslagen, heeft het plots met de Galants gedaan. Vader en zoon die samen met haar in de studio zijn gekropen. Ze hebben daar een hele plaat uitgeperst. Movin', hoor je hier. Die Belgische collab dus tussen Cella Sou en de Galants gaat ook op het podium staan van Pukkelpop deze zomer. En dan Ailee, die staat zaterdag 22 augustus ook op Pukkelpop. Je hoort ze met Nandake.
1: Studio Brussel.
2: もう一回通訳して。うん、違う違う。また忘れちゃった。あれ、どうやって言うんだっけ？いや、違う。もう一回通訳して。違う違う。あれ、また忘れちゃった。

0: zalig beatje zo, op woensdagavond. Nandake van Ailee. Belgisch-Japans electropop duo, ook aangekondigd voor Pukkelpop dus deze zomer.
1: Hey, dit is Osayuki en je luistert naar Studio Brussel. Life is music. Radar.

Osayuki, de band van Chucky Beats, die staat op Leffingen-Leuren dit jaar. Het Franse Generation en de Zweedse rapper Young Lean die brachten 2 weken geleden een nieuw nummer uit. Storm, heb je misschien al zien passeren. Het is eigenlijk opgedeeld in 2 passages, Storm 1 en Storm 2. En het bracht ook een storm aan reacties op gang. Die ze daar toen met die videoclip op til hebben laten komen. Want die video die haalde al meer dan 6 miljoen views op YouTube. Ik ben vandaag nog eens naar de pagina van Young Lean gegaan en dat blijft maar oplopen. 7 minuten lang wisselen filmische beelden, indrukwekkende choreografieën en ruige beelden zich af in heel hoog tempo. Het is echt indrukwekkend hoor, die video voor Storm. En die choreografie die is Belgisch. Amai, ik struikel me nou over het woord. Net zoals al die dansers in die videoclip, die lijken ook te struikelen, maar het is gewoon een prachtige choreo die op de mat wordt gebracht. De Belgisch-Franse choreograaf Damien Jallet. Die heeft die gemaakt. We hebben die proberen te contacteren. Dat lukt momenteel nog niet. Maar Damienke, als je luistert, ik vind het wel zeer boeiend om te babbelen. Is het niet over die choreo, dan wel over die samenwerking met Young Lean. En ook de setting van die videoclip die heeft een Belgisch kantje, want die werd opgenomen voor het Kardinaal Mercier College in eigen Brakel. Dus denk dat er allemaal even bij. Zotte choreo, maar vooral een heel aanstekelijk nummer. Klinkt ook super zomers. En we zijn super blij dat Young Lean terug is met nieuwe muziek.

De nieuwe van Young Lee met die video op die school in Eigenbrakel. Stel je voor dat je op die school zit of dat je kinderen daar naartoe gaan. Plots is school dan toch 10 keer cooler. Net zoals deze gasten van Bleach 93 bijvoorbeeld.

0: Orange 93, een op- en topradarband toch, al een paar weken trouwens. En vandaag hebben ze een nieuw Belgische show aangekondigd op 18 september in de Botaniek. Zometeen dansen op Dean Turley.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, grando, grando. Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

hebben er bijna 3,5 jaar op moeten wachten, maar ze zijn er eindelijk. The Haunted Youth met de nieuwe plaat, een opvolger voor Dawn of the Freak. Het is een plaat geworden waarmee Joachim Liebens toen in 2022 niet alleen in eigen land, maar ver daarbuiten zijn debuut deed. Er is mee gaan toeren en hij heeft hoge ogen gegooid. Overal, denk ik hoor. En afgelopen week ook in dat Koninklijk Circus. 4 shows. Ja, dan weet je, we kunnen misschien nog een versnelling hoger schakelen. En ze gaan dat ook doen. Een Lotto Arena komt eraan volgend jaar. Misschien heb je je tickets daar al voor verzekerd. En om je helemaal warm te draaien en je finaal te overtuigen van dat nieuwe werk van The Haunted Youth, organiseren we morgen eindelijk die albumpremière van Boys Cry 2. Heel belangrijke boodschap in die titel ook. Sowieso, Boys Cry 2. Het is een waarheid als een koe.

0: Thomas Michiels.
1: Dat is zo'n meebruller aan het worden, hè? Die nieuwe van Kneecap, Finian. Dat is de titeltrack van hun nieuwste plaat die uit is sinds vorige week, vrijdag. Ze komen er ook mee naar Rock Werchter. Je hebt ook al gehoord dat ze naar Vorst Nationaal komen in het najaar. Het wordt het jaar van Kneecap. Nog maar eens eentje, maar dan in de positieve zin. Zullen we trouwens samen onze vingers kruisen en hopen dat het weer een beetje keert. Op 13 mei graag een beetje zon, please. Want dan is het Vuurdoopfestival in Hasselt. Heel cool, want het wordt georganiseerd door de tweedejaarsstudenten van PXL Music. Dat is toch super tof. Jonge organisatoren die een beetje uit de menukaart kiezen van PXL van, ja, wat zullen we hier op die affiche gaan zetten? En het is bovendien volledig gratis. De naam die verklapt het al een beetje. Voor sommige artiesten letterlijk een vuurdoop. Jong talent, nu nog onherkenbaar op straat, maar binnen een paar jaar misschien een dikke spot op Rock Werchter. Zoals Brutus natuurlijk, die hebben ook ooit op Vuurdoopfestival gespeeld. By PXL Music. Maar ook Portland, Blue Eye, Oliver Simons. Ja, je kent ze allemaal, ze passeren hier geregeld in de playlist. Dus Vuurdoop zou wel eens de aanzet kunnen worden van hun carrière. Nog een naam is deze. Ja, op deze kan je ook niet Cold as Ice blijven stilstaan. Dat is een dansschijf pur sang. En ja hoor, heeft ook op Vuurdoop gespeeld. Dit jaar onder andere op die line-up Tje, Lightspeed en Sevens. Je kan die gaan checken aan de Hasseltse kanaal zitten, aan de PXL Music dus. De dag erna is trouwens een feestdag. Het wordt georganiseerd op 13 mei. En 14 mei kan je gezellig uitslapen na die Vuurdoop.
2: Studio Brussel.
0: Radar.
2: Radar.
1: Dit is Bloom van Sevens. Ook op Vuurdoopfestival dus, 13 mei, alle naar Hasselt.

0: Deze Danny L. Harl staat 22 mei op Lenui Botanique en voegt al de perfecte sparkle toe, want zometeen na 8 uur hebben we Horst Arts & Music Festival op bezoek. Leuk!
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
2: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
1: Behandelingen zonder resultaat.
3: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
1: Is er sprake van een verdienmodel?
4: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
1: Op de rug van de patiënt. Pano, vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Ai, even afgeleid en je tankt benzine in plaats van diesel. Een van de meest voorkomende vormen van autopech. Maar wat doe je dan? Merk je het op voor je vertrekt? Start dan vooral de auto niet, maar duw hem naar een veilige plek en bel de pechhulp of verzekering. Al vertrokken? Stop meteen, want de motor zal afslaan in de eerste kilometer. De tank moet worden leeggepompt, het brandstofsysteem gereinigd en vaak moeten ook een aantal onderdelen vervangen worden. Kortom, het kost een stevige duit. Check dus altijd even de sticker aan de binnenkant van het tanklepje en sluit een goede pechverhelping af. Zo rij je in alle vertrouwen je volgende tankbeurt tegemoet. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
9: Life is music.
11: Life is music.
10: Studio Brussel.
0: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. We beginnen met nieuws dat net binnen is. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is aangetroffen, is vertrokken naar de Canarische eilanden. Het schip lag lange tijd voor anker voor de kust van Kaapverdië bij West-Afrika, tot het duidelijk werd waar het naartoe kon of mocht varen. Ja, Mieke Strings, wat gebeurt daar nu?
12: Ja, het schip is dus, zoals gezegd, eindelijk toch op weg naar de Canarische eilanden. De regionale minister-president van die eilanden verzette zich daar lange tijd tegen, maar uiteindelijk, ja, de Spaanse nationale regering heeft het laatste woord. Intussen zijn wel 3 patiënten met symptomen, bij wie het virus ook is vastgesteld, van het schip gehaald. Het gaat om een Nederlander, een Brit en een Duitse vrouw. Die 3 worden met 2 evacuatievluchten naar Nederland gebracht. Maar 1 vliegtuig heeft onderweg een tussenlanding moeten maken op Gran Canaria. Blijkbaar was bij 1 van die patiënten de beschermende hoes waarin die vervoerd worden kapot en die moest gerepareerd worden. En het tweede vliegtuig, horen we net, is geland op schip intussen. Over 3 dagen zou het cruiseschip zelf dan uiteindelijk aankomen op het Canarische eiland Tenerife.
0: Dank je, Mieke. In Antwerpen was er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder meer 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Net voor het begin van de plechtigheid reageerde premier De Wever kort op het voornemen van het Antwerpse parket om 2 Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De 2 zijn geen arts en dus mogen ze volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageert opnieuw furieus en wil dat de regering ingrijpt. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot noemde die kritiek en inmenging van de ambassadeur eerder vandaag al opnieuw ongepast. Premier De Wever sluit zich daarbij aan.
13: Wat je niet moet doen is daar een hele maatschappelijke controverse met heftige uitspraken, antisemitisme, diplomatieke incidenten van maken. Het draagt allemaal niks bij.
0: De discussie over drinkwater in West-Vlaanderen maakt dat mensen meer dan ooit over de grens naar Frankrijk trekken om daar flessenwater te kopen in supermarkten. Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van het kraantjeswater. Voor de Vlaamse overheid mag dat in West-Vlaanderen nog 3 jaar lang de Europese norm voor bepaalde chemische stoffen overschrijden. Deze West-Vlaamse klanten aan het Onchon-warenhuis in Ronk kiezen het zekere voor het onzekere.
14: Ik vind het niet, dat water van de kraan. Ze zeggen water is water, maar ik vind van niet. Ik vertrouw het kraantjeswater niet op. Nee, ik doe zelfs mijn aardappelen met dat doet.
15: Drinkt u geen kraantjeswater?
16: Ah, nee. Ik heb daar een beetje schrik van. Ik heb liever flessenwater. Ik denk misschien dat dat zuiverder is in flessen. Ik weet niet, ja.
17: Altijd flessenwater. Met het probleem tegenwoordig met drinkwater in België.
0: Het weer blijft droog vanavond. Temperatuur van 8 tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien. Temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: De festivalzender.
17: Thomas Michiels.
18: Volgend weekend is het in Vilvoorde te doen. Horst Arts & Music Festival gaat dan door. Als je daar nog nooit bent geweest zoals ik, dan vragen we zo meteen alles aan de organisatie.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

0: Goedemiddag.
1: Ja, hey. Fortet die komt lekker binnen. Baby van Fortet, een van de headliners van Horst Arts & Music Festival vorig jaar.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
2: Festival.
1: Ik vind het leuk dat jullie al eens een microtestje aan het doen waren, terwijl de microschuif al open stond.
0: Oeps.
4: Dat was iets te snel.
1: We verwelkomen Simon en Alix van de organisatie van Horst Arts & Music Festival. Ik zei het daarnet al, ik ben daar zelf nog nooit geweest. Ook dit jaar kan ik niet. Ik zit in de UK, ik moet zelf gaan spelen. Ik vind het wel een beetje spijtig, want Horst staat erom bekend om veel te zijn. Heel veel indrukken. Leg het eens even kort uit voor de luisteraar. Wat mogen ze verwachten van Horst Arts & Music Festival?
4: Ik denk dat de naam al veel dekt. Horst probeert een beetje een atypisch festival te zijn. Wij combineren muziek, uiteraard, met architectuur en verschillende soorten van kunst. Dat gaat over visuele kunsten, performance arts, alles samen. En we proberen er allemaal een beetje gelijkwaardige pijlers van te maken en dat niet zo een beetje on the side te doen. Dus dat is een uitdagend project. We hebben een heel, heel coole locatie in Vilvoorde waar we net heel veel ruimte hebben om dat experiment samen te brengen en te laten groeien.
1: Ja, je hoort het al. Simon van Horst vertelt hier met veel trots over dat festival. Het gaat door op die Aziat zitten in Vilvoorde. Dat is inderdaad met heel veel hoekjes en kantjes. Hoe proberen jullie die zitten zo goed mogelijk te benutten, Alix?
0: Wij gebruiken namelijk 8 stages dit jaar. Dat zijn 1 stage meer dan vorig jaar. Dus we gaan het volk zeker elk wat pils kunnen aanbieden. En daarnaast hebben we ook alle hoekjes en kantjes. We hebben ook 2 secret stages. We hebben wat randanimatie. Dus je komt echt terecht in een magische wereld, laten we het zo zeggen.
1: Ja, leuk omschreven. Secret stages, ja, it tickles my senses. Moeten de mensen dan echt zo op zoek gaan? Krijgen ze tips of zo via een bepaalde app van Horst?
4: Ja, ik denk voor degenen die er nog niet zijn geweest, we zijn een heel atypisch festivalsite. We zijn geen grote weide waar we wat podia's optrekken en een tent zetten. Het is eigenlijk een oude militaire site met hangaars, oude cafés van de militairen. Dus dat geeft gewoon heel veel ruimte om heel anders om te gaan met een festival als dat je zou verwachten van een werchter, bij wijze van spreken. Daardoor hebben we hoekjes, kantjes, te ontdekken plekjes. Dat geeft gewoon heel veel vrijheid om net die coole mengeling te brengen van kunst, muziek en architectuur.
1: Ja, het gaat door van 14 tot 16 mei. Ik zei het al, deze week ziet het weer er niet zo super uit. Is dat toch wel iets wat jullie ook een beetje bezighoudt als je zo je festival organiseert? Moet het weer ook altijd een klein beetje meezitten om het leuk te maken?
0: Ja, we bidden tot Frank de Bozere. Het ziet er wel oké uit, veel beter dan vorige week. Maar vorig jaar hadden we toch de 20-25 haar gehaald. En we hopen dat Frank ons kan helpen om dat volgende week ook te halen.
4: Ja, maar we hebben eigenlijk echt wel een microklimaat in Vilvoorde. Dus we manifesteren nog altijd 18 graden en zon.
1: Ja, dat is ook heel mooi. Het gaat er sowieso zweterig, stomerig zijn. En er gaat heel veel te beleven zijn. Dus dat alleen al. Je gaat al je zintuigen kunnen laten prikkelen als je afzakt naar Horst. Aan welke editie zitten jullie inmiddels met het festival?
4: We waren er net over aan het discussiëren. Omdat COVID natuurlijk een beetje roet in het eten heeft gegooid. Maar dit is in principe onze 12e editie.
1: Oké, de 12e. We zijn al terug aan het toeleven naar een ronde verjaardag, die 15e. Dat is nog even verder weg uit het vizier. Is jullie missie altijd hetzelfde geweest? Die afgelopen 12 edities? Of is dat zo gaandeweg een beetje geëvolueerd naar nog iets beter, nog iets anders?
4: Goh, het is natuurlijk... Horst is begonnen als een klein feestje voor 1000 mensen in Holsbeek bij Leuven. Ontstaan uit een groep vrienden. En je groeit op 12 edities tijd van een festival van 1000 mensen op één dag naar 13.000 mensen per dag. Dus de missie verscherpt, verandert. Je groeit van een groep vrienden naar toch een klein bedrijf. Maar in die end proberen we wel gewoon een atypisch festival te zijn dat opnieuw die mengeling wil brengen en zich probeert een beetje af te zetten tegenover wat er de rest van de markt te bieden heeft.
1: Ja, dat doen jullie sowieso. Amélie uit Alken, die kan het beamen. Ze is 20 jaar en ze zegt echt fantastisch hoe architectuur, kunst en muziek daar samenkomen op Horst Arts & Music Festival. Meer dan 120 artiesten staan er dit jaar op die affiche. En hoe jullie die samenstellen, dat ontdekken we zo meteen. We gaan eerst luisteren naar XL Regular.
2: De festivalzender. Studio Brussel.

0: Simon en Alex, nog steeds in de studio. De organisatie van Horst Arts and Music Festival. Niet alleen, hè? Niet alleen jullie twee. Nee.
1: Een heel fijn team van heel fijne mensen.
0: Oké, hoeveel ongeveer werken er aan mee?
1: 30 vast.
2: 15 mensen fulltime ongeveer. Maar we hebben ook een iets breder team dat het Aziatpark runt. Ja. Maar ook wel shout-out naar alle atelierdeelnemers die op dit moment... We hebben denk ik op dit moment 80 mensen die het festival aan het bouwen zijn. Dus international team. Heel cool.
0: Ja, dat is een groot team. Maar er staan nog meer mensen op die affiche. Want dat zijn er maar 120 of meer zelf.
3: Studio Brussel.
0: De festival zijn er! Horst Arts and Music Festival. We zeiden het daarnet al, die arts die staat er voor een reden tussen. Hoe beginnen jullie daaraan om een line-up te programmeren voor de nieuwe editie? Wanneer en hoe? Pak ons even mee als organisatie.
2: 2 maanden geleden al gestart, volgend jaar.
0: Wow, oké, dus die editie van 27 begint nu zelfs al vorm te krijgen.
2: Ja, voor ons is een line-up samenstaan altijd wel een heel interessante oefening. Maar je hebt altijd, er is zoveel talent en zo'n interessante artiest dat je altijd wel een moeilijke keuze moet maken. En denk je, oké, deze schuiven al naar volgend jaar. En along the way, als je line-up klaar is, ja, er blijft wel gewoon nieuwe muziek uitkomen. Er blijven nieuwe dingen op je radar komen. Dus wij beginnen gewoon opnieuw, zodra de line-up klaar is, onze longlist terug aan te vullen.
1: Ja, echt zo'n overload. Gewoon een goede muziek langs alle kanalen. Soundcloud, Bandcamp, community radio's zoals Studio Brussel, zoals Gimmick, zoals Kiosk. Dus wij moeten eigenlijk gewoon continu diggen en bezig blijven om natuurlijk ook weer voor 2027 al een kleine vibe-check te doen.
0: Zo. Zeker weten. Ik hoor jullie het graag zeggen, die radar altijd open houden. Mm-hmm. Dat is de juiste terminologie. Supergoed. Is het moeilijk om die grenzen op te zoeken tussen vertrouwde, gekende artiesten en anderzijds experimentelere underground artiesten?
1: Goh, ik denk, ik ben 5 jaar begonnen bij Horst als stagiair eigenlijk. En wat mij toen meteen opviel, was de differentiatie natuurlijk van andere festivals, maar ook differentiatie qua artiesten. Wij combineren wel heel goed mainstream bekende artiesten, zoals een Fortet. Dat was een once in a lifetime opportunity dat wij kregen. Dus natuurlijk sprongen wij daar meteen op. Maar België is altijd zo'n voorloper geweest van elektronische muziek. Ik heb net de documentaire New Wave van VRT gekeken. Daarmee weet je al, wij zijn al bezig sinds de Popcorn Times, Tomorrowland, Shovel to Witte en Amelie Lens. Maar er is zo'n grote laag underground artiesten en meer left of field die wij heel graag openstellen aan jullie, of aan de bezoekers.
0: Ik zie jullie het keigraag zeggen. Ja. Zijn er zo harde nee's of staat alles eigenlijk ter discussie? Zeggen jullie op alles wel van, dat moeten we wel eens bekijken?
2: Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je jezelf elk jaar opnieuw uitdaagt en een vraag stelt. En niet zomaar copy-paste van, oei, dit werkte vorig jaar goed, let's keep on going on this track. Dus wat vandaag een harde nee is, kan misschien met 2, 3 edities wel een go zijn.
0: Ja. Dat snap ik helemaal. Amelie die blijft enthousiaste berichten sturen. Die is helemaal zot van de line-up. Lola Harrow en Vera Priori, Malo Z. Ja, ze is een kennertje.
1: Dankjewel, Amelie. Ze kijkt dat je komt.
0: Ja, volgend weekend is het dus van dat in die Aziat zitten. Klein voorbeeldje van op die line-up. Caribou die stond eind februari in Vorst. En het andere project van diezelfde Dance Nate staat op Horst. Ik vind het wel heel leuk om dit jaar vast te stellen. Wat kan je daarover kwijt, over die Daphne?
1: Daphne, ja, een UK-artiest, speelt dus meestal met zijn band Caribou. Dus heeft heel, heel weinig tijd voor zijn DJ-project voor Daphne. Dus we zijn heel blij dat we hem natuurlijk hebben kunnen strikken. Ja, het leuke, het warme, het feestje op zaterdagavond, dansen vooral. En hij heeft net een nieuw album uit van februari. En ik denk dat we nu naar de track Waitlist gaan luisteren.
0: Ja, Waiting So Long.
1: Ja, Waiting So Long, sorry.
0: Ja, van Daphne.
1: Dus nee, echt gewoon een hele, hele fijne artiest om bij ons op de line-up te hebben. En misschien ook wel een once-in-a-lifetime opportunity.
0: Ja, alles pakken wat je pakken kan. We zitten al aan die 12e editie van Horst Arts & Music. Volgend weekend, nog eens, kan het niet genoeg benadrukken. Wordt super fijn. We pakken je nog mee tot 9 uur, zodat je een hele vibe hebt van hoe het daar gaat klinken.

0: Festival.
1: Je hoorde zo net Daphne met Waiting So Long, maar zo lang moet je niet meer wachten. Nog één weekendje tussen en dan is het Horst Festival inderdaad. Nog steeds in de studio Simon en Alix. We hadden het zo net al over die affiche, hoe je die samenstelt, hoe je die begint te bouwen. Dat dat blijkbaar ook al een jaar op voorhand is dat je acts moet beginnen vastleggen. Dit jaar, voor die 12e editie, toch wel mooie cijfers dat jullie kunnen voorleggen. Vertel eens, Alix.
2: Zeker. Dit jaar hebben wij 50-50% mannen en vrouwen. Dat vind ik zelf heel belangrijk en dat is ook iets waar ik zeker op let. En daarmee bedoelen we niet de vrouwen die enkel op de openingslot staan of ergens bij worden gevoegd in een volledig mannelijke line-up. Nee, die zijn eigenlijk volledig verdeeld over de stages. Heel veel vrouwelijke headliners. En ook heel veel Belgen dit jaar op de line-up. Hey, Simon.
1: Ja, we gaan daar naar bijna 50% Belgen op die line-up. Dat vind ik supermooi. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Of is dat iets dat gewoon gegroeid is omdat er zoveel talent is in ons eigen land? Simon?
3: Goh. Lokaal talent is altijd wel redelijk een belangrijk onderdeel geweest van onze line-up. En ik denk dat we dit jaar gewoon nog harder hebben gezegd van oké, we gaan dat gewoon wel spotlighten, want er is zoveel talent. En toch lijkt er dan zo vaak die focus te liggen op Fortet, of Njop Jopse. En dit jaar hebben we gezegd van er is wel meer aandacht voor het festival. Onze ticketverkoop loopt goed, dus ja, hebben we die line-up wel nodig om tickets te verkopen? Nee, laten we dan inderdaad dat momentum of die aandacht gebruiken om al dat talent dat hier in Brussel, maar eigenlijk over heel België verspreid zit, echt wel mee in de spotlight te zetten. En we hebben al een campagne gedaan met foto's. We hebben hier in België heel hard geroepen van homegrown over headliners. We zijn een postercampagne gaan doen in Londen en in Amsterdam onder andere met van ja, kom hier, what's here? Om echt wel te stoeven van hey, kijk wat we hier in de aanbieding hebben. En we zijn daar gewoon heel trots op. En we zetten die halfway line-up, maar we hebben heel veel Belgen die bijvoorbeeld een closing slot spelen op de grote stages of die een speciale show komen brengen zoals Le Motel of DTM Funk.
1: Heel cool. Ik lees hier ook iets over die wild posting campagne. Inderdaad, jullie gaan echt, ik vind het zo'n beetje guerrilla zo wise, even gaan stoeven met wat wij hier hebben in ons land. Come here, what's here, letterlijk. Merk je dat ook aan die ticket sales dat daar veel internationaal volk tussen zit?
3: Absoluut. We hebben al vanaf het begin wel redelijk wat internationale aandacht gehad. Maar de laatste 2-3 jaar merken we dat wel heel, heel hard. Dat mensen wel heel, heel getriggerd zijn om eens te komen kijken wat we doen. En ja, dan denk ik dat het gewoon wel onze rol een beetje is als programmator. Om te zeggen van, hey, als je vanuit Londen of uit Amsterdam naar hier komt, dan wil je niet een Londense DJ zien. Ja, dan wil je echt wel zien wat we hier in de aanbieding hebben. En ik merk ook wel vaak dat die lokale artiesten echt wel de extra mile gaan om... Ze kennen het festival, ze kennen de stage waar ze spelen, ze kennen het publiek vaak veel beter als die internationale guest of die internationale DJ's. En ja, die shows werken soms gewoon veel beter.
2: Ja. Ja, dat is ook echt mooi in boekings om te zien of zo mailtjes te krijgen. Ja, ik ben al aan het dikken, zo 7 maanden op voorhand. Of gewoon nu al heel excited, al een keer een piepje komen nemen naar het festival. Dus dat is, ja, dat is echt de biggest reward dat je kan hebben als promotor.
1: En dan kunnen die allemaal zien hoeveel coole Belgen er op die line-up staan van Horst.
2: Exact.
1: We draaien Le Motel en Suso Brino.
0: Studio Brussel. De festivalzender.

0: Lou Sobrino gaat ook te zien zijn op Horst, maar wel op een speciale manier, Simon.
1: Ja, kort en bondig is dat niet op een podium. Verwacht gewoon een pop-up blockparty, Latin American style, ergens op het festival. Ja, come and see it op vrijdag.
0: Superzalig. Op een super originele manier gaat hij daar dus staan op Horst.

0: Wat een smoothe woensdagavond. Je hoorde Magugu en Le Motet.
1: Studio Brussel. Radar.
0: We zijn er in de line-up aan het duiken van Horst Arts & Music Festival. Dit uurtje is alleen maar gevuld met muziek die Simon en Alex helemaal kan bekoren. Ik zie dat jullie aan het stralen zijn, dat jullie echt vooruitkijken naar volgend weekend, naar het festival. Eindelijk is het daar.
2: Ja, eindelijk is het klaar. Na een jaar wachten.
0: De volgende die klaarstaat is Natasha Pirard. Heeft elke artiest, zo, als ik nu zo eentje noem van die 120 of meer dan 120, weten jullie meteen van wat we mogen verwachten van die show? Of is dat toch een opgave?
3: Ja, Natasha is een heel interessante live-artieste. Heeft recent een nieuw album uitgebracht op Dewey Records. Het label van Stefan en David de Waalen. En ze speelt live-show met tape recorders. Waar ze eigenlijk haar album is gebaseerd of geïnspireerd door het dementieproces dat haar grootmoeder doormaakt. Dus vrij emotioneel, heel stripped back. Dus very much ambient-orientated. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit. En het is iets waar we met Horst wel meer en meer een beetje naar op zoek zijn van hoe kunnen we weg van niet alleen DJ-sets te doen. Uiteraard zijn er wel veel uitdagingen om architecten een podium te laten ontwikkelen voor een live show. Maar daar proberen we wel een beetje meer naartoe te evolueren. En Natasha is daar een heel interessant voorbeeld van.
0: Cool, jullie zitten echt in op die live ervaring dat de mensen ook echt iets te zien krijgen dat daar iets aan het gebeuren is op dat podium.
2: Correct.
0: Ja. Proberen jullie artiesten die een beetje gelijkaardig klinken op één podium te plaatsen of doorbreken jullie dat en zeggen jullie van nee, die stage, daar kan van alles door elkaar geprogrammeerd worden?
3: Er zit altijd wel een verhaal in de lijnen. Het is niet van de hak op de tak. Dus er zit altijd wel een storybuilding op. Maar het kan inderdaad wel starten dat we met iets heel dubby laidback starten. Om dan op 135 bpm techno te eindigen. Dat kan absoluut wel. Maar er moet altijd wel een beetje een storybuilding of een verhaal in de lijnen zitten. En geen zotte. Er zit altijd wel een verhaal in de lijnen. Het is niet van de hak op de tak. Dus er zit altijd wel een storybuilding op. Maar het kan inderdaad wel starten dat we met iets heel dubby laidback starten. Om dan op 135 bpm techno te eindigen, dat kan absoluut wel. Maar er moet altijd wel een

0: samen te werken met een architect. Om samen eigenlijk het podium te bouwen. Of om samen in de keuken te staan. Of om samen de productie een keer een blik achter de schermen van Horst mee te maken. Dat is 4 weken waar wij een aantal mensen, rond 40, 50 man, echt op Horst leven. En samen met ons het festival opbouwen. Wat dat ook fantastisch is om te zien. En deze week, ja, zijn ze echt in de volop bezig aan de laatste stages die nog af moeten. En ja, kijk, zij kijken natuurlijk, allee, het is heel veel persoonlijker omdat zij nu ook echt wel een steentje hebben bijgelegd aan een festival en aan een stage zelf.
1: Ja, dat is letterlijk samen toeleven naar het festival en ook echt iets maken. Mm-hmm. Hoe zien jullie weken eruit zo vlak voor een festival en van al die medewerkers van Horst? Niet veel slaap, denk ik.
0: Ja, het zijn de tofste weken momenteel. Nee, ja, nu is alles gewoon, ik leef Horst, ik denk Horst, ik ben Horst. Maar het, ja, het komt allemaal zoveel terug. En ik weet, als ik volgende week zondag uit mijn bed kom na Horst Festival, dat eerste dat ik ga denken is, oh, het is al gedaan.
1: Ja, dat snap ik. En is het toch ook niet een klein beetje loslaten als het dan echt van start gaat op die 14e mei? Is dan niet toch van, oké, we zijn vertrokken.
2: Dan duiken er wel andere problemen op. Het kan zijn cancelled flight, treinstaking, maar evengoed technische problemen op het podium, problemen met de brandweer. Dus er is altijd wel brandjes te blussen. En we zijn, zoals we daar straks aan hadden, wel een groot team. Maar in die end zijn we ook maar een heel klein team. Very DIY, dus het is niet dat iedereen zoiets heeft van oh, mijn job is done en ik ga nu chillen of wat showtjes kijken of in de backstage biertjes drinken. Dat is er jammer genoeg niet bij.
1: Nee, inderdaad. Dat kunnen artiesten dan weer wel doen nadat ze hun set hebben gespeeld. Die mogen daar extra gaan genieten op die prachtige site. Die wordt ingericht, die wordt gebouwd, waar wordt naartoe geleefd. Ik merk heel veel passie bij Simon en Alix van Horst. Ze staan hier nog eventjes in de studio en we gaan nu luisteren naar die Natasha Piraar die daar ook te zien is. Heel mooi.
3: Radar. Studio Brussel.

0: Dit is misschien de muziek die jullie nu nodig hebben om even tot rust te komen.
1: Exact.
0: Na die drukke organisatieweken.
2: On repeat op mijn koptelefoon tijdens office hours.
1: Tijdens e-mailtjes beantwoorden.
0: Voilà, voilà, voilà. Zij weten wat goed is en ze zetten het ook op hun festival. Natasha Pira.
3: Studio Brussel.
4: De festival zet mee!
3: Horst Festival.
0: Horst Arts and Music is volledig uitverkocht dit jaar. Fantastisch, dikke proficiat daarvoor.
1: Dankjewel.
0: Ik kan me voorstellen dat je, als je nu aan het luisteren bent, net als Mieke, Amelie en Frederik in de app, helemaal zin hebt gekregen om af te komen naar dat festival. En dan denk je van, verdorie toch, had ik weer sneller moeten zijn. Daarnet was jij het hier nog aan het zeggen, Alex, in de studio. Ja, het is soms dat er nog niks bekend is van de line-up en dat mensen al hun ticket kopen.
1: Ja, inderdaad, heel dankbaar voor ons.
0: Dan ben je toch vereerd en dan weet je toch van, we zijn goed bezig. Het wil zeggen dat we iets goed aan het doen zijn.
2: Het is super cool om zo vertrouwen te krijgen van de bezoekers. Ook dankbaar om zo te programmeren, want dan kun je net meer risico's nemen. Let's see if it pays off dit jaar.
0: Als je helemaal zin hebt gekregen om ook af te zakken naar Horst Festival, misschien wel voor de allereerste keer, dat kan ook, om zo kennis te maken met al het nieuws op het programma, maar ook met al de arts die daar worden tentoongespreid. Je hebt het gehoord, die aanloop alleen al. Het is prachtig hoe ze als organisatie, independent organisatie, daar naartoe leven. Dan maak je nu toch nog kans om een weekendje daar rond te lopen op die Aziat zitten. Ik denk dat er tijdens dit uur één ding heel duidelijk is geworden, namelijk dat Horst Arts and Music een festival is dat inzet op vernieuwing, mee evolueert en artiesten durft zetten waarvan zij vinden dat ze gehoord moeten worden. Correct?
1: Correct.
2: Helemaal juist.
0: Oké, als de mensen nu sturen, heb je ook zin gekregen en je denkt van ja, ik wil erbij zijn, ik wil toch op zijn minst kans maken, dan moet je nu snel zijn. Zet die app van Studio Brussel al open en als jij weet, of het antwoord weet op deze vraag, beter gezegd, dan maak je kans op zo'n duo-ticket, zo'n weekend-ticket. Volgend jaar bereidt het festival uit en steken ze letterlijk de brug over. Maar over welke rivier is dat? Laat het nu weten in de app van Studio Brussel. En dan luisteren wij ondertussen naar Spirit Blue. Ligt vlak aan die Aziat zitten, het is niet zo moeilijk. Desire Machine.

0: Buried Blue, prachtig toch? Staat ook op Hort. Gitaartjes hoor ik hier. Fijn, hè?
1: Moet kunnen.
2: Ook de eerste keer dat ze ooit live gaan optreden.
0: Oké. Dat is een mooike, een unicum daar op Horst Arts and Music. En volgend jaar breiden jullie uit. Het terrein wordt gewoon groter. En we hebben daar een wedstrijdvraag over gesteld. En ik heb, als het goed is, iemand aan de lijn. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Sarah.
0: Hey, dag Sarah. Ben je al een heel uur betoverd door die playlist die Alex en Simon hebben meegebracht?
3: Ja, supermooi. Heel leuk.
0: Heel leuk. Het goeie is, als je volgend weekend niks te doen hebt, dan kan ik jou nu nog trakteren op zo'n combi-ticket voor Horst Arts and Music Festival. Maar dan moet je natuurlijk weten, volgend jaar breidt dat festival uit en steken ze letterlijk de brug over. Maar over welke rivier is dat, Sarah?
3: De Venne.
0: Woehoe!
3: Kei leuk.
0: Joepie.
3: Super, kei tof.
0: Zalig. Je zou kunnen zeggen dat kerstmis vroeg komt of net laat. Ja, maar het is toch een mooi cadeautje dat Alex en Simon hierbij hebben vandaag in de studio.
3: Absoluut.
0: Wil je nog iets vragen? Wil je nog iets vragen aan Simon en Alex? Ik weet dat dat de losse poos is, maar hoe je je kan voorbereiden op het festival?
3: Ja, absoluut, want ik ben er nog nooit geweest, dus ik ben heel benieuwd.
0: Zeker eens, Simon.
4: Kijk niet te veel naar de line-up. Kom een open geest en laat u gewoon meevoeren door het geluid, door de mensen, over het ontdekte podia. Blijf hangen wat je leuk vindt.
2: Ja, en doe goede schoenen aan. Kilometers worden gestapt.
3: Oké, dat ga ik zeker doen.
0: Dat zijn de beste tips die ik kan wensen, Sarah. Dikke proficiat met de winst. En we zien je heel graag op Horst. Horst, oh my god. De festivalzender. Studio Brussel. Dat is omdat we hier al een uur radio zijn aan het maken. Hè. Het komt er bijna niet meer uit. We zijn al zoveel aan het babbelen geweest. Nu hoor je Scream and Benga met Good Things Come to Those Who Wait. Luister maar.

0: Brussel. Radar.
1: Dat uur is hier voorbij gevlogen met Simon en Alex van Horst.
2: High BPM's.
1: Zo is dat. Maar nu even low BPM's, denk ik, met Priori.
2: Yes, Priori is een artiest die ik al een paar jaar volg. Komt uit Vancouver, als ik me niet vergis. In elk geval de West Coast van Canada. Ik moest even nadenken, dat komt pas geweest. Een super, super goede producer. Een heel goede DJ, maar een heel zotte producer. Heeft heel zotte releases gedaan. En heeft bij ons al eens in onze club gespeeld vorige winter. Een set van 6 uur. En gaat nu het festival closen op donderdag. En ja, als je dan toch iemand speciaal vanuit Canada overvliegt, speelt hij de dag erna nog een... Voor het eerst live in België met zijn ander project, Jump Source.
1: Oké, een closer dus. Dat is ideaal om dan dit radaruurtje ook te closen, denk ik. Simon en Alex van Horst, dikke merci om langs te komen.
3: Jij bedankt. En dankjewel Amelie en Sarah.
1: Ja, zeker wel. Merci om te volgen in de app. Het was super fijn dat jullie mee in dat badje zijn gedoken. Dat Horst Arts & Music toch wel is. Dit is Sour Fruit van Priori. Salutjes.
2: Bye.
3: Bye.

0: heerlijk uurtje Horst Arts and Music. Zometeen Abattoir en Vers op Studio Brussel. Tot morgen.
1: Aston Beach Festival 2026. Op 10, 11 en 12 juli op het klein strand van Oostende. Met Green Velvet, Dennis Ferrer, Joris Voor, Dave Clark, Miss Monique en Andrew Merrick. En het Oens podium met Hannah Lane en Amber Broos. Tickets en info, astonbeach.be. Samen met
0: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
0: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Life is music. Life is music. Studio Brussel.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd om de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuur is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuur wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is aangetroffen is vanavond vertrokken naar de Canarische eilanden. Het schip met nu nog 150 passagiers aan boord lag lange tijd voor anker bij Kaap Verdië voor de kust van West-Afrika, tot duidelijk werd waar het naartoe kon of mocht varen. De regionale minister van de Canarische eilanden, die deel uitmaken van Spanje, verzette zich tegen de komst van dat schip, maar de Spaanse regering heeft dan toch toestemming gegeven en wellicht zal het zaterdag aanmeren aan de kust van Tenerife. 3 patiënten met symptomen van het virus zijn vandaag van het schip gehaald. Een Nederlander, een Brit en een Duitse vrouw. Zij worden met 2 evacuatievluchten nu naar Nederland gebracht. En 1 toestel is zo net vanavond geland op Schiphol. Het andere heeft een technisch probleem en is voorlopig niet verder geraakt dan Gran Canaria, een van de Canarische eilanden. In Antwerpen was er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder meer 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Veel aandacht op deze herdenkingsdag gaat naar het voornemen van het Antwerpse parket om 2 Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De 2 zijn geen arts, dus mogen ze volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageert opnieuw furieus en wil dat de regering ingrijpt. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot noemde de kritiek en inmenging van de ambassadeur eerder vandaag opnieuw ongepast. Premier De Wever sluit zich daarbij aan.
4: Wat je niet moet doen is daar een hele maatschappelijke controverse met heftige uitspraken, antisemitisme, diplomatieke incidenten van maken. Het draagt allemaal niks bij.
3: En in het voetbal begint rond deze tijd de terugwedstrijd van de halve finale in de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De veelbesproken heenwedstrijd in Parijs was geëindigd op 5-4. De winnaar speelt in de finale tegen Arsenal. Het blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag ook enkele buien. Temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
0: Studio Brussel.
5: Beste luisteraar, wij vragen uw aandacht voor het beste cultuurmagazine van de VRT. Tot op heden onterecht nog niet bekroond met een cultuurprijs. En zoals u weet, schrijft u cultuur met een grote Q.

0: dit jaar werken de jingles? Heeft er iemand een jingle gehoord?
1: Problemen met de jingle bak met abattoir onvers zou abattoir onvers niet zijn als we ons daar geen poep van aantrekken.
0: Ik weet wel dat er één jingle elke week werkt.
1: En dat is...
0: Ah nee, dit
1: hij duwt op de knop en er komt niets.
0: Nee, gewoon niks uit.
1: Niets. Hey, it is what it is, man. Waar zijn we?
0: We zijn in Antwerpen. Dat is een stad die begint met de A.
1: Yes.
0: Moest er iemand aan een quiz willen meedoen?
1: Mm-hmm.
0: Steden die beginnen met een A. Go.
1: Antwerpen. Mm-hmm. Amsterdam.
0: Mm-hmm.
1: Ankara.
0: Goed, Ankara.
1: Anvers.
0: Oké, de jingle gaat.
1: Daar is de jingle wijk. Oké,
0: okay,
1: steden met een B. Go.
0: Boekarest.
1: Berlingo.
0: Berlijn.
1: Berlijn.
0: Bangkok.
1: Bangladesh.
0: Bangladesh. Beringen.
1: Oké.
0: Bangko.
1: Steden met een C, go.
0: Kunt. Kunt die veel. Cultuur. Cultuurstad. Kunt.
1: Allerbelangrijkste natuurlijk alles met de grote Q. Want dat is wat wij hier serveren. Cultuur met de grote Q. Want we zijn twee gecultiveerde mensen. En onze luisteraars zijn de kunst met de grote Q. Zeer gecultiveerd.
0: Hell ja.
1: Wat hebben we in petto voor de mensen?
0: Wel, dus exact wat jij net zei. Cultuur met een grote Q. Er is een grote onderscheiding tussen cultuur met een C.
1: Uh-huh.
0: En cultuur met een Q.
1: Uh-huh.
0: En dan cultuur met een grote Q.
1: Oké. Okay.
0: Dus cultuur met een C zijn dingen zoals... jazz,
1: ja.
0: In het algemeen.
1: Ja.
0: Laten we zeggen, gewoon cultuur met een C is jazz.
1: Ja.
0: Cultuur met een Q,
1: ja.
0: Is jazz gespeeld door Japanners.
1: Ja,
0: cultuur met een grote Q,
1: mm-hmm.
0: Is gespeeld door jazz door Japanners met een heroïneverslaving.
1: Oh, oké. Okay. I like it.
0: Dus voilà,
1: dat is wat we hier doen bij Abattoir Anvers. We zijn heel blij dat jullie erbij zijn. We zijn in de trickste Antwerpen. Anvers, een stad met de A. Stuur ons in de app nog alle andere steden met een A, want wij vinden het moeilijk. Ik stel voor dat we een beetje cultuur serveren. We beginnen met Hi-Fi Set met Sky Restaurant. Welkom bij ons. Zet hem een beetje luider. Je bent thuis. Radio 666.
2: Cultuur.

arai, anate dake no mono, abattoir en verse.

0: Brussel.
1: Abattoir Anvers.
0: Faisal en Glens.
2: Oari Hoera.
3: Oh, wauw, dat gaat lekker, dat gaat goed. Muziek van overal.
4: Uitstekend, ik heb wel gecruised.
3: Absoluut. Wat is jouw favoriete plek?
4: Ter wereld?
3: Ter wereld.
4: Sint-Annestand.
3: Sint-Annestand. Zeer goed.
4: Die van jou?
3: Mijn bed.
4: Oh ja, goeie. Stel je voor dat je uw bed zou kunnen plaatsen op het Sint-Annestrand. Hoe zijn uw survival skills?
3: Oh.
4: Stel dat ze u zouden droppen in een bos. In het midden van...
3: Kijk.
4: Zeg maar Oezbekistan.
3: Oei. Ik weet ook niet wat voor weer is het in Oezbekistan.
4: Exactly. Nu, dus daarmee de survival situatie is om...
3: Kijk,
4: is altijd,
3: zeg maar, ik heb mijn research gedaan in die mate van dat ik voldoende Bear Grylls en Naked and Afraid heb gezien. Om te zien hoe het zou moeten. Nu, de praktijk is nog anders dan de theorie. Maar ik hoop toch dat die uren wasted reality survival TV mij toch een kleine edge geven in het vangen van vis of het schieten van hert.
4: Wat is bijvoorbeeld een tip dat je kunt geven aan de mensen, of een paar tips, dat je denkt van, oh ja, dat is me wel echt bijgebleven. Deze ga ik onthouden.
3: Oké, als je door de rivier gaat, het is heel koud, hè, is sowieso de kunst van, je moet je kleren best uitdoen. Dus je rolt die op in je rugzak. Je rugzak steekt dan in een waterdichte, meestal heel waterdicht. Is dat niet, weet ik, van reality TV.
4: Mm-hmm.
3: Maar als je dan door, dan kun je dat zo wat gebruiken als luchtkussen om naar de overkant van de rivier te gaan.
4: Ah ja, dan zijn je kleren droog.
3: Het belangrijke is, al zijt je nat in een koude environment, doe meteen je kleren aan.
4: Ja, toch?
3: Ja, want uw lichaam.
4: Op een nat lichaam.
3: Uw lichaamshitte gaat, gaat dat vocht doen verdwijnen. Mm-hmm. En als je te lang in je naki of in je onderbroekje gaat staan in de koude, gaat het heel snel gedaan zijn.
4: Nou ja. Wow. Goeie. Is er nog zo'n tip? Bijvoorbeeld, ik zal bijvoorbeeld een concreet voorbeeld geven. Ik heb, dus ik wist dat ik gedropt ging worden in het bos van Oezbekistan.
3: Ja.
4: En ik heb ter voorbereiding alvast een blik bonen gekocht en een blik tonijn.
3: Oké.
4: Maar ik kom daar nu aan in Oezbekistan, in het bos. En denk oké, nice, ik heb wel eten, dus ik ben wel goed. Maar ik ben mijn blik openen vergeten. Wat doe ik? Ik heb geen tools.
3: Ik denk dat er vast wel een oplossing te vinden valt. Wacht even, wat hebben we? Een blik tonijn en een blik...
4: En een blik bonen en laten we zeggen een blik carapils.
3: En het is een blik zonder dingetje waar je het zo aan open kunt trekken.
4: Je laat ons zeggen dat het lidje is afgebroken van de carapils.
3: Dat is heel jammer. Maar hebben we het lidje nog?
4: Goeie vraag, nee.
3: Jammer. dan denk ik dat je sowieso...
4: Ik denk dat het blikje kunnen gewoon open duwen misschien.
3: Ja, blikje kun je open duwen. Pas op voor de duim natuurlijk, mm-hmm. Want dat infecteert. Gangrene is one hell of a disease.
4: Wat is gangrene?
3: Gangrene is als je een wonde hebt en die niet verzorgt, krijg je gangrene. En dat is een soort van een zware infectie. En dan is het met amputeren en zo. Dus dan moet je uittappen, dan moet je komen halen.
4: Dan heb ik vast wel...
3: Blikje kun je open duwen. Pas op voor de duim natuurlijk, mm-hmm. Want dat infecteert. Gangrene is one hell of a disease.
4: Wat is gangrene?
3: Gangrene is als je een wonde hebt en die niet verzorgt, krijg je gangrene. En dat is een soort van een zware infectie. En dan is het met amputeren.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando.
2: Studio Brussel, live.
3: Inderdaad wel eten.
4: Meteen dan, of zou ik wachten tot ik echt bijna niet meer kan?
3: Sowieso nooit op het punt komen dat je bijna niet meer kunt. Ik denk fase 1, als je toekomt in het bos van Uzbekistan, zal ongetwijfeld zijn dat je shelter moet bouwen. Wat daar slim voor is, zoek een vlak oppervlak, dat is belangrijk. Mm-hmm. Maar ideaal heb je misschien wel een of andere rotsformatie die als muur of zo kan dienen.
4: Okay.
3: En als je dat hebt, heb je eigenlijk al één wand die hitte zal reflecteren van het vuur dat je binnen gaat bouwen.
4: Goeie, vuur is nog zo'n ding, daar zullen we straks over hebben.
3: En dan heb je eigenlijk, kun je gaan voor een soort van blokhutstructuur, dus bomen opgestapeld of meer takken met een mos en bladeren en zo. Maar alleszins, ja, binnen vuur maken. En heel belangrijk is dus dat er genoeg ventilatie is.
4: En
3: dat
4: in een
3: ventilatie
4: hut,
3: in een hut. Want anders gaat je jezelf CO-vergiftiging geven.
4: Oh ja,
3: loopt je ook niet ver mee. Maar ik zou dus wel de tonijn gebruiken om dieren mee te lokken. Om dan vervolgens op te jagen.
4: Goeie.
3: Maar doe dat wel natuurlijk niet te dicht bij je tent. Want dieren, vanaf het er eten en zo ligt, eigenlijk moet je vanaf dat je eten hebt, laat ons zeggen. Je hebt de tonijn en daarmee komt een beer op af. In uw valstrik. Je schiet de beer. Je vilt die van die huid. Kunt u uiteraard uw tapie klein maken voor uw hutje. Pas op met het vuur. Nogmaals, ook wel een hut wordt droger en droger. Je kan al wel eens in de fik gaan schieten als je lang blijft in het bos van Uzbekistan. En ik denk dat vervolgens is het heel belangrijk van dat je je vlees of je vis of wat je ook doet, dat je dat niet bewaart in je hut. Want alle dieren rieken dat. Dus dan moet je ook een soort van in de buurt van je hut, een bijhut, maar in de hoogte gaan werken. Dus dan moet je een soort van ladder maken, schorren, of misschien een beetje een natuurlijk soort ladder. Alle takken van die bomen afdoen, zodat het eigenlijk gewoon een platformpje is in de hoogte waar de dieren niet op geraken.
4: Wordt het dan niet te gezellig alvast in het bos en ga ik dan een gezin starten voordat ik het weet
3: met
4: ben ik
3: beer.
4: Gewoon 14 jaar verder in het Oezbeekse bos, omdat ik nu ondertussen een hut heb en een bijhut, misschien een hutgarage waar dan mijn hutauto in staat.
3: De Flintstones.
4: Uiteindelijk gewoon is dit de prequel van de Flintstones.
3: Ja, ik weet natuurlijk niet waarom jij in het bos van Uzbekistan bent.
4: Dat weet ik ook nog niet, maar daar gaan we straks uiteindelijk achterkomen. Ik vind het een heel goede tip van tonijn te gebruiken als lokaas voor andere dieren.
3: Ja.
4: Wordt het een beetje een andere vraag, maar wordt het survival gegeven een beetje geromantiseerd door programma's zoals Survival en Bear Grylls? Want ik weet bijvoorbeeld als er een beer zou komen en ik heb mijn bliktonijn daar klaar liggen en ik sta daar klaar met een pijl en boog, stel dat ik dat ter beschikking heb. Of zelfs een pistool, laten we zeggen een pistool. En ik schiet op die beer.
3: Ja.
4: Die beer gaat niet meteen doodvallen, hè?
3: Nee.
4: Die beer gaat boos in de richting lopen waar het geschut van komt.
3: Ik denk dat de beer wel, als je hem raakt, dat hij wel gaat weglopen.
4: Ja, dat wel. Tenzij dat je hem slecht raakt.
3: Tenzij dat je hem niet raakt en dat de muziek. Maar beren zijn bang van geluid ook, hè. Dus.
4: Is dat waar?
3: Ja.
4: Dus ik denk dat
3: er zijn regels.
4: Op Young Yellow zijn laatste plaat afspelen en dan gaat die beer gewoon terug naar zijn eigen land.
3: Ik denk... beer, how to handle. Ik denk dat er verschillende... Dat er per... dat er een soort van versje is om te onthouden wat je...
4: Ah ja, is niet bruine beer groot maken, zwarte beer klein maken. Ik denk gele beer, moet je liedjes beginnen zingen.
3: Ja, ik denk sowieso dat het goed is om jezelf known te maken. Dat je... If you encounter a bear, blijf kalm, ren niet.
4: Moeilijk.
3: En identificeer jezelf als mens door rustig te praten, terwijl je rustig je armen heen en weer...
4: Ik ben
3: ga traag achteruit, hou je oog op de beer. En hou beerspray bij de hand. Dat is natuurlijk, dat is misschien, ja...
4: Beerspray?
3: Dat is dan de vraag...
4: Wat zit er in beerspray? Zoek thuis even. Ik zal ondertussen opzoeken. Wat zit er? Of gaat jij het opzoeken?
3: Ja, ik ben het aan het opzoeken. Dat is een goede vraag. Ik denk dat eigenlijk gewoon... Is dat niet gewoon een soort van pepperspray? Nee, ben ik fout.
4: Ik weet het niet. Want wat je moet alvast heel krachtig zijn om een beer omver te duwen.
3: Een hoge concentratie capsaicinoïden. Oftewel de scherpe stof uit rode pepers.
4: Ah, wauw. Het is gewoon letterlijk pepperspray.
3: Ja.
4: Of de...
3: Kijk, the more you know.
4: Goeie. Misschien nog een derde tip?
3: Een derde tip is... laat uw vuur niet uitgaan, denk ik. Het vuur moet blijven branden. Net zoals bij ons, net zoals bij deze show.
4: Hoe zorg je ervoor, en dan gaan we het loslaten, dat je altijd dezelfde richting uit blijft wandelen?
3: De zon, hè.
4: Ja.
3: Dus je kunt alles identificeren op basis van de zon. Want je weet, de zon gaat op...

0: oosten.
1: Een windrichting, dat moeten we dan nog eens googlen.
2: Want dan zeggen
1: het komt nooit in het noorden.
2: Nooit
1: dus zo kun je het eigenlijk bekijken. En ook gewoon als je in een bos bent, dat is wel handig om te weten. De noordkant van de bomen is vaak bedekt met mos, omdat daar de zon dus nooit schijnt.
2: Juist, ja. Dus eigenlijk ofwel die kant volgen, ofwel dus de tegenovergestelde.
1: Ik denk gewoon een kant. Als je weg wilt, ga ik een kant kiezen.
2: Ja. Noord is misschien niet zo'n goed idee dan. Hè?
1: Hangt vanaf waar je zei.
2: Ja, Oezbekistan.
1: Ja, ik zou dat niet kunnen aanduiden op een kaart.
2: Nee. Dus, ik ben al sinds veel slimmer geworden.
1: Hey.
2: Na dit gesprek, ik hoop dat de mensen dat thuis ook hebben. Zijn
1: Doe
2: jullie slimmer of dommer geworden? Laat ons weten in de Subaru app, want we zijn nog steeds op Studio Brussel.
1: Yes.
2: Wij zijn Abattoir Anvers.
1: Hey, en net als Kazaya, We Got Your Back. Featuring Kid. Radio.
3: Cultuur.

0: got your back, you know that's a fact. Just hit up my phone, I'll be right there.
1: Wesley Joseph, Pluto Baby. Ga zeker een nieuwe album checken. Het is leuk. Wow.

0: Heel chic. Wat een chic festijn.
1: Wat een trip. Wat een ervaring.
0: De cultuur is nog nooit zo chic geweest.
1: Wat een luisteraar.
0: Ah, echt sterk, jongens.
1: Wat een zender.
0: Wauw.
1: Wat een avond.
0: Radio 6.
1: Wat een geluk. Hey.
0: En we hebben goed nieuws, want...
1: Er is meer.
0: Meer dan je denkt. Abattoir Convers komt zo meteen bij je terug na dit bericht. Woe! Van het nieuws.

0: Elke woensdag van 9 tot 11 op Studio Brussel en VRT Max.
1: Zeg, Sharon, ik heb toch zo'n campingvurke, een tent, een luchtmatras, een slaapzak, een bluetoothspeaker en zo'n kerken om dat in te doen, hè?
2: Ja.
1: Mag ik dat lenen?
2: Ja, wanneer?
1: Elk weekend deze zomer.
2: Ja, maar waarom zo specifiek?
0: Ben jij ook nu al bezig met de zomer?

0: L.
1: Dat eindweer komt echt mijn oren uit.
0: Momenten, Max.
2: Daar zit je dan. Al uren te staren naar uw laptop. Een half geschreven verslag. Uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
0: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
3: Life is music. Life is music.
4: Studio Brussel.
5: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is aangetroffen en lange tijd voor anker lag bij Cap Verde, is vanavond mogen vertrekken naar de Canarische eilanden. De Spaanse regering heeft daarvoor toestemming gegeven. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. 3 mensen met symptomen zijn vandaag van dat schip gehaald. Mieke Strings, wat weten we intussen?
6: Wel, het schip heeft zowat 150 passagiers aan boord, is onderweg nu naar het eiland Tenerife. Daar zou het zaterdag moeten aankomen en niemand aan boord heeft nu nog symptomen van het virus. 3 patiënten die wel symptomen hadden, worden met 2 vliegtuigen naar Nederland gebracht. 1 van die vliegtuigen is daar vanavond aangekomen. Het andere is door een technisch probleem moeten landen op Gran Canaria en daar wordt nu gewacht op een nieuw vliegtuig.
5: Ja, en is de verspreiding van dat Hanta-virus nu onder controle?
6: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk, want tijdens een tussenstop voor Kaap Verde in Sint Helena, een eiland in de Atlantische Oceaan is dat, zijn 23 mensen van boord gegaan en zonder quarantaine naar huis gegaan. 1 van die 23 is intussen overleden in Zuid-Afrika. Bij een andere is nu een nieuwe besmetting vastgesteld. Die man is opgenomen in een ziekenhuis in Zwitserland. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de kans op een echte uitbraak heel klein.
5: Dank je, Mieke. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd om de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuren is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuren wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Frankrijk heropent het gerechtelijk onderzoek naar Agathe Habyarimana, de weduwe van de voormalige Rwandese Hutu-president. Dat onderzoek moet nu duidelijk maken of zij mede schuldig is geweest aan genocide. Uitleg door Frank Renaud.
7: In 2007 werd in Frankrijk een aanklacht ingediend tegen Agathe Habyarimana, de weduwe van de voormalige Hutu-president van Rwanda, Juvenal Habyarimana. Zij zou hebben meegedaan aan de genocide op de Tutsis in de jaren 90. En ze zou zelfs een van de aanstichters zijn geweest. Na jaren van onderzoek namen de rechters in 2025 een besluit. Er was geen bewijs gevonden, Agathe Habyarimana werd niet vervolgd. In hoger beroep heeft de Franse rechter dat besluit nu teruggedraaid, want er is wel volop bewijslast aangedragen die aan zou kunnen tonen dat ze bloed aan haar handen heeft. Zo is er een geheime notitie van de Franse inlichtingendienst die haar het brein noemt en mede verantwoordelijk acht voor de dood van honderdduizenden Tutsis. Agathe Habyarimana woont sinds 1994 bijna onafgebroken in Frankrijk. Ze kreeg geen asiel, maar Frankrijk wil daar ook het land niet uitzetten omdat ze in Rwanda gevaar zou lopen.
5: De discussie over het drinkwater in West-Vlaanderen maakt dat mensen meer dan ooit over de grens naar Frankrijk trekken om daar flessen water te kopen in supermarkten. Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van het kraantjeswater. Voor de Vlaamse overheid mag dat in West-Vlaanderen nog 3 jaar lang de Europese norm voor bepaalde chemische stoffen overschrijden. Deze West-Vlaamse klanten aan het Auchan warenhuis in Ronk kiezen het zekere voor het onzekere.
8: Ik vind het niet, dat water van de kraan. Ze zeggen water is water, maar ik vind van niet. Ik vertrouw het kraantjeswater niet ook, nee. Ik doe zelfs mijn aardappelen, wie dat doet.
9: Drinkt u geen kraantjeswater?
10: Ah, nee, ik heb daar een beetje schrik van. Ik heb liever flessenwater. Ik denk misschien dat dat zuiverder is in flessen, ik weet niet, ja.
11: Altijd flessenwater. Maar het probleem tegenwoordig met drinkwater in België.
5: In de Champions League voetbal spelen Bayern München en Paris Saint-Germain hun terugmatch in de halve finales. Na 1 helft spelen staat het 0-1 voor PSG, een goal van Dombele. PSG won ook de veelbesproken heenwedstrijd met 5-4. Bayern met trainer Vincent Kompany moet dus nog zeker 2 keer scoren om op zijn minst verlengingen af te dwingen. Het weer vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag vanmiddag enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Studio Brussel.
12: Beste luisteraar, wij vragen uw aandacht voor het beste cultuurmagazine van de VRT. Tot op heden onterecht nog niet bekroond met een cultuurprijs. En zoals u weet, schrijft u cultuur met een grote Q.

0: verdwijnlijk.
1: Abattoir, Anvers.
2: Kennen jullie dit al?
0: Enter the jungle. Ezra Collective.
2: Wij gaan ervan uit dat jullie in het midden van een psychose zitten.
0: Hey.
2: En daarvoor willen wij de beste soundtrack.
0: Wij ook.

0: Radio Brussel.
1: Abattoir en vers.
2: Het is nog steeds Faisal en Glins hier live vanuit de trickste Antwerpen, de prachtige stad aan de Schelde, die steeds een beetje ruikt naar. Yes. We zijn hier om ons ding te doen. We serveren cultuur 2 uur. En dat met graagte, met plezier, met liefde. Ik denk dat het mooi wordt. Consensually. Putting the sensual in consensual.
3: Hell yeah, we're putting the cunt in consensual.
2: Yes, met een grote Q. Uiteraard, voor we boze luisteraars brieven krijgen.
3: Sturen luisteraars nog brieven?
2: Geen idee, moeten we eens vragen.
3: We hebben volgens mij nog nooit een brief gehad.
2: Nee, stuur eens een brief.
3: Wow, dat is wel een goeie.
2: Wanneer is de laatste keer dat jij een brief hebt?
3: Van de belastingsbrief? Op die gekregen. Ja, voortdurend. Boetes en belastingen. En ik krijg wel nooit een leuke brief. Brief gestuurd, bro, eerlijk waar.
2: Kaartjes, leuke kaartjes.
3: Ik weet het
2: mensen
3: zelfs.
2: Baby's, mensen trouwen.
3: Ja.
2: Zeg jij al bezig met je babykaartje?
3: Nee, goeie vraag. Ik heb daar nog
2: het is niet meer zo lang, hè?
3: Nee, het is echt niet meer zo lang.
2: Je moet zo stilgezet aan, ik verwacht binnenkort zo. Vul je even je adres in?
3: Ja, ja.
2: Anders gaat jij niet die 50 euro krijgen omdat je een baby hebt gekregen.
3: Ja. Ik voel me er een beetje ongemakkelijk bij.
2: Waarom?
3: Omdat ik dus bijvoorbeeld al die mensen nog nooit een brief of een kaartje heb gestuurd. En nu ineens een kaartje sturen met een rekeningnummer op.
2: Ja, dus jij gaat iets sturen terwijl je normaal niet op een sms antwoordt.
3: Voilà. Ja.
2: Ja. Ja, ik zou het toch doen. Want het is wel, als je dan 100 mensen stuurt.
3: En sturen allemaal
2: 50.
3: Het is wel. Maar mensen sturen toch geen 50 euro? Of wel? Close friends misschien wel.
2: Close friends wel, ja.
3: Wat is een goed bedrag om iemand gewoon te geven?
2: Wat doe jij?
3: 50 euro.
2: Ja? Ik vergeet het ook wel soms. Dan ben ik zo'n half jaar daarna. Dan doe ik het alsnog. Mm-hmm. Als we het kaartje nog hebben.
3: Ja.
2: Sorry daarvoor, lieve vrienden, als jullie luisteren.
3: Ja, dus ook dat wordt een kaartje. Ben je dat aan het denken? Je gooit dat. Of ja, je laat dat een paar weken liggen ergens. Ja. En dan zet je dat in een schuif. En dan verdwijnt dat.
2: Of de vader.
3: Want ik heb nog nooit een babykaartje weggegooid. Maar ik kan geen enkel kaartje aanwijzen.
2: Nee, ik heb er ook nog nooit in. Misschien gooit Emelie ze weg.
3: Misschien, als het een heel lelijk kind is, gooi ik ze wel weg.
2: Ja.
3: Als ik het al, als ik weet... Okay,
2: het kaartje bedoelt, hè?
3: Nee, het kind zelf.
2: Jezus, dus vondelingen schuiven.
3: Ja, nee, als ik een kaartje krijg en ik denk van, dat is die. En dan zie ik daarna een foto op Instagram dat is wel een lelijke baby, dan gooi ik het kaartje wel weg.
2: Oké.
3: Okay. Als het een mooie baby is, dan hou ik het kaartje bij. Just in case dat babytje uiteindelijk gewoon heel succesvol gaat worden. En kan zeggen, ik heb je wel van jou.
2: Het is een numbers game.
3: Het is een investering, een numbers game.
2: Snap ik.
3: Maar vooral duidelijkheid, er zijn niet heel veel lelijke baby's. Er zijn wel een paar echt gedrochten. Maar over het algemeen zijn de meeste baby's wel mooi in hun onschuldigheid.
2: Hoe ziet je het percentage van de schoonheid van je eigen kind?
3: Ik denk 50-50, man. Ik weet het echt niet.
2: Als je mocht kiezen, wat hoop je dat uw dochter van u zal hebben? Vijf wordt vader trouwens, moest dat nog niet duidelijk zijn.
3: Goh, een moeilijke.
2: Wat mag ze krijgen?
3: Van gewoon van een...
2: Je humor, je snorretje.
3: Ik denk misschien mijn scepticisme.
2: Oei, zijn we daar zeker van? Helpt het dan zo hard in het leven om heel sceptisch te zijn? Soms zou ik willen dat ik minder sceptisch was.
3: Kijk, ik zal het zo zeggen. Ik ben heel lang een dromer geweest. Of ik ben nog altijd een dromer, maar ik was heel lang alleen een dromer. Ja. En op het moment dat er een gezonde laag scepticisme in begon te sluipen, is het wel goed beter beginnen gaan in leven.
2: Ja?
3: Omdat je anders alleen maar de hele tijd...
2: Teleurgesteld wordt.
3: Doe het wel. Ik hoef geen geld. En uiteindelijk, dan
2: zit je hier.
3: Zit je wel gewoon...
2: een radioshow te doen met mij op zich.
3: Voilà, exact. Ja, dan beland ik hier.
2: Omdat je kind boterhammen moet kunnen eten.
3: Ah, ook daar. Wat eten baby's eigenlijk? En ook, hoezo wordt een baby nu pas geboren? Ze hebben alles gemist. Het is 2026.
2: Ja. Daar gaan we veel uit te leggen.
3: Die komt dan hier en zegt van, je zit te laat.
2: Liefste baby,
3: alles is al gebeurd.
2: Liefste baby girl. Vroeger was er een concept als realiteit. Dat bestaat niet meer.
3: Dat zeg ik internet. Vanuit een USB-stick.
2: Blijf ervan weg. Blijf ervan weg. Je kan me gelukkig opladen in je Apple Watch.
3: Dan
2: ben ik altijd bij je.
3: Ja. Ook dat. Niet alleen zijn er... Stel je voor dat je een lelijke baby bent... En dan ook nog eens moet gaan beginnen uitzoeken hoe dat over 15 jaar alles werkt. Want je hebt geen referentiekader meer.
2: Nee.
3: Want wij, zeg maar, toen e-mail een ding was en we leerden e-mailen, ergens in de midden jaren 70, hadden wij nog wel een concept. Oké, dit is gewoon een brief, maar dan digitaal.
2: Ja.
3: Toch? Dus alles is een soort. Tot nu eigenlijk ongeveer is alles gewoon een versie van wat we kenden, maar dan makkelijker of goedkoper of sneller of chiquer of whatever. Maar vanaf denk ik nu ongeveer, dus ja. In de tijd, gaan dingen niet meer...
2: Nee, leven in een soort postrealiteit.
3: Juist, ja. Niet meer tastbaar.
2: Niet post als de post. Kinderen zullen zeggen van een brief, wow, is dat dan een sms? Nee, een sms niet. Is dat dan een DM op papier?
3: Ja, I guess, ja. Ja. Als zij nog bekend zijn met het concept DM.
2: Wat zou het concept kunnen zijn dan?
3: Ja, dat weet ik dus niet. Misschien moeten we eens met een futuroloog gaan praten.
2: Ben jij een futuroloog?
3: Ja, laat het ons even weten.
2: Zoek je één avond onbetaald werk? Kom dan langs in de show. Laat ons iets weten via www.abattoiromvers.be/futuroloog.
3: Ik ben al sinds ontzettend geïnteresseerd in alles wat de toekomst te maken heeft. En niet met baby's, maar wel met mijn baby. En voor alle duidelijkheid, alle kennis dat wij hier en alle dingen dat wij zeggen, zijn allemaal gefactcheckt en wij zijn 100% zeker van onze zaak. Dus alles wat hier Absoluut. Gezegd wordt, is gewoon
2: Feit.
3: Duidelijk en feitelijk.
2: Feit.
3: Als mensen daarop willen reageren, doe dat dus
2: via briefkaart.
3: Via briefkaart. Ja. Liefst in de toekomst en liefst ook met een medium waar wij zelfs nog niet van weten.
2: Ja, zeer graag. Niet komen aanbellen.
3: Niet komen aanbellen.
2: En ik stel voor, niet komen aanbellen. Don't come around. Unlike MIA natuurlijk.
3: Wow.
2: Come around met Timbaland.

0: We waren zo in gedachten verzonken en zo met zeg maar, muziek bezig en over Timbaland's verse.
1: Yes.
0: Dat we gewoon zijn vergeten om de volgende plaats te spelen.
1: Het was een zeer middelmatig verse van Timbaland, maar ja, een ongelooflijk druk van M.I.A.
0: Ik heb eigenlijk wel een goed idee. Misschien moeten we gewoon de verse even nog eens afspelen van Timbaland en gewoon bar voor bar gaan.
1: Ja, oké.
0: En even herhalen wat
1: let's go.
0: Oké, wacht, dus ik ga even de tracker terug bijhalen. Nee, wacht, dat is de vorige. Dit is al de volgende.
1: Oké, dus we analyseren live op de radio de verse van Timbaland.
2: Wat zegt hij?
1: Wat zegt Timbal? Spreek, Timbo, verdomme!
0: Ah ja, hoe lang duurt dat? Oké, hier komt hij denk ik. Ah ja, nee, eerst. Waar zit hem?
1: Dat is moeilijk wel.
0: Hij blijft bij ons, hè? Dit is cultuur, hè?
1: Ja.
0: Jullie wouden...
1: cultuur.
0: Jullie krijgen godverdomme cultuur.
1: Zeg het, Timbo. Spreek, u zult gehoord worden.
0: Hier komt hij. Hey,
1: baby girl, you and me need to go to your TP. Baby girl, you and me need...
0: to go to your teepee, denk ik.
1: De teepee als in van een Indianische tent.
0: Laat ons zeggen, Native American tent.
1: Dat is vreemd, want M.I.A. is dan wel van Indiaans origine, maar misschien heeft hij het fout begrepen.
0: Hij dacht, Indiërs.
1: Net als Christopher Columbus,
0: exact,
1: trouwens.
0: Ja.
1: Die aankwam en dacht, we zijn in
0: tot hiertoe heeft Timbaland gewoon dezelfde fout gemaakt als Christopher Columbus.
1: Okay. Happens to the best of us,
0: in
1: dan,
0: 1492.
1: Yes.
0: De ontdekking van hem.
1: History, man. Okay. The moon is full and I'm shining, baby, I know you see me. The moon is full and baby, I'm shining.
0: En dan was ik...
1: baby, I know you see me. And I'm shining, baby,
0: I know you see me. Zegt niks.
1: Nee.
0: Zegt gewoon niks met,
1: volle maan.
0: Met verschillende woorden.
1: We praten ritmisch. Oké. Okay. Put a hump two on your back just like that. Ooh, girl, you on fire. Put a hump
2: on your back.
1: Two on your back. Als in de klokkenluider van de Notre Dame. Of waar gaan we voor?
0: Geen idee.
1: De hump? Of hebben we het over my humps?
0: De hump. Ah ja, misschien de humps. Put a hump. Maar waarom zou Timbaland zijn humps op M.I.A.R. back?
1: Zo, kunnen we die zien nog eens? Put a hump.
0: On your back, just like that. Ooh, girl, you on fire. Pull a humper or two. Moeten we de lyrics erbij halen?
1: Ja, we halen het er even bij. Luister ondertussen nog eens van het begin.
0: Ik zal het ondertussen, tot waar we hebben. En ik zal het ook gewoon allemaal een klein stukje trager afspelen.
1: Top.

0: You won't find.
1: Does it just put a hump or two on your back just like that? Ooh, girl, you're on fire. Is het een referentie naar een kameel dan? Of zo?
2: The hump or two on your back.
1: Ja, ja. On your back.
2: Tot nu toe allemaal vrij racist. Allemaal,
1: oh,
2: wat hij gezegd heeft.
1: Dus wow. Wat in de exotica is happening, Timbaland?
2: Ja, een beetje een... Ja. Ja.
1: Okay,
2: verder. I don't want to be in love with you. I'ma just
1: break you up. Say goodbye. Gemeen?
2: Gemeen, ja.
1: Ze zegt, I don't want to be in love with you. I'ma just break you off and say goodbye.
2: Oh,
1: zegt hij dat tegen M.I.A. terwijl hij daarmee aan het
2: werken? Ik zou... Is het een trek van M.I.A. zelf? En die vond dat allemaal oké. The night is young. Don't make me
1: wait. You just might miss your chance. Ja, de nacht is jong. Laat me niet wachten. Want je zou je kans wel eens kunnen missen.
2: Ja. Oké, misschien moeten we het inderdaad vertalen vanaf nu. Ja, okay. I'm gonna tell you the truth. Timberland,
1: I'm the motherfucking man. Ik ga je de waarheid vertellen, Timbaland. Ik ben de moederneukende man.
2: Oké. Okay.
1: Vandaag is de dag, meisje. Laat me dat hebben. Word niet boos. In feite, laat me dat eens hitten. Seksuele allusie.
2: Allee, zeg. Het is allemaal wel niet zo...
1: Maar ja, zit... I've been over killing them. I break backs. Come down, run down. Girl, will you play set? Ja. Ik heb... Ja. Wel een beetje... Jammer.
2: Jammer,
1: wel, echt,
2: hè?
1: I break backs, come down, run down, girl, where you play. Het is allemaal heel...
2: I break backs.
1: Heel overseksueel en racist.
2: Ja, en je moet ook denken dat Timbaland...
1: Je hoorde het hier eerst.
2: Sowieso al niet de meest sexy man op aarde is. En zeker toen, als hij zegt, I'll break your back. Ik weet dat hij bedoelt van door het harde geseks. Maar ik denk dat het eerder door het massieve gewicht dat die man toen met zich meedroeg. Doorheen sessies.
1: Ja. En nu draagt hij het verschrikkelijke gewicht met zich mee van de muziekindustrie op te fokken met AI. Kijk. Tijd voor het wel goede
2: muziek. We hebben even een palate cleanser nodig.
1: Iets lekkers van bij ons. Koffiekoek. Nag & Tytle. We'll be right back.

0: Cultuur met de grote Q.
1: Bossa nova cha cha, Luis Bonfa cha cha, Abadwaro Versa cha.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Uit onderzoek van Pano blijkt dat een handvol chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoert. In de reportage getuigen verschillende patiënten hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Die uitwassen moeten eruit, zegt Margot Kloet.
2: Dit is iets wat we niet mogen tolereren als samenleving. Dit is ook niet waarom we gezondheidszorg organiseren. Die uitwassen moeten eruit. Het gaat natuurlijk ook maar over een handvol mensen. Ik ben er stellig vast van overtuigd dat het grotendeel van de artsengemeenschap, en dat stel ik ook dagelijks vast, niet uit is op geldgewin, maar vooral wil bijdragen aan een goede gezondheidszorg.
1: Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuren is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuren wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Het Amerikaanse leger heeft een lege Iraanse olietanker tegengehouden die ondanks de Amerikaanse blokkade aan de zeestraat van Hormuz naar een Iraanse haven probeerde te varen. Daarbij heeft een gevechtsvliegtuig op het roer van de olietanker geschoten, waarbij dat roer onbruikbaar is gemaakt. Volgens de VS reageerde de kapitein van het schip niet op de waarschuwingen. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde vanavond zijn terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch had gewonnen met 5-4. De finale is op 30 mei in Budapest. Dan speelt titelverdediger PSG tegen Arsenal van Rode Duivel Leandro Trossard. Het weer vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien, temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music. Billy.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Argentinië gaat in de stad Ushuaia, in het uiterste zuiden van het land, knaagdieren vangen en onderzoeken. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd na de verspreiding van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Het virus wordt overgedragen via de uitwerpselen van knaagdieren, zoals ratten en muizen. Overdracht van mens op mens is mogelijk bij nauw contact. Mogelijk is een Nederlands koppel in Ushuaia besmet geraakt tijdens een tocht om vogels te observeren. Daarna zijn ze op 1 april aan boord gegaan van het cruiseschip. De twee zijn tijdens de reis overleden. Mogelijk hebben ze andere passagiers besmet. Er spraken van een derde dode en nog 5 mensen met symptomen. Het schip is de Atlantische Oceaan overgestoken en lag lange tijd voor anker bij Kaapverdië voor de kust van West-Afrika, omdat het nergens kon of mocht aanmeren. Vanavond heeft de Spaanse overheid toestemming gegeven om naar de Canarische eilanden te varen, vertelt Mieke Strinks.
2: Het schip met zowat 150 passagiers aan boord is onderweg nu naar het eiland Tenerife. Daar zou het zaterdag moeten aankomen en niemand aan boord heeft nu nog symptomen van het virus. Tijdens een tussenstop voor Kaapverdië in Sint Helena, een eiland in de Atlantische Oceaan is dat, zijn 23 mensen van boord gegaan en zonder quarantaine naar huis gegaan. Een van die 23 is intussen overleden in Zuid-Afrika. Bij een andere is nu een nieuwe besmetting vastgesteld. Die man is opgenomen in een ziekenhuis in Zwitserland.
1: Het Amerikaanse leger heeft een lege Iraanse olietanker tegengehouden die ondanks de Amerikaanse blokkade aan de zeestraat van Hormuz naar een Iraanse haven probeerde te varen. En daarbij heeft een Amerikaans gevechtsvliegtuig van de zeemacht op het roer van de tanker geschoten, waarbij dat roer onbruikbaar is gemaakt. Volgens de VS reageerde de kapitein niet op de waarschuwingen. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Uit een onderzoek van Pano blijkt dat een handvol chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoert. In de reportage getuigen verschillende patiënten over hoe ze snel geopereerd werden en soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Kloet vindt dat de uitwassen eruit moeten en ze pleit voor meer samenwerking.
3: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten en laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid, het RISIF met name, die over heel veel data beschikt, om hier aan verbetering te werken, want wat er hier gebeurt is niet in het belang van onze bevolking, streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen en daar moeten we echt komaf mee maken en ik pleit daar voor een alliantie, overheid, ziekenhuizen en zorgverstrekkers, in dit geval de artsen.
1: Sport Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde vanavond zijn terugmatch tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch had gewonnen met 5-4 liever. Het verslag is van Olivier de Wilde.
4: De 5-4 doelpunten kermis uit de heenmatch kreeg vanavond meteen een vervolg. PSG kwam via gouden bal Dembélé al na 3 minuten op 0-1. Een valse start voor Companies Bayern, al ging het meteen ijverig en met veel kansen tot gevolg op zoek naar de gelijkmaker. Er waren ook 2 controversiële beslissingen van de scheidsrechter, maar nooit trokken de Duitsers aan het langste eind. In een zenuwachtige tweede helft kwam PSG zelfs het beste uit de verf, maar Bayern-keeper Neuer hield de kwalificatiehoop in leven. Het Duitse slotoffensief was ook niet dwingend genoeg, waardoor PSG nooit meer in de problemen kwam en Kane's gelijkmaker in minuut 94, de 1-1 dus, kwam logischerwijze te laat. PSG wint dus met 6-5 over 2 wedstrijden en mag zijn Champions League titel van vorig seizoen eind deze maand verdedigen. De tegenstander is Arsenal van Rode Duivel Leandro Trossard.
1: Het weer nog vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. In de ochtend opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Zo woensdag 6 mei zit erop. Een goede nacht.
5: Studio Brussel.
6: Disco donderdag.
7: Jeroen de Lodder.
8: Rookmachines en spiegels. Donkerrood en een beetje zwart. Dat is de vibe. Bij het begin van deze Disco donderdag mix. The Voice of Q en Fools Are Friendly. Welkom.
7: Studio Brussel.
9: I can't give you a definition for disco music because it's broad.
6: Disco Donderdag.
7: Jeroen de Lodder.
6: Studio Brussel.

0: Brussel.
1: 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Meinens. De rijkdom in België is vorig jaar licht gestegen. De helft van de Belgen heeft een vermogen van ruim 286.000 euro of meer. De andere helft minder, als je spaargeld, huizen, beleggingen en bezittingen, zoals auto's, samentelt. Dat is een stijging van ruim 3% op een jaar tijd, maar het leven werd ook veel duurder en daardoor zijn we maar 1% rijker geworden. Die stijging is ook veel kleiner dan het jaar ervoor, onder meer doordat huizen steeds duurder worden en mensen dus steeds meer geld moeten lenen om een huis te kunnen kopen. In het Verenigd Koninkrijk zijn er straks regionale en plaatselijke verkiezingen. Schotland en Wales kiezen een nieuw parlement en in Engeland worden de gemeentebesturen gekozen. Het gaat dus om lokale verkiezingen, maar ze zijn toch van nationaal belang, omdat ze als een test worden gezien voor de regerende Labour-partij van premier Keir Starmer, zegt Ivan Olivier vanuit Londen.
2: Keir Starmer als premier is ongelooflijk onpopulair. Dat heeft te maken met de vele bochten in het regeringsbeleid. Dat heeft ook te maken met de Mandelson-affaire. Dat maakt dat de Britten het gehad hebben met Keir Starmer. Alleen de Labour-parlementsleden die bleven Keir Starmer steunen. Maar als de verkiezingen dan uiteindelijk desastreus uitdraaien voor de Labour-partij, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat die Labour-parlementsleden zeggen: nu is het genoeg geweest, wij willen een nieuwe partijleider, wij willen een nieuwe premier.
1: Rusland dreigt met een zware vergeldingsaanval als Oekraïne op 9 mei aanvallen uitvoert. Buitenlandse ambassades in Kiev kregen de wenk om hun personeel en burgers tijdig te evacueren uit Kiev, moest er zo'n aanval komen. Op 9 mei viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. Er is dan ook een grote parade op het Rode Plein in Moskou. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor die dag. Niets mag die parade verstoren. Oekraïne zegt niet van plan te zijn om daar gevolg aan te geven als Rusland in de dagen voordien aanvallen blijft uitvoeren, zoals nu het geval is. Het Franse Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde in de terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch al won met 5-4. In de finale op 30 mei in Budapest speelt titelverdediger PSG tegen het Engelse Arsenal van rode duivel Leandro Trossard. Geen compagnie dus in de finale, maar dus wel één Belg op het plein, hopelijk. Het weer dan nog. Vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen nog. Temperaturen rond 9 graden. De dag begint met opklaringen. Daarna krijgen we meer wolken. In de namiddag ook enkele buien. En maxima overdag tot 16 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.